0: langer vastzitten.
1: Een bus van reisorganisatie OAT, met 48 Nederlanders aan boord, heeft een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn daarbij meerdere doden en gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde bij de plaats Susch, in het oosten van Zwitserland, op enkele kilometers van zowel de grens met Oostenrijk als Italië. De bus ligt op zijn kant naast de weg en meerdere helikopters zijn ingezet door de Zwitserse nooddiensten. Directeur Arjan Koster van OAT zegt dat de eerste zorg nu ligt bij hulp aan de slachtoffers. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.
3: Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat.
4: Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dichtbebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht.
5: Een Amerikaans hof van beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden, waarna het Amerikaanse Hooggerechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het hof van beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst.
1: De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten. Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen. De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP. De AEX-index sloot donderdag opnieuw met verlies, na de stevige daling een dag eerder. De hoofdindex eindigde 0,8% lager op 1093,27 punten en zakte daarmee weer onder de grens van 1100 punten. De aandacht van beleggers ging uit naar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en de stijgende olieprijzen. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat, waardoor de inflatiezorgen verder toenamen. De ECB verhoogde voor de tweede keer dit jaar de rente met een 0,25 procentpunt naar 2,5% om de hoge inflatie aan te pakken. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. De bril kan volgens de bond te makkelijk mensen stiekem filmen en vormt daarmee een gevaar voor de privacy. De AI-bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft ingebouwde functies om hands-free foto's en video's te maken, te bellen of muziek te luisteren. Bij opnames gaat er een lampje knipperen, maar dat lampje is volgens de bond vaak slecht zichtbaar en er zijn speciale stickers te koop om het af te dekken. De bond stelt dat het ook met een sticker over het lampje nog steeds lukt om video's te maken, ondanks claims van Meta dat de camera niet werkt als het opnamelampje wordt gemanipuleerd. Meta zegt dat nieuwe updates ervoor zorgen dat de camera stopt met filmen als het lampje wordt afgeplakt en dat gemaakte beelden privé worden opgeslagen tenzij mensen ze delen. De prijs van een vat Brentolie is donderdagmiddag gestegen tot meer dan $105 per vat. De olieprijzen gaan al langere tijd omhoog door het escalerende geweld in de Iran-oorlog. Ook aan de Nederlandse pomp is dat merkbaar. Benzine staat nu op een recordprijs van ruim €2,72 per liter. Diesel nadert met €2,70 het oude record van ruim €2,80 uit april. Door de stijgende prijzen wordt de inflatie aangewakkerd. Het transport van ruwe olie uit het Midden-Oosten door de Straat van Hormuz is grotendeels tot stilstand gekomen. En een einde aan de oorlog is voorlopig niet in zicht.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: AS Roma heeft een punt overgehouden aan het eerste duel in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Gianpiero Gasperini speelde in Istanbul gelijk bij Fenerbahçe, 1-1. Devine Rensch en Donjel Malen hadden een basisplaats bij AS Roma. Martin de Roon zat op de reservebank. Malen stond aan de basis van de openingstreffer. Brian Cristante schoot diagonaal raak. Fenerbahçe maakte kort na rust gelijk via verdediger Archie Brown. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olijs de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Langs de noordkust soms vrij krachtig. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen valt er af en toe regen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met her en der regen, maar in het westen en noordwesten wordt het later droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Vanavond klaart het op, al is er in het oosten eerst nog een lichte bui mogelijk. Er staat weinig wind, behalve aan zee en op het IJsselmeer. Morgen eerst plaatselijk mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Overdag wisselend bewolkt met zon en droog weer. En het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking in het noordwesten toe met kans op regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het binnenlands nieuws. Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, maar na de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. De politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen maandag ontdekt in containers in de Noord-Franse haven van Duinkerke. Volgens het Franse pakket zat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro verstopt in plastic afval aan boord van een vrachtschip uit Ghana. Het schip had onder meer Antwerpen als bestemming, maar werd bij een douanecontrole onderschept. De man is donderdag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders aan boord heeft een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn daarbij meerdere doden en gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde bij de plaats Susch in het oosten van Zwitserland, op enkele kilometers van zowel de grens met Oostenrijk als Italië. De bus ligt op zijn kant naast de weg en meerdere helikopters zijn ingezet door de Zwitserse nooddiensten. Directeur Arjan Koster van OAT zegt dat de eerste zorg nu ligt bij hulp aan de slachtoffers.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher,
1: ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.
3: Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïense luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat.
4: Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dichtbebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht.
1: Een Amerikaans Hof van Beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden, waarna het Amerikaanse Hoge Rechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het Hof van Beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst. De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten. Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten. En de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE

0: Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP. De AEX-index sloot donderdag opnieuw met verlies, na de stevige daling een dag eerder. De hoofdindex eindigde 0,8% lager op 1093,27 punten en zakte daarmee weer onder de grens van 1100 punten. De aandacht van beleggers ging uit naar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en de stijgende olieprijzen. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat, waardoor de inflatiezorgen verder toenamen. De ECB verhoogde voor de tweede keer dit jaar de rente met 0,25 procentpunt naar 2,5% om de hoge inflatie aan te pakken. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. De bril kan volgens de bond te makkelijk mensen stiekem filmen en vormt daarmee een gevaar voor de privacy. De AI-bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft ingebouwde functies om hands-free foto's en video's te maken, te bellen of muziek te luisteren. Bij opnames gaat er een lampje knipperen, maar dat lampje is volgens de bond vaak slecht zichtbaar en er zijn speciale stickers te koop om het af te dekken. De bond stelt dat het ook met een sticker over het lampje nog steeds lukt om video's te maken, ondanks claims van Meta dat de camera niet werkt als het opnamelampje wordt gemanipuleerd. Meta zegt dat nieuwe updates ervoor zorgen dat de camera stopt met filmen als het lampje wordt afgeplakt en dat gemaakte beelden privé worden opgeslagen tenzij mensen ze delen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft een punt overgehouden aan het eerste duel in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Gianpiero Gasperini speelde in Istanbul gelijk bij Fenerbahçe, 1-1. Devine Rensch en Donjel Malen hadden een basisplaats bij AS Roma. Marten de Roon zat op de reservebank. Malen stond aan de basis van de openingstreffer. Brian Cristante schoot diagonaal raak. Fenerbahçe maakte kort na rust gelijk via verdediger Archie Brown. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saïd

0: Bari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø/Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, langs de noordkust soms vrij krachtig. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen valt er af en toe regen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met her en der regen, maar in het westen en noordwesten wordt het later droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Vanavond klaart het op, al is er in het oosten eerst nog een lichte bui mogelijk. Er staat weinig wind, behalve aan zee en op het IJsselmeer. Morgen eerst plaatselijk mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Overdag wisselend bewolkt met zon en droog weer. En het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking in het noordwesten toe met kans op regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het binnenlands nieuws. Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. De politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen maandag ontdekt in containers in de Noord-Franse haven van Duinkerke. Volgens het Franse pakket zat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro verstopt in plastic afval aan boord van een vrachtschip uit Ghana. Het schip had onder meer Antwerpen als bestemming, maar werd bij een douanecontrole onderschept. De man is donderdag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten. Een bus van reisorganisatie OAT, met 48 Nederlanders aan boord, heeft een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn daarbij meerdere doden en gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde bij de plaats Susch in het oosten van Zwitserland, op enkele kilometers van zowel de grens met Oostenrijk als Italië. De bus ligt op zijn kant naast de weg en meerdere helikopters zijn ingezet door de Zwitserse nooddiensten. Directeur Arjan Koster van OAT zegt dat de eerste zorg nu ligt bij hulp aan de slachtoffers.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïense luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat. Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dicht bebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht. Een Amerikaans hof van beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden, waarna het Amerikaanse Hoge Rechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het hof van beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst. De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten.
4: Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen. De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP. De AEX-index sloot donderdag opnieuw met verlies, na de stevige daling een dag eerder. De hoofdindex eindigde 0,8% lager op 1093,27 punten en zakte daarmee weer onder de grens van 1100 punten. De aandacht van beleggers ging uit naar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en de stijgende olieprijzen. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat, waardoor de inflatiezorgen verder toenamen. De ECB verhoogde voor de tweede keer dit jaar de rente met 0,25 procentpunt naar 2,5% om de hoge inflatie aan te pakken. De Consumentenbond wil een Europees verbod op de Ray-Ban camerabril van Meta. De bril kan volgens de bond te makkelijk mensen stiekem filmen en vormt daarmee een gevaar voor de privacy. De AI-bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft ingebouwde functies om hands-free foto's en video's te maken, te bellen of muziek te luisteren. Bij opnames gaat er een lampje knipperen, maar dat lampje is volgens de bond vaak slecht zichtbaar en er zijn speciale stickers te koop om het af te dekken. De bond stelt dat het ook met een sticker over het lampje nog steeds lukt om video's te maken, ondanks claims van Meta dat de camera niet werkt als het opnamelampje wordt gemanipuleerd. Meta zegt dat nieuwe updates ervoor zorgen dat de camera stopt met filmen als het lampje wordt afgeplakt en dat gemaakte beelden privé worden opgeslagen tenzij mensen ze delen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft een punt overgehouden aan het eerste duel in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Gianpiero Gasperini speelde in Istanbul gelijk bij Fenerbahçe, 1-1. Devine Rensch en Donjel Malen hadden een basisplaats bij AS Roma.
6: Martin de Roon zat op de reservebank. Malen stond aan de basis van de openingstreffer. Brian Cristante schoot diagonaal raak. Fenerbahçe maakte kort na rust gelijk via verdediger Archie Brown. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Vanochtend is het bewolkt en regent het af en toe vanuit het westen. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig. Aan de kust tijdelijk vrij krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met hier en daar regen. Later wordt het in het westen droog. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het op en blijft het grotendeels droog. Morgen eerst kans op mist, daarna zon en droog weer met rond de 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking in het noorden weer toe met kans op regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg. Maar na de bus op zijn kant terecht kwam, en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een busexcursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond. Maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. De politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen maandag ontdekt in containers in de Noord-Franse haven van Duinkerke. Volgens het Franse pakket zat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro verstopt in plastic afval aan boord van een vrachtschip uit Ghana. Het schip had onder meer Antwerpen als bestemming, maar werd bij een douanecontrole onderschept. De man is donderdag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten. Een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders aan boord heeft een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn daarbij meerdere doden en gewonden gevallen. Het ongeval gebeurde bij de plaats Susch in het oosten van Zwitserland, op enkele kilometers van zowel de grens met Oostenrijk als Italië. De bus ligt op zijn kant naast de weg en meerdere helikopters zijn ingezet door de Zwitserse nooddiensten. Directeur Arjan Koster van OAT zegt dat de eerste zorg nu ligt bij hulp aan de slachtoffers. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
8: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september.
4: Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat. Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dichtbebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht. Een Amerikaans hof van beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden, waarna het Amerikaanse Hoge Rechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het Hof van Beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst. De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten. Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3-5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten
9: en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten.
10: De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen.
11: De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP.
12: De AEX-index sloot donderdag opnieuw met verlies, na de stevige daling een dag eerder. De hoofdindex eindigde 0,8% lager op 1093,27 punten en zakte daarmee weer onder de grens van 1100 punten. De aandacht van beleggers ging uit naar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en de stijgende olieprijzen. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat, waardoor de inflatiezorgen verder toenamen. De ECB verhoogde voor de tweede keer dit jaar de rente met 0,25 procentpunt naar 2,5% om de hoge inflatie aan te pakken.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft een punt overgehouden aan het eerste duel in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Gianpiero Gasperini speelde in Istanbul gelijk bij Fenerbahçe, 1-1. Devine Rens en Donjel Malen hadden een basisplaats bij AS Roma. Marten de Roon zat op de reservebank. Malen stond aan de basis van de openingstreffer. Brian Cristante schoot diagonaal raak. Fenerbahçe maakte kort na rust gelijk via verdediger Archie Brown.
15: PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander.
16: PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig.
17: PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
18: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig.
19: Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen.
20: Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De zuidelijke wind is zwak tot matig, langs de noordkust iets krachtiger. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Vanochtend wordt het bewolkt en vanaf het westen valt er af en toe regen. De matige wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met her en der regen. Later wordt het in het westen droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het op. In het oosten kan er nog een lichte bui vallen. Komende nacht blijft het droog met opklaringen en plaatselijk mist, vooral in het oosten. De temperatuur zakt naar 7 tot 12 graden. Morgen eerst wat bewolking en mist, later zon. Het blijft droog met middagtemperaturen rond de 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden weer regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
26: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van twee Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een busexcursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht.
0: De politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen maandag ontdekt in containers in de Noord-Franse haven van Duinkerke. Volgens het Franse pakket zat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro verstopt in plastic afval aan boord van een vrachtschip uit Ghana. Het schip had onder meer Antwerpen als bestemming, maar werd bij een douanecontrole onderschept. De man is donderdag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.
6: Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïense luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat.
7: Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dichtbebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht.
8: Een Amerikaans hof van beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden, waarna het Amerikaanse Hoge Rechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het Hof van Beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst.
26: De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten. Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3-5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten. De Verenigde Arabische Emiraten investeren €40 miljard in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen.
9: De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP.
3: De AEX-index sloot donderdag opnieuw met verlies, na de stevige daling een dag eerder. De hoofdindex eindigde 0,8% lager op 1093,27 punten en zakte daarmee weer onder de grens van 1100 punten. De aandacht van beleggers ging uit naar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en de stijgende olieprijzen. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat, waardoor de inflatiezorgen verder toenamen. De ECB verhoogde voor de tweede keer dit jaar de rente met 0,25 procentpunt naar 2,5% om de hoge inflatie aan te pakken.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws.
12: PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen.
20: Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De zuidelijke wind is zwak tot matig, langs de noordkust iets krachtiger. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Vanochtend wordt het bewolkt en vanaf het westen valt er af en toe regen. De matige wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met her en der regen. Later wordt het in het westen droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het op. In het oosten kan er nog een lichte bui vallen. Komende nacht blijft het droog met opklaringen en plaatselijk mist, vooral in het oosten. De temperatuur zakt naar 7 tot 12 graden. Morgen eerst wat bewolking en mist, later zon. Het blijft droog met middagtemperaturen rond de 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden weer regenen.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
15: Reisorganisatie OAT
26: zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, maar na de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed.
15: Bij een busongeluk in het

0: Eurocos heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocros in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. De politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen maandag ontdekt in containers in de Noord-Franse haven van Duinkerke. Volgens het Franse pakket zat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro verstopt in plastic afval aan boord van een vrachtschip uit Ghana. Het schip had onder meer Antwerpen als bestemming, maar werd bij een douanecontrole onderschept. De man is donderdag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat.

0: Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dichtbebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht. Een Amerikaans hof van beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden, waarna het Amerikaanse Hooggerechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het hof van beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst. De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtenorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten. Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3-5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten. En de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten. De Verenigde Arabische Emiraten investeren €40 miljard in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen. De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP. De AEX-index sloot donderdag opnieuw met verlies, na de stevige daling een dag eerder. De hoofdindex eindigde 0,8% lager op 1093,27 punten en zakte daarmee weer onder de grens van 1100 punten. De aandacht van beleggers ging uit naar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en de stijgende olieprijzen. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat, waardoor de inflatiezorgen verder toenamen. De ECB verhoogde voor de tweede keer dit jaar de rente met 0,25 procentpunt naar 2,5% om de hoge inflatie aan te pakken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst overal droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, langs de kust soms iets krachtiger. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Overdag is het bewolkt en regent het af en toe, vooral in het oosten. In het westen wordt het later droger. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind komt uit het westen en is meest matig. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. In het oosten is eerst nog een lichte bui mogelijk. Morgen lost eventuele ochtendmist op en wordt het wisselend bewolkt met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden weer regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
8: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. De politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen maandag ontdekt in containers in de Noord-Franse haven van Duinkerke. Volgens het Franse pakket zat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro verstopt in plastic afval aan boord van een vrachtschip uit Ghana. Het schip had onder meer Antwerpen als bestemming, maar werd bij een douanecontrole onderschept. De man is donderdag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten.
10: Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
11: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïense luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat. Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dicht bebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht.
10: Een Amerikaans hof van beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden, waarna het Amerikaanse Hoge Rechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het Hof van Beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst. De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten. Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
12: Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3% tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg.
11: Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in discrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië.
13: Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten.
14: De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen.
15: De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP.
16: De AEX-index sloot donderdag opnieuw met verlies na de stevige daling een dag eerder. De hoofdindex eindigde 0,8% lager op 1093,27 punten en zakte daarmee weer onder de grens van 1100 punten. De aandacht van beleggers ging uit naar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en de stijgende olieprijzen. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat, waardoor de inflatiezorgen verder toenamen. De ECB verhoogde voor de tweede keer dit jaar de rente met 0,25 procentpunt naar 2,5% om de hoge inflatie aan te pakken.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws.
19: PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig.
20: PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander.
21: PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
22: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol.
21: Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst overal droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig, langs de kust soms iets krachtiger. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Overdag is het bewolkt en regent het af en toe, vooral in het oosten. In het westen wordt het later droger. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind komt uit het westen en is meest matig. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. In het oosten is eerst nog een lichte bui mogelijk. Morgen lost eventuele ochtendmist op en wordt het wisselend bewolkt met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden weer regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
25: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed.
26: Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen.
27: Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
25: De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. De politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen maandag ontdekt in containers in de Noord-Franse haven van Duinkerke. Volgens het Franse pakket zat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro verstopt in plastic afval aan boord van een vrachtschip uit Ghana. Het schip had onder meer Antwerpen als bestemming, maar werd bij een douanecontrole onderschept. De man is donderdag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat. Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dichtbebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht. Een Amerikaans hof van beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden,
5: waarna het Amerikaanse Hoge Rechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het Hof van Beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst. De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten. Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3-5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg.
10: Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal.
11: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten.
12: De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen.
28: De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP.
29: De AEX-index sloot donderdag opnieuw met verlies na de stevige daling een dag eerder. De hoofdindex eindigde 0,8% lager op 1093,27 punten en zakte daarmee weer onder de grens van 1100 punten. De aandacht van beleggers ging uit naar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank en de stijgende olieprijzen. Brentolie steeg tot ruim $106 per vat, waardoor de inflatiezorgen verder toenamen. De ECB verhoogde voor de tweede keer dit jaar de rente met 0,25 procentpunt naar 2,5% om de hoge inflatie aan te pakken.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst overal droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De wind uit het zuiden is zwak tot matig, aan de kust soms wat krachtiger. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen valt er af en toe regen. De wind draait naar het zuidwesten en is matig, aan de kust tijdelijk vrij krachtig uit westelijke richting. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met hier en daar wat regen. Later wordt het in het westen en noordwesten droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het westen en is meest matig.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners.
1: De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
2: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed.
3: Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen.
20: Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
21: De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht.
22: De politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen maandag ontdekt in containers in de Noord-Franse haven van Duinkerke. Volgens het Franse pakket zat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro verstopt in plastic afval aan boord van een vrachtschip uit Ghana. Het schip had onder meer Antwerpen als bestemming, maar werd bij een douanecontrole onderschept. De man is donderdag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
0: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.
4: Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat.
0: Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dichtbebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht.
4: Een Amerikaans Hof van Beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden, waarna het Amerikaanse Hoge Rechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het Hof van Beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst. De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten. Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachocci waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
4: Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3-5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg.
0: Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in discrediet brengt.
27: De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten.

0: 0,6% tot 7591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26081,73 punten. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen. De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede.

0: AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het eerst overal droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De wind uit het zuiden is zwak tot matig, aan de kust soms wat krachtiger. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen valt er af en toe regen. De wind draait naar het zuidwesten en is matig, aan de kust tijdelijk vrij krachtig uit westelijke richting. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met hier en daar wat regen. Later wordt het in het westen en noordwesten droog. Het wordt ongeveer 20 graden. De wind komt uit het westen en is meest matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
4: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een busexcursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. De politie heeft vorige week vrijdag een man in Dordrecht aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden afgelopen maandag ontdekt in containers in de Noord-Franse haven van Duinkerke. Volgens het Franse pakket zat de cocaïne met een geschatte waarde van 225 miljoen euro verstopt in plastic afval aan boord van een vrachtschip uit Ghana. Het schip had onder meer Antwerpen als bestemming, maar werd bij een douanecontrole onderschept. De man is donderdag voorgeleid en blijft 14 dagen langer vastzitten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken,
0: gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
5: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïense luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat. Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dicht bebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht. Een Amerikaans hof van beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden, waarna het Amerikaanse Hoge Rechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het Hof van Beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst. De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtenorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten. Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachoksi waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen. Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten. En de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen. De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven.
7: Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
8: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen.
9: Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst overal droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Langs de kust soms vrij krachtig. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen gaat het af en toe regenen. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust tijdelijk vrij krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt, met plaatselijk regen. Later wordt het in het westen en noordwesten droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. De wind komt uit het westen en is meest matig. Vanavond komen er opklaringen. In het oosten is eerst nog een lichte bui mogelijk. Verder blijft het droog. Morgen begint met mist hier en daar, vooral in het oosten. Die trekt in de loop van de ochtend weg. Daarna wordt het wisselend bewolkt met perioden van zon en blijft het droog, met zo'n 22 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarlose Weg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
14: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg. Maar na de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed.
4: Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen.
14: De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien.
14: Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat. Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dichtbebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht.
5: Een Amerikaans Hof van Beroep staat de regering van president Trump vooralsnog niet toe om beperkingen op het stemmen per post door te voeren voor de tussentijdse verkiezingen van 3 november. Een lagere rechter besloot eerder al dat de beperkingen voorlopig niet ingevoerd mogen worden, waarna het Amerikaanse Hooggerechtshof juist besloot dat dat wel mag. Daarna legde de lagere rechter opnieuw een tijdelijke ban op voor de plannen van Trump en die wordt nu in stand gehouden door het Hof van Beroep. De nieuwe regels houden in dat staten lijsten met poststemmers moeten overdragen aan de postdienst en dat alle briefstemmen in speciale enveloppen met barcodes moeten worden geplaatst. De zaak was aangespannen door meerdere stemrechtorganisaties en een aantal staten die worden bestuurd door democraten. Trump is een felle tegenstander van stemmen per post sinds de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachocci waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
17: Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3-5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg.
18: Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal.
19: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten.
20: De Verenigde Arabische Emiraten investeren €40 miljard in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen.
21: De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olijs de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen.
24: Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst overal droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De zuidelijke wind is zwak tot matig, langs de noordkust soms vrij krachtig. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Vanochtend wordt het bewolkt met regen vanuit het westen. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig, langs de kust tijdelijk vrij krachtig. Vanmiddag blijkt het overwegend bewolkt met plaatselijk regen. Later wordt het in het westen en noordwesten droog. Het wordt ongeveer 20 graden met matige wind uit het westen. Morgen begint met opklaringen en mogelijk wat mist, vooral in het oosten. Overdag is het wisselend bewolkt en droog met perioden van zon. De temperatuur komt rond de 22 graden uit. Morgenavond neemt de bewolking toe in het noordwesten en valt er daar af en toe regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73.
6: Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
7: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed.
8: Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen.
9: De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht.
10: Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
3: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
4: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat.
5: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.
12: Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dicht bebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachocci waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
16: Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg.
17: Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal.
18: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten.
19: De Verenigde Arabische Emiraten investeren €40 miljard in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen.
20: De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het 4e jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst overal droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De zuidelijke wind is zwak tot matig, langs de noordkust soms vrij krachtig. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Vanochtend wordt het bewolkt met regen vanuit het westen. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig, langs de kust tijdelijk vrij krachtig. Vanmiddag blijkt het overwegend bewolkt met plaatselijk regen. Later wordt het in het westen en noordwesten droog. Het wordt ongeveer 20 graden met matige wind uit het westen. Morgen begint met opklaringen en mogelijk wat mist, vooral in het oosten. Overdag is het wisselend bewolkt en droog met perioden van zon. De temperatuur komt rond de 22 graden uit. Morgenavond neemt de bewolking toe in het noordwesten en valt er daar af en toe regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73.
25: Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
26: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed.
27: Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocos heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus

0: die reis van OAD maakte. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
2: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Bij een grote brand in de Congolese stad Bukavu zijn minstens 26 schoolkinderen omgekomen. 29 scholieren raakten gewond. Door de brand gingen 2 scholen en zo'n 300 huizen verloren in een dichtbebouwd gebied. Volgens een getuige zijn de slachtoffers gestikt of omgekomen in het gedrang tijdens een vluchtpoging. Het vuur is inmiddels geblust en de oorzaak wordt onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: En nu het economisch nieuws. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachoksi waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen. Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen. De Franse economie groeit dit jaar slechts 0,4%, waarschuwt het Nationale Statistiekbureau INSEE. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen de groei 0,9% was. Ook blijft het achter bij de verwachting van de regering, die rekende op 0,7%. Frankrijk kampt met verslechterde koopkracht en de gevolgen van de hittegolven van afgelopen zomer, waardoor consumenten minder uitgeven. De beperkte groei bemoeilijkt de pogingen van de regering om het begrotingstekort terug te dringen tot 4,9% van het BBP. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olijs de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Het koelt af naar zo'n 10 tot 14 graden. Vanochtend wordt het bewolkt en gaat het van het westen uit af en toe regenen. Er staat een matige wind, aan de kust iets krachtiger, uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met her en der wat regen. In het westen en noordwesten wordt het later droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden bij een matige westenwind. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het oosten is een lichte bui mogelijk. Morgen begint mistig, maar overdag volgt de zon en blijft het droog bij rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
4: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, maar na de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. 3 activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
6: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse Conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
7: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om,
4: onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat.
5: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
5: OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachocci waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
4: Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg.
5: Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal.
9: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse Centrale Bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten.
10: De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olijs de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het eerst droog, maar later kan het in het westen gaan regenen. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Het koelt af naar zo'n 10 tot 14 graden. Vanochtend wordt het bewolkt en gaat het van het westen uit af en toe regenen. Er staat een matige wind, aan de kust iets krachtiger, uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met her en der wat regen. In het westen en noordwesten wordt het later droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden bij een matige westenwind. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het oosten is een lichte bui mogelijk. Morgen begint mistig, maar overdag volgt de zon en blijft het droog bij rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
16: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed.
17: Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen.
16: De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht.
18: Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal,
20: Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
22: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
23: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
24: Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor €218 miljoen onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van €280 miljoen aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan 1/3 naar Oekraïne gaat.
25: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
0: OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachoksi waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
1: Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3% tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg.
4: Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal.
5: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten.
6: De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het 4e jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander.
2: PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen gaat het af en toe regenen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de kust iets krachtiger uit het westen. Vanmiddag blijft het bewolkt, met in het oosten nog wat motregen. Later op de middag klaart het vanuit het westen af en toe op, al valt er nog wel een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond zijn er opklaringen en in het oosten kan er nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en droog. In de ochtend lost de mist op. In de middag volgen zonnige perioden. Het wordt zo'n 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachte ging er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73.
15: Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
17: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland.
3: De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, maar na de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed.
16: Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen.
17: De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht.
18: Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. 3 activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel. Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
22: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse Conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
23: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om,
0: onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis.
1: Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.
5: Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïense luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Werkgeverskoepel ABVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
27: OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachocci waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
28: Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg.
29: Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal.
2: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot

0: Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft een punt overgehouden aan het eerste duel in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Gianpiero Gasperini speelde in Istanbul gelijk bij Fenerbahçe, 1-1. Devine Rens en Donjel Malen hadden een basisplaats bij AS Roma. Marten de Roon zat op de reservebank. Malen stond aan de basis van de openingstreffer. Brian Cristante schoot diagonaal raak. Fenerbahçe maakte kort na rust gelijk via verdediger Archie Brown. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest de nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina staat zaterdag in de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan won in de halve finale van de Amerikaanse Coco Gauff met 3-6, 6-4, 6-4. In de finale speelt Rybakina tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Sabalenka versloeg donderdag de Amerikaanse Jessica Pegula. Eerder deze week verstootte Rybakina Sabalenka van de hoogste plaats op de wereldranglijst. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen gaat het af en toe regenen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de kust iets krachtiger uit het westen. Vanmiddag blijft het bewolkt, met in het oosten nog wat motregen. Later op de middag klaart het vanuit het westen af en toe op, al valt er nog wel een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond zijn er opklaringen en in het oosten kan er nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en droog. In de ochtend lost de mist op. In de middag volgen zonnige perioden. Het wordt zo'n 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.

0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
2: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. 3 activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989,
2: toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
3: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
2: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.
2: Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïense luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat.
1: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan.
4: Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachoksi waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen. Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3-5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten. En de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten. De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. AS Roma heeft een punt overgehouden aan het eerste duel in het hoofdtoernooi van de Champions League. Het elftal van trainer Gianpiero Gasperini speelde in Istanbul gelijk bij Fenerbahçe, 1-1. De Vine Rensch en Donjel Malen hadden een basisplaats bij AS Roma. Martin de Roon zat op de reservebank. Malen stond aan de basis van de openingstreffer. Brian Cristante schoot diagonaal raak. Fenerbahçe maakte kort na rust gelijk via verdediger Archie Brown. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden.
5: Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina staat zaterdag in de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan won in de halve finale van de Amerikaanse Coco Gauff met 3-6, 6-4, 6-4. In de finale speelt Rybakina tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Sabalenka versloeg donderdag de Amerikaanse Jessica Pegula. Eerder deze week verstootte Rybakina Sabalenka van de hoogste plaats op de wereldranglijst. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen valt af en toe regen. De wind is matig en komt uit zuidelijke richting. Aan de kust tijdelijk vrij krachtig uit het westen. Vanmiddag blijft het bewolkt, met in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. Later klaart het vanuit het westen soms even op, al is een enkele bui nog mogelijk. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind draait naar het westen en blijft matig. Vanavond volgen opklaringen. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Boven land is er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer matig uit het noordwesten. Vannacht blijft het rustig met opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kan mist ontstaan. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen begint wisselend bewolkt en droog. Eventuele mist lost op. Morgenmiddag komt de zon er geregeld door en blijft het droog, bij 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
9: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. 3 activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
3: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse Conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
11: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. Canada heeft honderden miljoenen dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïnse luchtverdediging en energieinfrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky aan Canada. Canada levert voor 218 miljoen euro onderscheppingsmaterieel en voorziet Kiev van 280 miljoen euro aan kredietgaranties voor reparaties aan de energieinfrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien. Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende 2 jaar, waarvan een derde naar Oekraïne gaat.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachocci waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen. Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3% tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag opnieuw met verliezen gesloten. De olieprijzen stegen meer dan 6% tot de hoogste niveaus sinds mei. Brentolie steeg tot $108 per vat en Amerikaanse olie kost ruim $102 per vat. Beleggers vrezen dat de stijgende olieprijzen de inflatie verder aanwakkeren, waardoor de Amerikaanse centrale bank de rente kan verhogen. De Dow Jones-index daalde 0,6% tot 52.064,10 punten. De S&P 500 zakte 0,6% tot 7.591,70 punten
12: en de Nasdaq verloor 0,7% tot 26.081,73 punten.
13: De Verenigde Arabische Emiraten investeren 40 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat onder meer naar de bouw van geavanceerde datacenters. President Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de VAE is op bezoek in Duitsland. De landen spreken af hun handelsrelatie te versterken en meer samen te werken op het gebied van defensie. Duitsland en de VAE noemen het belang van betrouwbare partners in tijden van toegenomen spanningen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina staat zaterdag in de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan won in de halve finale van de Amerikaanse Coco Gauff met 3-6, 6-4, 6-4. In de finale speelt Rybakina tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Sabalenka versloeg donderdag de Amerikaanse Jessica Pegula. Eerder deze week verstootte Rybakina Sabalenka van de hoogste plaats op de wereldranglijst.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanaf het westen gaat het af en toe regenen. De wind is matig, uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de kust tijdelijk vrij krachtig uit het westen. Vanmiddag blijft het in het oosten en zuidoosten nog even bewolkt met wat motregen. Maar in de loop van de middag klaart het vanuit het westen op. Er kan nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Het warmst in het zuiden en westen. Vanavond opklaringen. In het oosten en zuidoosten mogelijk nog een lichte bui. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer matig uit het noordwesten. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten. De temperatuur zakt naar 7 tot 12 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, met perioden van zon. De middag wordt zo'n 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
20: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar in de buurt van Susch. De bus botste op de vangrail en kantelde daarna. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en raakten meerdere mensen gewond, maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten.
1: Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
5: Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
6: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
23: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
24: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat er in elk geval geen onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog plaatsvinden voor de Russische verkiezingen van 20 september. Daarna zouden de Russen pas bereid zijn om onder bemiddeling van de Amerikanen weer om tafel te gaan. Afgelopen weekend kregen zowel Rusland als Oekraïne bezoek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, in een poging de gesprekken weer op gang te krijgen. Zelensky is wel van plan om de Amerikaanse president Donald Trump eind september te ontmoeten in New York, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%. Vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. De export van goederen vormt ongeveer 3/4 van de totale Nederlandse export. In augustus zijn 304 bedrijven failliet gegaan.
24: 9% meer dan een jaar eerder. Dat zijn 38 faillissementen meer dan in juli. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven, gevolgd door de industrie met 20,1. De faillissementsgraad laat sinds het najaar van 2024 een licht dalende trend zien.
2: Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
3: OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachocci waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
4: Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3% tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg.
7: Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig.
11: PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
12: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt.
9: De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina staat zaterdag in de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan won in de halve finale van de Amerikaanse Coco Gauff met 3-6, 6-4, 6-4. In de finale speelt Rybakina tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Sabalenka versloeg donderdag de Amerikaanse Jessica Pegula. Eerder deze week verstootte Rybakina Sabalenka van de hoogste plaats op de wereldranglijst. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen gaat het af en toe regenen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten, langs de kust wat krachtiger uit het westen. Vanmiddag blijft het in het oosten en zuidoosten nog bewolkt met wat motregen, maar in de loop van de middag klaart het vanuit het westen af en toe op. Nog wel kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind draait naar het westen en blijft matig. Vanavond opklaringen en in het oosten en zuidoosten nog een lichte bui mogelijk. Verder droog. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer matig uit het noordwesten. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Minimaal 7 tot 12 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. Eventuele ochtendmist lost op. Middagtemperatuur rond de 21 graden met periode van zon. Uit het zuidwesten matige wind, aan zee vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73.
16: Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
17: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg. waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed.
0: Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan.

0: maar de politie wil het exacte aantal nog niet bekendmaken tot alle families zijn geïnformeerd. Vrijdagochtend wordt meer informatie verwacht.
1: Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een bus-excursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.
1: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
2: Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
1: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
4: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om.

0: onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. De omstandigheden voor export zijn in september minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone en Duitsland. Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachoksi waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen. Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olijs de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina staat zaterdag in de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan won in de halve finale van de Amerikaanse Coco Gauff met 3-6, 6-4, 6-4. In de finale speelt Rybakina tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Sabalenka versloeg donderdag de Amerikaanse Jessica Pegula. Eerder deze week verstootte Rybakina Sabalenka van de hoogste plaats op de wereldranglijst.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vandaag is het bewolkt, met af en toe regen die vanuit het westen overtrekt. De wind waait matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust iets krachtiger. Vanmiddag klaart het in het westen soms even op, maar in het oosten valt nog wat motregen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden. Vanavond meer opklaringen en in het oosten nog een enkele bui mogelijk. Vannacht kan er mist ontstaan, vooral in het oosten, bij weinig wind en temperaturen tussen 7 en 12 graden. Morgen begint mistig, maar wordt het overdag zonniger en droog bij ongeveer 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking weer toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met 3 inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken. Maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere 2 inzittenden is nog niets bekend. 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 3:10 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
7: Reisorganisatie OAT zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar in de buurt van het Zwitserse Susch zijn donderdagavond meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus zaten 48 Nederlanders die een busexcursiereis van OAD maakten. De touringcar is gekanteld en ligt 3 à 4 meter naast de weg. Alarmcentrale Eurocross in Leiden coördineert de hulpverlening en overlegt met het ministerie van Buitenlandse Zaken, OAD en de Zwitserse autoriteiten. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.
11: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden.
7: Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
12: Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Lee Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
13: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
14: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone.
18: Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van 1 jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024,
19: waarna de trend licht dalend is.
20: Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
21: OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachoksi waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
22: Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3% tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg.
23: Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws.
26: PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig.
27: PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
28: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen.
0: Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina staat zaterdag in de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan won in de halve finale van de Amerikaanse Coco Gauff met 3-6, 6-4, 6-4. In de finale speelt Rybakina tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Sabalenka versloeg donderdag de Amerikaanse Jessica Pegula. Eerder deze week verstootte Rybakina Sabalenka van de hoogste plaats op de wereldranglijst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen komt er af en toe regen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust waait het wat steviger. Vanmiddag blijft het in het oosten en zuidoosten nog even bewolkt, met wat motregen. Maar later klaart het van het westen uit op. Een enkele bui is nog mogelijk. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Het warmst in het zuiden en westen. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het vrijwel droog. Alleen in het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Vannacht kan er mist ontstaan, vooral in het oosten. Het koelt af naar 12 graden aan zee en lokaal 7 graden landinwaarts. Morgen is het wisselend bewolkt met perioden van zon en blijft het droog. De middag wordt zo'n 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg.
6: Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met 3 inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken. Maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere 2 inzittenden is nog niets bekend.
8: 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 3:10 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73.
9: Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Susch van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk.
29: Reisorganisatie OAT
7: zegt diep geschokt te zijn door het busongeluk in Zwitserland. De touroperator meldt dat de autoriteiten ter plaatse bezig zijn met hulpverlening en het vaststellen van het aantal slachtoffers. Donderdag raakte een Nederlandse bus met 49 Nederlanders van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De buschauffeur heeft mogelijk een uitwijkmanoeuvre moeten maken vanwege een rotsblok op de weg, waarna de bus op zijn kant terecht kwam en een stuk naar beneden gleed. Bij een busongeluk in het Zwitserse Susch zijn 49 Nederlanders betrokken, inclusief de buschauffeur. Dat meldt alarmcentrale Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Meerdere slachtoffers hebben medische hulp nodig in een Zwitsers ziekenhuis. Vrijdagochtend vertrekt een triageteam van 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland om mensen ter plaatse bij te staan. Eurocross heeft ook een telefoonnummer geopend voor betrokkenen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
13: 3 activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
12: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
14: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. vier leden van een familie, kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie twee kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij drie aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone. Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachoksi waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen. Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3% tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt.
16: De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws.
19: PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig.
20: PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
21: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig.
22: Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen.
23: Arina Sabalenka heeft voor de 4e keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de 3e achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale.
24: Elena Rybakina staat zaterdag in de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan won in de halve finale van de Amerikaanse Coco Gauff met 3-6, 6-4, 6-4. In de finale speelt Rybakina tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Sabalenka versloeg donderdag de Amerikaanse Jessica Pegula. Eerder deze week verstootte Rybakina Sabalenka van de hoogste plaats op de wereldranglijst.
29: Dit was het laatste sportnieuws.
30: Je luistert naar Talk Radio.
31: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
32: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en van het westen uit gaat het af en toe regenen. Er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de kust tijdelijk wat krachtiger uit het westen. Vanmiddag blijft het eerst bewolkt, met hier en daar wat motregen. Vooral in het oosten en zuidoosten. Later klaart het in het westen even op, al valt er nog een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden, met de hoogste temperaturen in het zuiden en westen. Vanavond opklaringen en in het oosten en zuidoosten nog een lichte bui mogelijk. Verder blijft het droog. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer matig uit het noordwesten. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten. Minimaal 7 tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt met eventueel wat mist. Later periode met zon en droog weer. Het wordt zo'n 21 graden.
29: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vier organisaties willen dinsdag tijdens Prinsjesdag demonstreren in Den Haag. De gemeente wijst ze een demonstratievak toe op het Lange Voorhout, langs de route van de Glazen Koets. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Projects. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijden dinsdag met de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De Algemene Onderwijsbond heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag en wil demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op het Prinses Irenepad. Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Sush. Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken. Maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere twee inzittenden is nog niets bekend. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 3:10 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Een touringcar met 49 Nederlanders is donderdag bij het Zwitserse Sush van de weg geraakt. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. De Zwitserse president Guy Parmelin zegt diep geschokt te zijn. Hij betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden en bedankt de hulpverleners. De Zwitserse autoriteiten doen een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rond het ongeluk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde.
7: Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
3: Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
4: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
5: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstiger wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone.
10: Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van 1 jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar.
11: De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven, gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers

0: OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachoksi waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen. Vakbond CNV eist bij de nieuwe cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De eis is gebaseerd op een verwachte inflatie van 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit van 2,5%. Daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Nu krijgt slechts 5% van de werkenden die vergoeding. Ook zet de bond in op betere afspraken over de combinatie van werk- en zorgtaken, zoals 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor mantelzorg. Elon Musk wil juridische stappen nemen tegen de makers van de documentaire Musk. Zijn advocaten stellen dat de film de tech-ondernemer in diskrediet brengt. De bijna 4 uur durende documentaire ging deze week in première op het Filmfestival van Venetië. Musk verwijt de producenten dat beweringen in de film niet bij zijn team zijn gecheckt. Hij richt zich met zijn juridische stappen ook tegen distributiepartners zoals HBO en Universal. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de 4e keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de 3e achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina staat zaterdag in de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan won in de halve finale van de Amerikaanse Coco Gauff met 3-6, 6-4, 6-4. In de finale speelt Rybakina.

0: Krejcikina tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Sabalenka versloeg donderdag de Amerikaanse Jessica Pegula. Eerder deze week verstootte Rybakina Sabalenka van de hoogste plaats op de wereldranglijst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen valt er af en toe regen. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig, aan de kust iets krachtiger. Vanmiddag blijft het bewolkt, met in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. Later klaart het vanuit het westen op, al is er nog kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het grotendeels droog, behalve in het oosten, waar nog een lichte bui mogelijk is. Vannacht klaart het verder op en kan er mist ontstaan, vooral in het oosten. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen begint mistig, maar de mist lost op en dan volgen perioden met zon. Het blijft droog met zo'n 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatiekoepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie. Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Sush. Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen. Vier organisaties willen dinsdag tijdens Prinsjesdag demonstreren in Den Haag. De gemeente wijst ze een demonstratievak toe op het Lange Voorhout, langs de route van de Glazen Koets. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Project. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijden dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De Algemene Onderwijsbond heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag en wil demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op het Prinses Irenepad. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken. Maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere twee inzittenden is nog niets bekend. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 2:50 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven. Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon.
2: Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Die stellen dat AI in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageren verontrust en roepen op tot wetgeving. Maar president Trump zegt zich geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat AI tot de uitroeiing van de mensheid leidt en zich vooral zorgen te maken dat Amerika de AI-race niet wint. Chipfabrikant Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim €27.000, plus een beloning in aandelen. Dat gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage van het personeel aan de enorme winsten. Het Amerikaanse bedrijf profiteert van de grote investeringen in datacenters en infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen en eisen dat Micron in de toekomst een deel van de winst als bonus verdeelt onder alle werknemers wereldwijd. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone. Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd. OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachoksi waarschuwt...

0: in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: PSV is het hoofdtoernooi van de Champions League teleurstellend begonnen. De Eindhovenaren speelden voor eigen publiek gelijk tegen Shakhtar Donetsk, 1-1. Gleike Mendoza zette de Oekraïense kampioen vlak voor rust op voorsprong. Serginho Dest maakte kort na de pauze gelijk. PSV wist vorig seizoen de eerste wedstrijd in de Champions League ook niet te winnen. Toen verloor het elftal van trainer Peter Bos thuis van Union met 3-1. Over ruim een maand speelt PSV de tweede wedstrijd in de Champions League, uit bij RB Leipzig. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
4: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen.
5: Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina staat zaterdag in de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan won in de halve finale van de Amerikaanse Coco Gauff met 3-6, 6-4, 6-4. In de finale speelt Rybakina tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Sabalenka versloeg donderdag de Amerikaanse Jessica Pegula. Eerder deze week verstootte Rybakina Sabalenka van de hoogste plaats op de wereldranglijst.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen gaat het af en toe regenen. De wind is matig en komt uit zuidelijke richting. Langs de kust tijdelijk wat krachtiger uit het westen. Vanmiddag blijft het eerst bewolkt, met in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. Later op de middag klaart het vanuit het westen wat op, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden, met de hoogste waarde in het zuiden en westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het grotendeels droog. In het oosten is nog een lichte bui mogelijk. Boven land weinig wind, aan zee matig uit het noordwesten. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten. Het koelt af naar 12 graden aan zee en plaatselijk 7 graden landinwaarts. Morgen eerst mist, later zon en droog weer met zo'n 21 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatiekoepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie. Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Sush. Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen. Vier organisaties willen dinsdag tijdens Prinsjesdag demonstreren in Den Haag. De gemeente wijst ze een demonstratievak toe op het Lange Voorhout, langs de route van de Glazen Koets. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Projects. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijden dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De Algemene Onderwijsbond heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag en wil demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op het Prinses Irenepad. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken, maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere twee inzittenden is nog niets bekend. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachte ging er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 3:10 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven. Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
12: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse Conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
13: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
10: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Die stellen dat AI in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageren verontrust en roepen op tot wetgeving. Maar president Trump zegt zich geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat AI tot de uitroeiing van de mensheid leidt
0: en zich vooral zorgen te maken dat Amerika de AI-race niet wint.
14: Chipfabrikant Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim €27.000, plus een beloning in aandelen. Dat gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage van het personeel aan de enorme winsten. Het Amerikaanse bedrijf profiteert van de grote investeringen in datacenters en infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen en eisen dat Micron in de toekomst een deel van de winst als bonus verdeelt onder alle werknemers wereldwijd.
0: De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone.
14: Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is.
0: Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
14: OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachocci waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanaf het westen valt er af en toe regen. De wind is matig en komt uit zuidelijke richting. Aan de kust iets steviger uit het westen. Vanmiddag blijft het bewolkt, met in het oosten nog wat motregen. Later klaart het in het westen soms even op, maar er kan nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Het warmst in het zuiden en westen. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het meestal droog. Alleen in het oosten is nog een lichte bui mogelijk. Vannacht kan er mist ontstaan, vooral in het oosten. Met weinig wind en temperaturen tussen de 7 en 12 graden. Morgen begint wisselend bewolkt. Later komt de zon erbij. Morgenmiddag zo'n 21 graden en droog weer. Morgenavond neemt de bewolking in het noorden toe en gaat het daar regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatie Koepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie.
16: Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Sush. Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen.
10: Vier organisaties willen dinsdag tijdens Prinsjesdag demonstreren in Den Haag. De gemeente wijst ze een demonstratievak toe op het Lange Voorhout, langs de route van de Glazen Koets. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Project. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijden dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De Algemene Onderwijsbond heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag en wil demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op het Prinses Irenepad.
17: Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg.
10: Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken. Maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere twee inzittenden is nog niets bekend.
17: Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarlose weg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 3:10 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.
21: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
22: Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel. Chow Hang-tung, 7 jaar en 3 maanden, en Albert Ho, 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hong Kong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989. Toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong
2: in feite verboden.
4: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
5: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim €27.000, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%.
26: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Die stellen dat AI in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageren verontrust en roepen op tot wetgeving. Maar president Trump zegt zich geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat AI tot de uitroeiing van de mensheid leidt en zich vooral zorgen te maken dat Amerika de AI-race niet wint.
27: De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone.
28: Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven,
0: tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is.
1: Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
2: OpenAI overweegt de ontwikkeling van geavanceerde kunstmatige intelligentie af te remmen. Topman Sam Altman heeft dat deze week tijdens een vergadering aan zijn medewerkers laten weten, melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Altman zou hebben aangegeven dat hij de stap mogelijk in samenwerking met andere AI-bedrijven zou kunnen zetten, maar dat andere ondernemingen daar wellicht niet in meegaan. Medewerkers van vooraanstaande AI-bedrijven hebben de afgelopen weken publiekelijk gewaarschuwd voor de toenemende risico's van geavanceerde AI-systemen. OpenAI-topwetenschapper Jacob Pachoksi waarschuwde in een bericht voor de gevaren van AI en zei dat AI-bedrijven moeten samenwerken om de toekomstige ontwikkeling waar nodig te vertragen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws.
11: PSV'er Ivan Perisic was kritisch na het gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. "We speelden niet goed, niet zoals normaal," zei de buitenspeler tegen Ziggo Sport. Ondanks het matige spel had PSV de wedstrijd volgens Perisic kunnen winnen. Het is het vierde jaar op rij dat PSV de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League niet weet te winnen. Over een maand is RB Leipzig de volgende tegenstander.
12: PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
13: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig.
14: Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olijs de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen.
29: Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open.
30: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: westen en is matig van kracht. Vanavond zijn er opklaringen en in het oosten en zuidoosten is nog een lichte bui mogelijk. Verder blijft het droog. Morgen begint wisselend bewolkt en droog met 's ochtends mogelijk mist. In de middag is er flink wat zon bij temperaturen rond de 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en regent het in het noorden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatiekoepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie. Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Susch. Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen. Vier organisaties willen dinsdag tijdens Prinsjesdag demonstreren in Den Haag. De gemeente wijst ze een demonstratievak toe op het Lange Voorhout, langs de route van de Glazen Koets. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Projects. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijden dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De Algemene Onderwijsbond heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag en wil demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op het Prinses Irenepad. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken, maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere twee inzittenden is nog niets bekend. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachte ging er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 3:10 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van zes

0: Golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de zes landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven. Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Lee Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak begonnen, na 3 verliesdagen op rij. De inflatievrees laaide deze week weer op door de sterke stijging van de olieprijzen als gevolg van het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de 2e keer dit jaar. Beleggers kijken vooral naar de nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten, die later vandaag naar buiten komen. Die cijfers bepalen mogelijk of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente gaat verhogen. Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%. Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Die stellen dat AI in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageren verontrust en roepen op tot wetgeving. Maar president Trump zegt zich geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat AI tot de uitroeiing van de mensheid leidt en zich vooral zorgen te maken dat Amerika de AI-race niet wint. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstiger wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone. Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest de nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League,
2: Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Volgende week de rente gaat verhogen. Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%. Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Die stellen dat AI in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en republikeinse congresleden reageren verontrust en roepen op tot wetgeving. Maar president Trump zegt zich geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat AI tot de uitroeiing van de mensheid leidt en zich vooral zorgen te maken dat Amerika de AI-race niet wint.
5: De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone.
0: Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest de nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
8: Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen valt er af en toe regen. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vanmiddag blijft het bewolkt, met in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. Later op de middag klaart het vanuit het westen op, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind komt uit het westen en is matig van kracht. Vanavond zijn er opklaringen en in het oosten en zuidoosten is nog een lichte bui mogelijk. Verder blijft het droog. Morgen begint wisselend bewolkt en droog met 's ochtends mogelijk mist. In de middag is er flink wat zon bij temperaturen rond de 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en regent het in het noorden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatie Koepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie. Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Sush. Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen. Vier organisaties willen dinsdag tijdens Prinsjesdag demonstreren in Den Haag. De gemeente wijst ze een demonstratievak toe op het Lange Voorhout, langs de route van de Glazen Koets. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Project. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijden dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De Algemene Onderwijsbond heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag en wil demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op het Prinses Irenepad. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken. Maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere twee inzittenden is nog niets bekend. Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarloseweg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 3:10 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven. Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
14: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
15: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio,
17: Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
18: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak begonnen, na 3 verliesdagen op rij. De inflatievrees laaide deze week weer op door de sterke stijging van de olieprijzen, als gevolg van het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de 2e keer dit jaar. Beleggers kijken vooral naar de nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten, die later vandaag naar buiten komen. Die cijfers bepalen mogelijk of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente gaat verhogen.
19: Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%.
20: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Die stellen dat AI in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageren verontrust en roepen op tot wetgeving. Maar president Trump zegt zich geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat AI tot de uitroeiing van de mensheid leidt en zich vooral zorgen te maken dat Amerika de AI-race niet wint.
0: De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone.
21: Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is.
22: Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden
1: en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
2: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen valt er af en toe regen. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust iets krachtiger uit het westen. Vanmiddag blijft het bewolkt, met in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. Later op de middag klaart het vanuit het westen op, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind komt uit het westen en is matig van kracht. Vanavond zijn er opklaringen en in het oosten en zuidoosten is nog een lichte bui mogelijk. Verder blijft het droog. Morgen begint wisselend bewolkt en droog, met 's ochtends mogelijk mist. In de middag is er flink wat zon bij temperaturen rond de 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en regent het in het noorden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatiekoepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie.
4: Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Sush. Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen. Vier organisaties willen dinsdag tijdens Prinsjesdag demonstreren in Den Haag. De gemeente wijst ze een demonstratievak toe op het Lange Voorhout, langs de route van de Glazen Koets. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Projects. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijden dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De Algemene Onderwijsbond heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag en wil demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op het Prinses Irenepad. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg.
7: Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken, maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere twee inzittenden is nog niets bekend.
4: Drie verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De politie kreeg kort na 2:30 een melding van de inbraak aan de Baarlose weg. De verdachten gingen er vandoor met een auto. Agenten zagen het voertuig later in Blerik rijden en zetten de achtervolging in toen de bestuurder een stopteken negeerde. Rond 3:10 crashte de auto op de afrit Venlo-Zuid van de A73.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.
10: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak,
11: waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
12: Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
13: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
14: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak begonnen, na 3 verliesdagen op rij. De inflatievrees laaide deze week weer op door de sterke stijging van de olieprijzen als gevolg van het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de 2e keer dit jaar. Beleggers kijken vooral naar de nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten, die later vandaag naar buiten komen. Die cijfers bepalen mogelijk of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente gaat verhogen.
18: Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaarsalarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%.
28: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Dat gebeurt na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic, die stellen dat AI in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en republikeinse congresleden reageren verontrust en roepen op tot wetgeving. Maar president Trump zegt zich geen zorgen te maken over de mogelijkheid dat AI tot de uitroeiing van de mensheid leidt en zich vooral zorgen te maken dat Amerika de AI-race niet wint.
0: De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone. Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open.
5: De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open.

0: Dan neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: P-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en van het westen uit gaat het af en toe regenen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de kust iets krachtiger uit het westen. Vanmiddag blijft het bewolkt, met in het oosten en zuidoosten af en toe wat motregen. Later in de middag klaart het vanuit het westen soms even op, maar er valt nog wel een enkele bui. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. Vanavond volgen er opklaringen en blijft het grotendeels droog, al is in het oosten en zuidoosten nog een lichte bui mogelijk. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, maar de mist lost op. Overdag zijn er perioden met zon en blijft het droog, met een graad of 21. Morgenavond neemt de bewolking in het noorden toe en gaat het daar regenen.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een ooggetuige zag de Nederlandse bus donderdag verongelukken in het Zwitserse kanton Graubünden. De man reed vlak voor de bus toen hij veel herrie hoorde en zag dat het voertuig was gekanteld, vertelt zijn werkgever aan de Zwitserse publieke omroep. In de bus zaten ongeveer 50 mensen, voornamelijk ouderen die een meerdaagse reis door het gebied maakten. Een nog onbekend aantal inzittenden is omgekomen, anderen raakten gewond. De kantonpolitie komt vrijdagochtend met meer informatie over de slachtoffers en een mogelijke oorzaak van het ongeluk. De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatiekoepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie. Vier organisaties willen dinsdag tijdens Prinsjesdag demonstreren in Den Haag. De gemeente wijst ze een demonstratievak toe op het Lange Voorhout, langs de route van de Glazen Koets. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Project. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijden dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De Algemene Onderwijsbond heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag en wil demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op het Prinses Irenepad. Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Sush. Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg.
7: Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats,

0: overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken. Maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere twee inzittenden is nog niets bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.
3: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
2: Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Lee Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
3: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
4: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse

0: infrastructuur die in de afgelopen twee decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van twee onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren.
2: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak begonnen, na 3 verliesdagen op rij. De inflatievrees laaide deze week weer op door de sterke stijging van de olieprijzen als gevolg van het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de 2e keer dit jaar. Beleggers kijken vooral naar de nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten, die later vandaag naar buiten komen. Die cijfers bepalen mogelijk of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente gaat verhogen. Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaarsalarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstiger wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone. Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven, gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
5: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en van het westen uit gaat het af en toe regenen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de kust iets krachtiger uit het westen. Vanmiddag blijft het bewolkt, met in het oosten en zuidoosten af en toe wat motregen. Later in de middag klaart het vanuit het westen soms even op, maar er valt nog wel een enkele bui. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. Vanavond volgen er opklaringen en blijft het grotendeels droog, al is in het oosten en zuidoosten nog een lichte bui mogelijk. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, maar de mist lost op. Overdag zijn er perioden met zon en blijft het droog, met een graad of 21. Morgenavond neemt de bewolking in het noorden toe en gaat het daar regenen.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een ooggetuige zag de Nederlandse bus donderdag verongelukken in het Zwitserse kanton Graubünden. De man reed vlak voor de bus toen hij veel herrie hoorde en zag dat het voertuig was gekanteld, vertelt zijn werkgever aan de Zwitserse publieke omroep. In de bus zaten ongeveer 50 mensen, voornamelijk ouderen die een meerdaagse reis door het gebied maakten. Een nog onbekend aantal inzittenden is omgekomen, anderen raakten gewond. De kantonpolitie komt vrijdagochtend met meer informatie over de slachtoffers en een mogelijke oorzaak van het ongeluk. De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatie Koepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie. Vier organisaties willen dinsdag tijdens Prinsjesdag demonstreren in Den Haag. De gemeente wijst ze een demonstratievak toe op het Lange Voorhout, langs de route van de Glazen Koets. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Projects. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijden dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De Algemene Onderwijsbond heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag en wil demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op het Prinses Irenepad. Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Sush. Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken. Maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere twee inzittenden is nog niets bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.
12: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
13: Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
14: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse Conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
15: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis.
16: Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren.
21: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak begonnen na 3 verliesdagen op rij.
1: De inflatievrees laaide deze week weer op door de sterke stijging van de olieprijzen als gevolg van het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de tweede keer dit jaar. Beleggers kijken vooral naar de nieuwe inflatiegegevens van de Verenigde Staten, die later vandaag naar buiten komen. Die cijfers bepalen mogelijk of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente gaat verhogen.
21: Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%.
22: De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone. Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is.
23: Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws.
26: PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
27: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olijs de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen.
28: Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open.
26: De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe regen vanuit het westen. De wind is matig en komt uit zuidelijke richting. Aan de kust tijdelijk wat krachtiger. Vanmiddag blijft het in het oosten en zuidoosten bewolkt met nog wat motregen. Later klaart het op vanuit het westen, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind draait naar het westen en blijft matig. Vanavond klaart het op en blijft het grotendeels droog, al kan er in het oosten nog een lichte bui vallen. Morgen begint met opklaringen en mogelijk wat mist, vooral in het oosten. Overdag volgen perioden met zon en blijft het droog, met middagtemperaturen rond de 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er in het noorden regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een ooggetuige zag de Nederlandse bus donderdag verongelukken in het Zwitserse kanton Graubünden. De man reed vlak voor de bus toen hij veel herrie hoorde en zag dat het voertuig was gekanteld, vertelt zijn werkgever aan de Zwitserse publieke omroep. In de bus zaten ongeveer 50 mensen, voornamelijk ouderen die een meerdaagse reis door het gebied maakten. Een nog onbekend aantal inzittenden is omgekomen, anderen raakten gewond. De kantonpolitie komt vrijdagochtend met meer informatie over de slachtoffers en een mogelijke oorzaak van het ongeluk.
7: De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatiekoepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie.
8: Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Sush. Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen.
3: Vier organisaties willen dinsdag tijdens Prinsjesdag demonstreren in Den Haag. De gemeente wijst ze een demonstratievak toe op het Lange Voorhout, langs de route van de Glazen Koets. Het gaat om Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en de Hague Peace Project. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima rijden dinsdag met de glazen koets van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg voor de troonrede. De Algemene Onderwijsbond heeft ook een protest aangemeld voor dinsdag en wil demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op het Prinses Irenepad.
9: Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. De bus van reisorganisatie OAT had ongeveer 50 Nederlanders aan boord en raakte in de buurt van de grens met Oostenrijk van de weg. Het voertuig kwam op zijn kant en gleed een stuk naar beneden. Bij het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden. Volgens de koepel van reisorganisaties moest de chauffeur mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg.
10: Een man van 48 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging in Limburg. De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag een melding gekregen van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Agenten zagen het voertuig met drie inzittenden kort daarna rijden in Blerik en gaven een stopteken. Maar de bestuurder sloeg op de vlucht. De auto crashte rond 3:10 op de afrit Venlo-Zuid van de A73. Over de toestand van de andere twee inzittenden is nog niets bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.
13: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
14: Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel. Chow Hang Tung, 7 jaar en 3 maanden, en Albert Ho, 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hong Kong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989. Toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
1: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
15: Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd in het zuiden van Libanon. Premier Netanyahu spreekt van belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen 2 decennia is gebouwd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher, ten oosten van Nabati. Volgens Netanyahu is de operatie daar nu afgerond. Israël heeft een groot deel van Zuid-Libanon bezet en voert, ondanks een officieel bestand, nog regelmatig luchtaanvallen uit.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen vanwege het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de 2e keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten.
19: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren.
20: Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd. En de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%.
21: De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%. Vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten.
0: In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli. Onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone.
2: Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is.
22: Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. PSV-speler Ruben van Bommel heeft zijn excuses aangeboden voor de harde botsing met Ajax-verdediger Aaron Bouwman afgelopen zaterdag. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Van Bommel kreeg veel kritiek op de manier waarop hij het luchtduel inging. Hij zegt dat het zijn eigen schuld was en noemt de actie onbesuisd. Van Bommel ging na de wedstrijd de kleedkamer van Ajax in om zijn excuses aan te bieden en stuurde Bouwman deze week ook nog een appje.
25: PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanaf het westen valt er af en toe regen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust tijdelijk wat krachtiger uit westelijke richting. Vanmiddag blijft het eerst bewolkt, met in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. Later klaart het vanuit het westen af en toe op, al is er nog een enkele bui mogelijk. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind is matig en draait naar het westen. Vanavond zijn er opklaringen en kan er in het oosten nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Landinwaarts weinig wind, aan zee en op het IJsselmeer matig uit noordwestelijke richting. Vannacht klaart het op en kan er vooral in het oosten mist ontstaan. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen begint mistig, maar dat lost op. Daarna is het wisselend bewolkt met perioden van zon en blijft het droog. Middagtemperatuur rond de 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielminister Bart van der Brink vindt dat beveiliging moet worden ingezet zolang dat nodig is in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers te weren. Woonzorgcentrum Klooster Heert doet dat sinds kort omdat jongeren daar in de avond voor overlast zorgen. Volgens het zorgcentrum zoeken de jongeren een slaapplek, maar Van der Brink zegt dat iedereen een plek heeft in Ter Apel. Hij wil snel recht inzetten om overlastgevers snel te kunnen veroordelen. Daarnaast moeten ze naar het asielzoekerscentrum in Hogeveen worden gestuurd, een handhaving- en toezichtlocatie waar overlastgevers worden opgevangen.
8: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk in Zwitserland. Ons hart gaat uit naar de nabestaanden, naar iedereen die nu in angst gekeerd om het lot van dierbaren en naar de gewonden, schrijft het koningspaar op sociale media. Donderdagmiddag verongelukte een tourbus met 49 Nederlanders aan boord nabij de Zwitserse plaats Susch, niet ver van de grens met Oostenrijk. Er vielen 5 doden en 40 gewonden. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg.
9: Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen. 40 mensen raakten gewond, van wie 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar gewond, meldt de politie van het Zwitserse kanton Graubünden. De identiteit van de overleden mensen is nog niet vastgesteld. In de OAT-bus zaten 48 passagiers en een chauffeur, alle Nederlands. De bus raakte bij het plaatsje Susch rond 16:45 van een weg waar werkzaamheden waren en kwam op de zijkant te liggen.
10: Een ooggetuige zag de Nederlandse bus donderdag verongelukken in het Zwitserse kanton Graubünden. De man reed vlak voor de bus toen hij veel herrie hoorde en zag dat het voertuig was gekanteld, vertelt zijn werkgever aan de Zwitserse publieke omroep. In de bus zaten ongeveer 50 mensen, voornamelijk ouderen die een meerdaagse reis door het gebied maakten. Een nog onbekend aantal inzittenden is omgekomen, anderen raakten gewond. De kantonpolitie komt vrijdagochtend met meer informatie over de slachtoffers en een mogelijke oorzaak van het ongeluk.
28: De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatiekoepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie.
29: Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Susch.
28: Daar raakte donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt nog geen aantallen. Het team gaat ter plaatse het contact met de lokale autoriteiten onderhouden en consulaire bijstand verlenen.

0: Nu het buitenlands nieuws. China heeft protest aangetekend bij Italië en de Europese Unie vanwege het bezoek van de Taiwanese vicepresident Xiao Bikim aan Italië. Xiao is aangekomen op het Italiaanse eiland Ventotene voor een conferentie over democratie. Minister van Buitenlandse Zaken Lin Xialong reisde mee. Het bezoek werd vooraf geheim gehouden om de deelname te waarborgen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en reageert kritisch op landen die banden met Taipei onderhouden. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven. 3 activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag een jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn donderdag 9 mensen omgekomen. 4 leden van een familie kwamen om bij een aanval in Beit Lahia in het noorden, onder wie 2 kinderen van 12 en 8 jaar oud. Het Israëlische leger zegt dat bij de aanval een militair specialist is gedood die, ondanks het in oktober overeengekomen staakt het vuren, betrokken was bij gevechten. Eerder op de dag kwamen bij 3 aanvallen in het zuiden van Gaza 5 mensen om, onder wie 3 bij een droneaanval nabij Khan Yunis. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen

0: vanwege toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de tweede keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten. Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van twee onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren. Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone. Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en van het westen uit gaat het af en toe regenen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten, langs de kust iets krachtiger. Vanmiddag blijft het eerst bewolkt, met in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. Later in de middag klaart het van het westen uit wat op, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. Vanavond klaart het verder op, in het oosten en zuidoosten nog kans op een lichte bui. Vannacht kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan, met minimumtemperaturen tussen de 7 en 12 graden. Morgen begint mistig, maar overdag breekt de zon door en blijft het droog bij ongeveer 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: De 60-jarige Edgar L. zegt uit zelfverdediging te hebben gehandeld toen hij de 21-jarige Kalilu doodstak in een woning aan de Nijhofstraat in Zwijndrecht. Dat bleek vrijdag tijdens de eerste inleidende zitting bij de rechtbank in Rotterdam. De steekpartij gebeurde op 2 juni, 's nachts in de woning waar het slachtoffer met zijn moeder woonde. L. had een relatie met de vrouw gehad. De familie van het slachtoffer noemt de lezing van de verdachte grote onzin en wijst erop dat Kalilu meerdere steekwonden had, terwijl de verdachte, die van top tot teen is onderzocht, geen schrammetje had. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen. 40 mensen raakten gewond, van wie 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar gewond, meldt de politie van het Zwitserse kanton Graubünden. De identiteit van de overleden mensen is nog niet vastgesteld. In de OAT-bus zaten 48 passagiers en een chauffeur, alle Nederlands. De bus raakte bij het plaatsje Sush rond 16.45 uur van een weg waar werkzaamheden waren en kwam op de zijkant te liggen. Asielminister Bart van der Brink vindt dat beveiliging moet worden ingezet zolang dat nodig is in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers te weren. Woonzorgcentrum Klooster Heert doet dat sinds kort omdat jongeren daar in de avond voor overlast zorgen. Volgens het zorgcentrum zoeken de jongeren een slaapplek, maar Van der Brink zegt dat iedereen een plek heeft in Ter Apel. Hij wil snel recht inzetten om overlastgevers snel te kunnen veroordelen. Daarnaast moeten ze naar het asielzoekerscentrum in Hogeveen worden gestuurd, een handhaving- en toezichtlocatie waar overlastgevers worden opgevangen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk in Zwitserland. Ons hart gaat uit naar de nabestaanden, naar iedereen die nu in angst gekeerd om het lot van dierbaren en naar de gewonden, schrijft het koningspaar op sociale media. Donderdagmiddag verongelukte een tourbus met 49 Nederlanders aan boord nabij de Zwitserse plaats Sush, niet ver van de grens met Oostenrijk. Er vielen 5 doden en 40 gewonden. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een ooggetuige zag de Nederlandse bus donderdag verongelukken in het Zwitserse kanton Graubünden. De man reed vlak voor de bus toen hij veel herrie hoorde en zag dat het voertuig was gekanteld, vertelt zijn werkgever aan de Zwitserse publieke omroep. In de bus zaten ongeveer 50 mensen, voornamelijk ouderen die een meerdaagse reis door het gebied maakten. Een nog onbekend aantal inzittenden is omgekomen, anderen raakten gewond. De kantonpolitie komt vrijdagochtend met meer informatie over de slachtoffers en een mogelijke oorzaak van het ongeluk. De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatiekoepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De rechtbank in Gent heeft de Belgische staat opgedragen binnen een half jaar iets te doen aan de structureel overvolle gevangenissen. Als dat niet gebeurt, wordt een dwangsom opgelegd van €500 per dag per gedetineerde, met een maximum van €45 miljoen. België kampt net als Nederland met volle gevangenissen, maar de situatie is daar veel slechter. Sommige gevangenen moeten vanwege ruimtegebrek op een matras op de grond slapen. België is in het verleden door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor de onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden. China heeft protest aangetekend bij Italië en de Europese Unie vanwege het bezoek van de Taiwanese vicepresident Xiao Bikim aan Italië. Xiao is aangekomen op het Italiaanse eiland Ventotene voor een conferentie over democratie. Minister van Buitenlandse Zaken Lin Xialong reisde mee. Het bezoek werd vooraf geheim gehouden om de deelname te waarborgen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en reageert kritisch op landen die banden met Taipei onderhouden. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah.
5: Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de zes landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven. Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen vanwege toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de 2e keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten. Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren. Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen.
0: Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone. Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is. Werkgeverskoepel AWVN roept vakbonden en werkgevers op om vanuit een gedeelde visie te komen tot nieuwe cao-akkoorden. Directeur Lisette van Breugel zegt in het FD dat ze moeten kijken hoe de welvaart van morgen veilig kan worden gesteld. De economische onzekerheid domineert volgens haar en werkgevers vragen steeds nadrukkelijker om richting. Zij willen weten vanuit welke context ze straks aan de cao-tafel plaatsnemen in deze tumultueuze tijd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen gaat het af en toe regenen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust tijdelijk wat krachtiger uit westelijke richting. Vanmiddag blijft het eerst bewolkt, met in het oosten en zuidoosten af en toe wat motregen. Later in de middag klaart het vanuit het westen soms even op, al is er nog wel een enkele bui mogelijk. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, met de hoogste temperaturen in het zuiden en westen. De wind is matig en westelijk. Vanavond opklaringen. In het oosten en zuidoosten nog een lichte bui mogelijk, verder droog. Aan zee en op het IJsselmeer matige noordwestenwind. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Weinig wind. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. Eventuele mist lost op. Middagtemperatuur rond 21 graden met periode van zon. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door een busongeluk in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen en 40 mensen gewond geraakt. Van wie 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar gewond. In de Nederlandse OAAT-bus zaten volgens hulporganisatie Eurocross 48 passagiers en een chauffeur, alle Nederlands. De bus raakte donderdagmiddag bij het plaatsje Susch van de weg en kwam een paar meter lager op de zijkant te liggen. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Mogelijk moest de bus uitwijken voor een rotsblok. Eurocross coördineert de hulpverlening en heeft 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland gestuurd. De 60-jarige Edgar L. zegt dat hij uit zelfverdediging handelde toen hij de 21-jarige Kalilou doodstak in een woning in Zwijndrecht. De steekpartij vond plaats op 2 juni, 's nachts, in de woning waar het slachtoffer met zijn moeder woonde, met wie L. een relatie had gehad. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De familie van het slachtoffer noemt de lezing van de verdachte grote onzin en wijst erop dat Kalilou meerdere steekwonden had, terwijl de verdachte geen schrammetje had. De volgende inleidende zitting is op 7 december. Asielminister Bart van der Brink vindt dat beveiliging moet worden ingezet zolang dat nodig is in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers te weren. Woonzorgcentrum Klooster Heert doet dat sinds kort omdat jongeren daar in de avond voor overlast zorgen. Volgens het zorgcentrum zoeken de jongeren een slaapplek, maar Van der Brink zegt dat iedereen een plek heeft in Ter Apel. Hij wil snel recht inzetten om overlastgevers snel te kunnen veroordelen. Daarnaast moeten ze naar het asielzoekerscentrum in Hogeveen worden gestuurd, een handhaving- en toezichtlocatie waar overlastgevers worden opgevangen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk in Zwitserland. Ons hart gaat uit naar de nabestaanden, naar iedereen die nu in angst gekeerd om het lot van dierbaren en naar de gewonden, schrijft het koningspaar op sociale media. Donderdagmiddag verongelukte een tourbus met 49 Nederlanders aan boord nabij de Zwitserse plaats Susch, niet ver van de grens met Oostenrijk. Er vielen 5 doden en 40 gewonden. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een ooggetuige zag de Nederlandse bus donderdag verongelukken in het Zwitserse kanton Graubünden. De man reed vlak voor de bus toen hij veel herrie hoorde en zag dat het voertuig was gekanteld, vertelt zijn werkgever aan de Zwitserse publieke omroep. In de bus zaten ongeveer 50 mensen, voornamelijk ouderen die een meerdaagse reis door het gebied maakten. Een nog onbekend aantal inzittenden is omgekomen, anderen raakten gewond. De kantonpolitie komt vrijdagochtend met meer informatie over de slachtoffers en een mogelijke oorzaak van het ongeluk. De berging van de verongelukte Nederlandse tourbus in Zwitserland is voltooid. Het voertuig ligt niet langer op het wegdek en de vangrail is vervangen. De bus had ongeveer 50 Nederlanders aan boord, van wie een onbekend aantal om het leven is gekomen. Volgens reisorganisatiekoepel ANVR moest de chauffeur mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De rechtbank in Gent heeft beslist dat de Belgische staat binnen een half jaar de overbevolking in de Gentse gevangenis moet aanpakken. De bezettingsgraad moet worden teruggebracht naar 110% van de reële capaciteit. Wat betekent dat 262 gevangenen moeten worden verplaatst. Als de staat niet op tijd actie onderneemt, wordt een dwangsom opgelegd van €500 per dag per gedetineerde, met een maximum van 45 miljoen euro. De Orde van Vlaamse Balies had de zaak aangespannen omdat de overbevolking volgens hen de fundamentele rechten van gedetineerden aantast, met problemen zoals grondslapers, ontoereikende sanitaire voorzieningen en gebrekkige medische zorg. België is eerder door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden. China heeft protest aangetekend bij Italië en de Europese Unie vanwege het bezoek van de Taiwanese vicepresident Xiao Bikim aan Italië. Xiao is aangekomen op het Italiaanse eiland Ventotene voor een conferentie over democratie. Minister van Buitenlandse Zaken Lin Xialong reisde mee. Het bezoek werd vooraf geheim gehouden om de deelname te waarborgen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en reageert kritisch op landen die banden met Taipei onderhouden. De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump.
5: Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
9: Drie activisten van een organisatie die in Hongkong jaarlijks het Tiananmen-protest van 1989 herdacht, zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Li Chuk-yan kreeg 7 jaar cel, Chow Hang-tung 7 jaar en 3 maanden en Albert Ho 5 jaar en 2 maanden. Het drietal stond aan het hoofd van de inmiddels opgeheven Hong Kong Alliance, die jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten organiseerde in Victoria Park. Hongkong en Macau waren lang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen waren toegestaan voor de slachtoffers van 4 juni 1989, toen China troepen en tanks naar het Tiananmenplein stuurde om protesten voor politieke hervormingen neer te slaan. Sinds de invoering van de door China opgelegde veiligheidswet zijn openbare herdenkingen in Hongkong in feite verboden.
10: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse partijcongres in Dallas de conservatieve activist Charlie Kirk herdacht. Het was donderdag 1 jaar geleden dat Kirk werd vermoord. Vance noemde de avond somber en herinnerde zich hoe Kirk hem aanmoedigde tijdens zijn speech op de Republikeinse conventie in 2024. Op de universiteit in Utah, waar Kirk werd doodgeschoten, vond een herdenking plaats, waarbij een beeld van hem werd onthuld. Enkele tientallen demonstranten protesteerden bij de herdenking, maar het bleef rustig.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De autoriteit Consument en Markt heeft een horde weggenomen voor de plannen van Arriva om treindiensten naar Parijs aan te bieden. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt en dat de NS geen grote schade leidt door de komst van de Arriva-treinen. Arriva wil vanaf 2028 treinen laten rijden van Amersfoort en Den Haag naar Parijs. Het is nog niet zeker of dit ook echt gaat gebeuren, want Arriva moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Het kan zijn dat er te weinig ruimte is op het spoor.
13: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen vanwege het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de 2e keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten.
5: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren.
14: Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant.
15: De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%.
16: De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstiger wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone.
17: Het aantal faillissementen is in augustus met 9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal gingen vorige maand 304 bedrijven failliet, 24 meer dan in augustus vorig jaar. De faillissementsgraad kwam uit op 8,1 per 100.000 bedrijven, tegen 7,6 een jaar eerder. In de horeca waren relatief gezien de meeste faillissementen, met 21 per 100.000 bedrijven. Gevolgd door de industrie met een faillissementsgraad van 20,1. De faillissementsgraad stabiliseerde tot het najaar van 2024, waarna de trend licht dalend is.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olijs de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen.
20: Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen gaat het af en toe regenen. De wind is matig, uit het zuiden tot zuidwesten. Langs de kust iets krachtiger uit het westen. Vanmiddag blijft het eerst bewolkt, met in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. Later klaart het vanuit het westen af en toe op, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. Vanavond opklaringen. In het oosten en zuidoosten mogelijk nog een lichte bui. Vannacht opklaringen en kans op mist, vooral in het oosten. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen begint wisselend bewolkt en droog, met in de middagperiode met zon. De temperatuur ligt rond 21 graden. Morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: De provincies hebben zich aangesloten bij het convenant over gewasbeschermingsmiddelen dat staatssecretaris Silvio Erkens 2 maanden geleden sloot met 7 organisaties. De provincies ontbraken toen bij de ondertekening, omdat alle provinciale colleges eerst een besluit moesten nemen. Dat is de afgelopen weken gebeurd, waarna het IPO-bestuur nu ook heeft getekend. De provincies willen zich samen met mede-overheden, maatschappelijke partijen en sectoren inzetten voor een aanmerkelijke verlaging van de milieubelasting door schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Gert-Jan Segers maakten agrariërs, gemeenten, waterschappen en supermarkten hierover op hoofdlijnen afspraken met Erkens.
26: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is vrijdag aangekomen op de plek waar donderdag een tourbus met Nederlanders verongelukte. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat ze daar is met een team en in goed contact staat met de lokale autoriteiten. Over de identiteit van de slachtoffers, de oorzaak van het ongeluk en wanneer de eerste terugkeren, kon de minister nog weinig zeggen. De ambassade zorgt dat ze in contact is met alle betrokkenen, die verspreid liggen over ziekenhuizen in de regio en met de nabestaanden. Premier Rob Jetten en de Belgische buitenlandminister Maxime Prévot spraken hun medeleven uit.
27: Opsporingsdienst FIOD heeft beslag gelegd op panden van zeker 6 cardiologen, melden Investico en Nieuwsuur. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op panden in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden voor in totaal minstens 1,5 miljoen euro. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. Ook is er beslag gelegd op een opslagbox op naam van een van de cardiologen.
28: Het Openbaar Ministerie in Limburg heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar 2 politiemedewerkers van de eenheid Limburg. Ze worden verdacht van huisvredebreuk. De 2 mannen zouden afzonderlijk van elkaar in de politiesystemen hebben gezocht. De gegevens wilden zij buiten de politie om aan derden verstrekken. Na het strafrechtelijk onderzoek vindt er nog een disciplinair onderzoek plaats.
29: Door een busongeluk in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen en 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar gewond. In de Nederlandse OAAT-bus zaten volgens hulporganisatie Eurocross 48 passagiers en een chauffeur, alle Nederlands. De bus raakte donderdagmiddag bij het plaatsje Susch van de weg en kwam een paar meter lager op de zijkant te liggen. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Mogelijk moest de bus uitwijken voor een rotsblok. Eurocross coördineert de hulpverlening en heeft 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland gestuurd. De 60-jarige Edgar L. zegt dat hij uit zelfverdediging handelde toen hij de 21-jarige Kalilou doodstak in een woning in Zwijndrecht. De steekpartij vond plaats op 2 juni, 's nachts, in de woning waar het slachtoffer met zijn moeder woonde, met wie L. een relatie had gehad. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De familie van het slachtoffer noemt de lezing van de verdachte grote onzin en wijst erop dat Kalilou meerdere steekwonden had, terwijl de verdachte geen schrammetje had. De volgende inleidende zitting is op 7 december. Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis zijn verder opgerukt in Jemen en hebben nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt. Die zeestraat is sinds de Iraanse blokkade van de straat van Hormuz belangrijk voor het vervoer van olie uit Saoedi-Arabië. De Houthis begonnen vorige week een offensief en namen donderdag de stad Mokka aan de Rode Zee in. Volgens Al Jazeera staat het volledige gebied aan de Rode Zee nu onder controle van de Houthis. De door Iran gesteunde groepering controleert sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen.
1: Wereldleiders hebben vrijdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington vlogen. Daarbij kwamen circa 3000 mensen om het leven. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft dat de wereld 25 jaar geleden stilstond en dat 3000 mensen die ochtend hun huis verlieten en nooit terugkeerden. De Franse president Macron benadrukt dat de te vroeg beëindigde levens niet vergeten zullen worden, net als de moed van hen die alles riskeerden om hulp te bieden.
2: De rechtbank in Gent heeft beslist dat de Belgische staat binnen een half jaar de overbevolking in de Gentse gevangenis moet aanpakken. De bezettingsgraad moet worden teruggebracht naar 110% van de reële capaciteit. Wat betekent dat 262 gevangenen moeten worden verplaatst. Als de staat niet op tijd actie onderneemt, wordt een dwangsom opgelegd van €500 per dag per gedetineerde, met een maximum van 45 miljoen euro. De Orde van Vlaamse Balies had de zaak aangespannen omdat de overbevolking volgens hen de fundamentele rechten van gedetineerden aantast, met problemen zoals grondslapers, ontoereikende sanitaire voorzieningen en gebrekkige medische zorg. België is eerder door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden.
3: China heeft protest aangetekend bij Italië en de Europese Unie vanwege het bezoek van de Taiwanese vicepresident Xiao Bikim aan Italië. Xiao is aangekomen op het Italiaanse eiland Ventotene voor een conferentie over democratie. Minister van Buitenlandse Zaken Lin Xialong reisde mee. Het bezoek werd vooraf geheim gehouden om de deelname te waarborgen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en reageert kritisch op landen die banden met Taipei onderhouden.
4: De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de straat van Hormuz.
5: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump.

0: En nu het economisch nieuws. De dieselprijs in de Verenigde Staten is voor het eerst boven de $6 per gallon gestegen. Dat meldt autolobbyclub AAA. Diesel wordt in Amerika gebruikt voor het verwarmen van huizen en als brandstof in landbouwmachines en vrachtwagens. De hoge prijzen kunnen een rol spelen bij de tussentijdse verkiezingen in november. Vooral in staten waar veel huishoudens stookolie gebruiken of waar de landbouw belangrijk is. De Republikeinen van president Trump staan onder druk om de controle over het congres te behouden. De autoriteit Consument en Markt heeft een horde weggenomen voor de plannen van Arriva om treindiensten naar Parijs aan te bieden. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt en dat de NS geen grote schade leidt door de komst van de Arriva-treinen. Arriva wil vanaf 2028 treinen laten rijden van Amersfoort en Den Haag naar Parijs. Het is nog niet zeker of dit ook echt gaat gebeuren, want Arriva moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Het kan zijn dat er te weinig ruimte is op het spoor. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen vanwege het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de tweede keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten. Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren. Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim €27.000, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd. En de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%. De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%. Vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstige wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van

0: Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en van het westen uit gaat het af en toe regenen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust iets krachtiger. Vanmiddag blijft het bewolkt met in het oosten en zuidoosten nog wat motregen. Later klaart het vanuit het westen op, al valt er nog wel een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. Vanavond zijn er opklaringen, in het oosten nog een lichte bui mogelijk. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten. Het wordt 7 tot 12 graden. Morgen eerst mistig, later zon en droog met 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking in het noorden weer toe met regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Reisorganisatie OAD doet geen uitspraken over de busreis, waarbij in Zwitserland 5 mensen om het leven kwamen. Een woordvoerder zegt om privacyredenen niets te kunnen zeggen over de deelnemers of het verloop van de reis. Bij het ongeluk in het kanton Graubünden raakten ook 40 mensen gewond. OAD heeft wel direct na het ongeluk meerdere medewerkers naar Zwitserland gestuurd. Voor verdere informatie verwijst de reisorganisatie naar de branchevereniging ANVR.
6: De provincies hebben zich aangesloten bij het convenant over gewasbeschermingsmiddelen dat staatssecretaris Silvio Erkens 2 maanden geleden sloot met 7 organisaties. De provincies ontbraken toen bij de ondertekening, omdat alle provinciale colleges eerst een besluit moesten nemen.
5: Dat is de afgelopen weken gebeurd, waarna het IPO-bestuur nu ook heeft getekend. De provincies willen zich, samen met mede-overheden, maatschappelijke partijen en sectoren, inzetten voor een aanmerkelijke verlaging van de milieubelasting door schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Gert-Jan Segers maakten agrariërs, gemeenten, waterschappen en supermarkten hierover op hoofdlijnen afspraken met Erkens. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is vrijdag aangekomen op de plek waar donderdag een tourbus met Nederlanders verongelukte. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat ze daar is met een team en in goed contact staat met de lokale autoriteiten. Over de identiteit van de slachtoffers, de oorzaak van het ongeluk en wanneer de eerste terugkeren, kon de minister nog weinig zeggen. De ambassade zorgt dat ze in contact is met alle betrokkenen, die verspreid liggen over ziekenhuizen in de regio en met de nabestaanden. Premier Rob Jetten en de Belgische buitenlandminister Maxime Prévot spraken hun medeleven uit. Opsporingsdienst FIOD heeft beslag gelegd op panden van zeker 6 cardiologen, melden Investico en Nieuwsuur. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op panden in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden voor in totaal minstens 1,5 miljoen euro. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. Ook is er beslag gelegd op een opslagbox op naam van een van de cardiologen. Het Openbaar Ministerie in Limburg heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar 2 politiemedewerkers van de eenheid Limburg. Ze worden verdacht van huisvredebreuk. De 2 mannen zouden afzonderlijk van elkaar in de politiesystemen hebben gezocht. De gegevens wilden zij buiten de politie om aan derden verstrekken. Na het strafrechtelijk onderzoek vindt er nog een disciplinair onderzoek plaats. Door een busongeluk in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen en 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar gewond. In de Nederlandse OAAT-bus zaten volgens hulporganisatie Eurocross 48 passagiers en een chauffeur, alle Nederlands. De bus raakte donderdagmiddag bij het plaatsje Susch van de weg en kwam een paar meter lager op de zijkant te liggen. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Mogelijk moest de bus uitwijken voor een rotsblok. Eurocross coördineert de hulpverlening en heeft 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland gestuurd.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Wereldleiders hebben vrijdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen, waarbij circa 3000 mensen omkwamen. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft dat de wereld 25 jaar geleden stilstond en dat de 3000 slachtoffers worden herdacht. Premier Rob Jetten noemt de gebeurtenissen onwerkelijk en zegt dat Nederland en zijn bondgenoten pal staan voor veiligheid en democratie, omdat terreur nooit mag winnen. In de Verenigde Staten vinden vrijdag herdenkingen plaats bij Ground Zero, het Pentagon en het nationale monument Flight 93 in Pennsylvania. De Houthis zijn verder opgerukt in Jemen en hebben nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt, aldus 2 jemenitische overheidsbronnen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie uit Saoedi-Arabië. De groepering begon vorige week een offensief en heeft inmiddels de stad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Overheidsbronnen zeggen dat de Houthis ook de havenstad Dubab hebben bereikt en onderweg zijn naar het eiland Perim, dat de zeestraat in 2 scheepvaartroutes verdeelt.
5: De door Iran gesteunde Houthis controleren sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen en voeren strijd tegen de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië.
8: De rechtbank in Gent heeft beslist dat de Belgische staat binnen een half jaar de overbevolking in de Gentse gevangenis moet aanpakken. De bezettingsgraad moet worden teruggebracht naar 110% van de reële capaciteit. Wat betekent dat 262 gevangenen moeten worden verplaatst. Als de staat niet op tijd actie onderneemt, wordt een dwangsom opgelegd van €500 per dag per gedetineerde, met een maximum van €45 miljoen. De Orde van Vlaamse Balies had de zaak aangespannen omdat de overbevolking volgens hen de fundamentele rechten van gedetineerden aantast, met problemen zoals grondslapers, ontoereikende sanitaire voorzieningen en gebrekkige medische zorg. België is eerder door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden.
9: China heeft protest aangetekend bij Italië en de Europese Unie vanwege het bezoek van de Taiwanese vicepresident Xiao Bikim aan Italië. Xiao is aangekomen op het Italiaanse eiland Ventotene voor een conferentie over democratie. Minister van Buitenlandse Zaken Lin Xialong reisde mee. Het bezoek werd vooraf geheim gehouden om de deelname te waarborgen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en reageert kritisch op landen die banden met Taipei onderhouden.
10: De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.
11: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De dieselprijs in de Verenigde Staten is voor het eerst boven de $6 per gallon gestegen. Diesel wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen, in landbouwmachines en in vrachtwagens. De hoge prijzen kunnen een rol spelen in staten als Maine, waar veel huishoudens stookolie gebruiken, en in agrarische staten zoals Ohio, Kansas en Iowa. De Republikeinen staan onder druk om de controle over het congres te behouden, terwijl kiezers bezorgd zijn over de economie en negatief staan tegenover de oorlog tegen Iran. Het Witte Huis heeft nog weinig mogelijkheden om de prijzen te verlagen, zoals nieuwe vrijgaves uit de strategische oliereserves of een exportverbod.
15: De autoriteit Consument en Markt heeft een horde weggenomen voor de plannen van Arriva om treindiensten naar Parijs aan te bieden. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt en dat de NS geen grote schade leidt door de komst van de Arriva-treinen. Arriva wil vanaf 2028 treinen laten rijden van Amersfoort en Den Haag naar Parijs. Het is nog niet zeker of dit ook echt gaat gebeuren, want Arriva moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Het kan zijn dat er te weinig ruimte is op het spoor.
16: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen vanwege toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de 2e keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten.
17: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren.
18: Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim €27.000, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd en de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%.
19: De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%, vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstiger wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bode Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en 2-maal Michael Olijs de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bode Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de 4e keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de 3e achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al twee keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt en vanuit het westen valt er af en toe regen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust waait het iets harder. Vanmiddag blijft het in het oosten en zuidoosten nog even bewolkt met wat motregen, maar later klaart het van het westen uit op. Er kan nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, met de hoogste temperaturen in het zuiden en westen. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het vrijwel droog. Vannacht kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan, met temperaturen tussen 7 en 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met perioden van zon en blijft het overdag droog. De temperatuur ligt rond de 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reisorganisatie OAT doet geen uitspraken over de busreis, waarbij in het Zwitserse kanton Graubünden 5 mensen om het leven kwamen. Een woordvoerder zegt om privacyredenen niets te kunnen zeggen over de deelnemers of het verloop van de reis. Bij het ongeluk raakten ook 40 mensen gewond. OAT heeft wel direct na het ongeluk meerdere medewerkers naar de locatie gestuurd. De brancheorganisatie ANVR verwijst voor informatie over de inzittenden naar hulporganisatie Eurocross, die de hulpverlening coördineert.
24: De provincies hebben zich aangesloten bij het convenant over gewasbeschermingsmiddelen dat staatssecretaris Erkens 2 maanden geleden sloot met 7 organisaties. De provincies ontbraken toen bij de ondertekening in juli, omdat alle provinciale colleges eerst een besluit moesten nemen. Dat is inmiddels gebeurd, maar na het interprovinciaal overleg nu ook heeft getekend. In het convenant maken agrarische organisaties, supermarkten, gemeenten en waterschappen afspraken over het terugdringen van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Het kabinet trekt 250 miljoen euro uit voor innovatieve technieken die het gebruik van die middelen moeten beperken.
25: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is vrijdag aangekomen op de plek waar donderdag een tourbus met Nederlanders verongelukte. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat ze daar is met een team en in goed contact staat met de lokale autoriteiten. Over de identiteit van de slachtoffers, de oorzaak van het ongeluk en wanneer de eerste terugkeren, kon de minister nog weinig zeggen. De ambassade zorgt dat ze in contact is met alle betrokkenen, die verspreid liggen over ziekenhuizen in de regio en met de nabestaanden. Premier Rob Jetten en de Belgische buitenlandminister Maxime Prévot spraken hun medeleven uit. Opsporingsdienst FIOD heeft beslag gelegd op panden van zeker 6 cardiologen, melden Investico en Nieuwsuur. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op panden in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden voor in totaal minstens 1,5 miljoen euro. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. Ook is er beslag gelegd op een opslagbox op naam van een van de cardiologen. Het Openbaar Ministerie in Limburg heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar 2 politiemedewerkers van de eenheid Limburg. Ze worden verdacht van huisvredebreuk. De 2 mannen zouden afzonderlijk van elkaar in de politiesystemen hebben gezocht. De gegevens wilden zij buiten de politie om aan derden verstrekken. Na het strafrechtelijk onderzoek vindt er nog een disciplinair onderzoek plaats. Door een busongeluk in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen en 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar gewond. In de Nederlandse OAAT-bus zaten volgens hulporganisatie Eurocross 48 passagiers en een chauffeur, alle Nederlands. De bus raakte donderdagmiddag bij het plaatsje Susch van de weg en kwam een paar meter lager op de zijkant te liggen. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Mogelijk moest de bus uitwijken voor een rotsblok. Eurocross coördineert de hulpverlening en heeft 2 Duits sprekende hulpverleners naar Zwitserland gestuurd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Wereldleiders hebben vrijdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen, waarbij circa 3000 mensen omkwamen. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft dat de wereld 25 jaar geleden stilstond en dat de 3000 slachtoffers worden herdacht. Premier Rob Jetten noemt de gebeurtenissen onwerkelijk en zegt dat Nederland en zijn bondgenoten pal staan voor veiligheid en democratie, omdat terreur nooit mag winnen. In de Verenigde Staten vinden vrijdag herdenkingen plaats bij Ground Zero, het Pentagon en het nationale monument Flight 93 in Pennsylvania. De Houthis zijn verder opgerukt in Jemen en hebben nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt, aldus 2 jemenitische overheidsbronnen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie uit Saoedi-Arabië. De groepering begon vorige week een offensief en heeft inmiddels de stad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Overheidsbronnen zeggen dat de Houthis ook de havenstad Dubab hebben bereikt en onderweg zijn naar het eiland Perim, dat de zeestraat in 2 scheepvaartroutes verdeelt. De door Iran gesteunde Houthis controleren sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen en voeren strijd tegen de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De rechtbank in Gent heeft beslist dat de Belgische staat binnen een half jaar de overbevolking in de Gentse gevangenis moet aanpakken. De bezettingsgraad moet worden teruggebracht naar 110% van de reële capaciteit, wat betekent dat 262 gevangenen moeten worden verplaatst. Als de staat niet op tijd actie onderneemt, wordt een dwangsom opgelegd van €500 per dag per gedetineerde, met een maximum van 45 miljoen euro. De Orde van Vlaamse Balies had de zaak aangespannen omdat de overbevolking volgens hen de fundamentele rechten van gedetineerden aantast, met problemen zoals grondslapers, ontoereikende sanitaire voorzieningen en gebrekkige medische zorg.
4: België is eerder door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden.
5: China heeft protest aangetekend bij Italië en de Europese Unie vanwege het bezoek van de Taiwanese vicepresident Xiao Bikim aan Italië. Xiao is aangekomen op het Italiaanse eiland Ventotene voor een conferentie over democratie. Minister van Buitenlandse Zaken Lin Xialong reisde mee. Het bezoek werd vooraf geheim gehouden om de deelname te waarborgen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en reageert kritisch op landen die banden met Taipei onderhouden.
6: De ministers van Buitenlandse Zaken van 6 golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah. Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de 6 landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.
7: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: De dieselprijs in de Verenigde Staten is voor het eerst boven de $6 per gallon gestegen. Diesel wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen, in landbouwmachines en in vrachtwagens. De hoge prijzen kunnen een rol spelen in staten als Maine, waar veel huishoudens stookolie gebruiken. En in agrarische staten zoals Ohio, Kansas en Iowa. De Republikeinen staan onder druk om de controle over het congres te behouden, terwijl kiezers bezorgd zijn over de economie en negatief staan tegenover de oorlog tegen Iran. Het Witte Huis heeft nog weinig mogelijkheden om de prijzen te verlagen, zoals nieuwe vrijgaves uit de strategische oliereserves of een exportverbod.
28: De autoriteit Consument en Markt heeft een horde weggenomen voor de plannen van Arriva om treindiensten naar Parijs aan te bieden. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt en dat de NS geen grote schade leidt door de komst van de Arriva-treinen. Arriva wil vanaf 2028 treinen laten rijden van Amersfoort en Den Haag naar Parijs. Het is nog niet zeker of dit ook echt gaat gebeuren, want Arriva moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Het kan zijn dat er te weinig ruimte is op het spoor.
29: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen vanwege het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de tweede keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten.
30: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic.
10: Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren.
11: Micron Technology geeft zijn medewerkers in Taiwan een contante bonus van ruim 27.000 euro, plus een beloning in aandelen. Dit gebeurt nadat vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant. De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer 7 jaar salarissen. Micron heeft wereldwijd ongeveer 53.000 werknemers, van wie 15.000 in Taiwan. De netto-winst van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal vervijfvoudigd. En de aandelenkoers steeg in de afgelopen 12 maanden met meer dan 500%.
12: De Nederlandse goederenexport is in juli met 2,1% gestegen. Bedrijven voerden vooral meer machines, apparaten, chemische producten en transportmiddelen uit. De groei was minder groot dan in juni, toen de export met 3,4% toenam. De goederenimport steeg in juli met 0,4%. Vooral door meer invoer van machines en elektrotechnische apparaten. In september zijn de exportomstandigheden minder ongunstig dan in juli, onder meer door gunstiger wisselkoersen en minder negatief producentenvertrouwen in de eurozone.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt gelijk tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, 1-1. Trainer Peter Bos kan leven met de uitslag. Shakhtar was volgens hem beter in de eerste helft, PSV in de tweede. Bos is niet tevreden over het spel van zijn ploeg. PSV verloor de bal vaak snel en er zat geen rust in het spel. Sommige spelers debuteerden in de Champions League. Spanning speelde mogelijk een rol. Over een maand speelt PSV tegen RB Leipzig. Bayern München heeft in de Champions League met 5-0 gewonnen van Bodø Glimt. De Duitse recordkampioen kwam pas na rust op stoom tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alfonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie.
1: De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met vooral in het oosten af en toe wat motregen. Later op de middag klaart het vanuit het westen wat op, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond zijn er opklaringen. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Vannacht opklaringen met mogelijk mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden aan zee en plaatselijk 7 graden landinwaarts. Morgen begint met opklarende mist en wisselende bewolking. In de middagperiode met zon en droog weer rond de 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid adviseert mensen een klamboe te gebruiken om besmetting met het West-Nijl-virus te voorkomen. Afgelopen week kwamen er 9 nieuwe gevallen bij en steeg het dodental naar 3. Volgens Hermans ging het om oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. Het virus wordt overgedragen door muggen die besmet bloed van vogels hebben gedronken. Het ministerie stuurt informatie over de symptomen naar huisartsen en GGD'en, maar een bredere voorlichtingscampagne vindt Hermans niet nodig.
24: De provincies hebben zich aangesloten bij het convenant over gewasbeschermingsmiddelen dat staatssecretaris Erkens 2 maanden geleden sloot met 7 organisaties. De provincies ontbraken toen bij de ondertekening in juli, omdat alle provinciale colleges eerst een besluit moesten nemen. Dat is inmiddels gebeurd, maar na het interprovinciaal overleg nu ook heeft getekend. In het convenant maken agrarische organisaties, supermarkten, gemeenten en waterschappen afspraken over het terugdringen van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Het kabinet trekt 250 miljoen euro uit voor innovatieve technieken die het gebruik van die middelen moeten beperken.
19: Reisorganisatie OAT doet geen uitspraken over de busreis, waarbij in het Zwitserse kanton Graubünden 5 mensen om het leven kwamen. Een woordvoerder zegt om privacyredenen niets te kunnen zeggen over de deelnemers of het verloop van de reis. Bij het ongeluk raakten ook 40 mensen gewond. OAT heeft wel direct na het ongeluk meerdere medewerkers naar de locatie gestuurd. De brancheorganisatie ANVR verwijst voor informatie over de inzittenden naar hulporganisatie Eurocross, die de hulpverlening coördineert.
24: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is vrijdag aangekomen op de plek waar donderdag een tourbus met Nederlanders verongelukte. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat ze daar is met een team en in goed contact staat met de lokale autoriteiten. Over de identiteit van de slachtoffers, de oorzaak van het ongeluk en wanneer de eerste terugkeren, kon de minister nog weinig zeggen. De ambassade zorgt dat ze in contact is met alle betrokkenen, die verspreid liggen over ziekenhuizen in de regio en met de nabestaanden. Premier Rob Jetten en de Belgische buitenlandminister Maxime Prévot spraken hun medeleven uit.
20: Opsporingsdienst FIOD heeft beslag gelegd op panden van zeker 6 cardiologen, melden Investico en Nieuwsuur.
0: Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op panden in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden voor in totaal minstens 1,5 miljoen euro. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. Ook is er beslag gelegd op een opslagbox op naam van een van de cardiologen.
4: Het Openbaar Ministerie in Limburg heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar twee politiemedewerkers van de eenheid Limburg. Ze worden verdacht van huisvredebreuk. De twee mannen zouden afzonderlijk van elkaar in de politiesystemen hebben gezocht. De gegevens wilden zij buiten de politie om aan derden verstrekken. Na het strafrechtelijk onderzoek vindt er nog een disciplinair onderzoek plaats. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Wereldleiders hebben vrijdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen, waarbij circa 3000 mensen omkwamen. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft dat de wereld 25 jaar geleden stilstond en dat de 3000 slachtoffers worden herdacht. Premier Rob Jetten noemt de gebeurtenissen onwerkelijk en zegt dat Nederland en zijn bondgenoten pal staan voor veiligheid en democratie, omdat terreur nooit mag winnen. In de Verenigde Staten vinden vrijdag herdenkingen plaats bij Ground Zero, het Pentagon en het nationale monument Flight 93 in Pennsylvania. De Houthis zijn verder opgerukt in Jemen en hebben nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt, aldus twee jemenitische overheidsbronnen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie uit Saoedi-Arabië. De groepering begon vorige week een offensief en heeft inmiddels de stad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Overheidsbronnen zeggen dat de Houthis ook de havenstad Dubab hebben bereikt en onderweg zijn naar het eiland Perim, dat de zeestraat in twee scheepvaartroutes verdeelt. De door Iran gesteunde Houthis controleren sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen en voeren strijd tegen de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië.
6: De rechtbank in Gent heeft beslist dat de Belgische staat binnen een half jaar de overbevolking in de Gentse gevangenis moet aanpakken. De bezettingsgraad moet worden teruggebracht naar 110% van de reële capaciteit, wat betekent dat 262 gevangenen moeten worden verplaatst. Als de staat niet op tijd actie onderneemt, wordt een dwangsom opgelegd van €500 per dag per gedetineerde, met een maximum van 45 miljoen euro. De Orde van Vlaamse Balies had de zaak aangespannen omdat de overbevolking volgens hen de fundamentele rechten van gedetineerden aantast, met problemen zoals grondslapers, ontoereikende sanitaire voorzieningen en gebrekkige medische zorg. België is eerder door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden.
7: China heeft protest aangetekend bij Italië en de Europese Unie vanwege het bezoek van de Taiwanese vicepresident Xiao Bikim aan Italië. Xiao is aangekomen op het Italiaanse eiland Ventotene voor een conferentie over democratie. Minister van Buitenlandse Zaken Lin Xialong reisde mee. Het bezoek werd vooraf geheim gehouden om de deelname te waarborgen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en reageert kritisch op landen die banden met Taipei onderhouden.
8: De ministers van Buitenlandse Zaken van zes golfstaten praten maandag met hun Iraanse collega over scheepvaart door de Straat van Hormuz. Dat schrijft de Financial Times. Het overleg is een initiatief van Oman en vindt plaats in de Omaanse kuststad Salalah.
9: Het zou de eerste ontmoeting betekenen tussen de zes landen van de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en een hoge Iraanse functionaris sinds de start van de aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz die daarop volgde. Oman en Iran kondigden eind vorige maand aan een onderlinge overeenkomst te hebben gesloten over scheepvaart door de Straat van Hormuz.
10: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft op de tweede avond van het tweedaagse Republikeinse Partijcongres in Dallas de centrale toespraak gehouden. Hij zette de traditionele familie centraal en haalde uit naar de gestoorde democraten. Ook vroeg hij Republikeinse stemmers niet af te haken als zij het niet eens zijn met een deel van het beleid van de regering Trump. Vance geldt als belangrijke kandidaat om Trump op te volgen, omdat die zich niet voor een derde keer verkiesbaar mag stellen. Trump sloot de avond af met een voor zijn doen korte toespraak, waarin hij het publiek onder meer trouw aan hem liet beloven.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
23: Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,5 miljoen vaten per dag daalt. Dat is fors meer dan de eerder voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. Het agentschap wijst op de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten en de daardoor gestegen brandstofprijzen. De olieprijzen liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iran-oorlog, die eind februari begon. Het IEA waarschuwt vooral voor de sterk stijgende kosten van diesel, doordat schades aan installaties in de Golfregio het aanbod hebben ingeperkt.
21: Rabobank gaat de afdeling bedrijven reorganiseren, meldt PNR. Daar werken nu zo'n 3.500 mensen, van wie er ongeveer 3% op termijn vertrekt. Het gaat om zeker 100 mensen, voornamelijk in de managementlaag. De bank zegt dat dit nodig is om in te spelen op technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van klanten en toenemende concurrentie. Het vertrek gebeurt voornamelijk via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.
10: De dieselprijs in de Verenigde Staten is voor het eerst boven de $6 per gallon gestegen. Diesel wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen, in landbouwmachines en in vrachtwagens. De hoge prijzen kunnen een rol spelen in staten als Maine, waar veel huishoudens stookolie gebruiken. En in agrarische staten zoals Ohio, Kansas en Iowa. De Republikeinen staan onder druk om de controle over het congres te behouden, terwijl kiezers bezorgd zijn over de economie en negatief staan tegenover de oorlog tegen Iran. Het Witte Huis heeft nog weinig mogelijkheden om de prijzen te verlagen, zoals nieuwe vrijgaves uit de strategische oliereserves of een exportverbod.
21: De autoriteit Consument en Markt heeft een horde weggenomen voor de plannen van Arriva om treindiensten naar Parijs aan te bieden. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt en dat de NS geen grote schade leidt door de komst van de Arriva-treinen. Arriva wil vanaf 2028 treinen laten rijden van Amersfoort en Den Haag naar Parijs. Het is nog niet zeker of dit ook echt gaat gebeuren, want Arriva moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Het kan zijn dat er te weinig ruimte is op het spoor.
10: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen vanwege toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de tweede keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten.
1: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van twee onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en republikeinse congresleden reageerden

0: tegen de Noorse nummer 2 van vorig seizoen. Jamal Musiala opende de score, waarna Harry Kane, Alphonso Davies en tweemaal Michael Olise de eindstand bepaalden. Oud-PSV'er Ismaël Saibari viel halverwege de tweede helft in bij Bayern. Bodø Glimt had zich geplaatst voor het hoofdtoernooi door NEC uit te schakelen. Arina Sabalenka heeft voor de vierde keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de derde achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Nathan Ake's trainer bij Fenerbahçe kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het gelijkspel 1-1 in de Champions League tegen AS Roma. Ismail Kartal zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek van de 65-jarige trainer echter tegen. Hij zegt dat hij Kartal heeft gezegd te blijven en dat daarmee de kous af is. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met vooral in het oosten af en toe wat regen. Later klaart het vanuit het westen soms op, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, met de hoogste temperaturen in het zuiden en westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond zijn er opklaringen. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Vannacht meer opklaringen, met kans op mist, vooral in het oosten. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen begint wisselend bewolkt. Eventuele mist lost op. Later op de dag periode met zon en het blijft droog bij ongeveer 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en naasten van het busongeluk nabij Soest veel sterkte toe. Donderdagmiddag verongelukte een Nederlandse touringcar met 45 volwassen inzittenden. Daarbij raakten 40 mensen gewond, van wie 3 zwaar gewond. 5 mensen overleden door het ongeluk. Volgens de Belgische VRT zou het gaan om veelal oudere Nederlandse passagiers.

0: Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen gaat alsnog in gesprek met rijschoolhouders en andere betrokken partijen in Zuid-Limburg over de voorgenomen sluiting van 3 praktijkexamenlocaties. Het CBR wil alle examens in de regio centraliseren op 1 plek in de gemeente Sittard-Geleen. De huidige examenlocaties zijn in Maastricht, Eurmond en Kerkrade. Het Limburgse provinciebestuur kaartte de onvrede aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat het CBR verzocht opnieuw in gesprek te gaan. Het besluit over de centralisatie lijkt echter vast te staan, zegt gedeputeerde Jasper Kunselaars.
1: De sluis in Weesp is weer open voor de pleziervaart. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de sluis vrijgegeven omdat er de afgelopen weken genoeg regen is gevallen. Het waterschap had de sluis half augustus gesloten om voldoende zoet water te behouden voor kwetsbare natuurgebieden. Ook de noodpompen in Muiden staan nu uit, maar blijven voorlopig staan voor als het opnieuw langere tijd droog wordt. Het waterschap waarschuwt dat de gevolgen van de droogte nog niet voorbij zijn en de watertekorten nog niet volledig zijn aangevuld.
0: Bij een restaurant aan het Flevoplein in Zeewolde heeft vrijdagochtend rond 6:15 een explosie plaatsgevonden. Het is de derde keer in korte tijd dat het pand wordt getroffen, na eerdere explosies op 25 augustus en 9 september. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Burgemeester Bram Harmsma had donderdag al besloten om vanaf vrijdag cameratoezicht in te stellen.
1: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid adviseert mensen een klamboe te gebruiken om besmetting met het West-Nijl-virus te voorkomen. Afgelopen week kwamen er 9 nieuwe gevallen bij en steeg het dodental naar 3. Volgens Hermans ging het om oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. Het virus wordt overgedragen door muggen die besmet bloed van vogels hebben gedronken. Het ministerie stuurt informatie over de symptomen naar huisartsen en GGD'en, maar een bredere voorlichtingscampagne vindt Hermans niet nodig.
0: Reisorganisatie OAT doet geen uitspraken over de busreis, waarbij in het Zwitserse kanton Graubünden 5 mensen om het leven kwamen. Een woordvoerder zegt om privacyredenen niets te kunnen zeggen over de deelnemers of het verloop van de reis. Bij het ongeluk raakten ook 40 mensen gewond. OAT heeft wel direct na het ongeluk meerdere medewerkers naar de locatie gestuurd. De brancheorganisatie ANVR verwijst voor informatie over de inzittenden naar hulporganisatie Eurocross, die de hulpverlening coördineert. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
4: Op de uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht wil nog niet zeggen om hoeveel personen het gaat, maar het dodental staat al op 5. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan, met 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Er zijn bijna 90 vermisten. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De Europese Unie geeft nog eens 6,1 miljard euro aan Oekraïne voor de aanschaf van defensiematerieel, zoals drones, raketten en munitie. Het geld maakt deel uit van de EU-lening van 90 miljard euro. Oekraïne mag met het geld ook Amerikaanse luchtafweerraketten kopen, nadat de EU-lidstaten daar deze week akkoord op gaven. Het land moet eerst de concrete defensiecontracten aanleveren voordat het geld wordt uitgekeerd. Voor 2026 is met deze goedkeuring van 6,1 miljard het deel van de lening van 90 miljard dat bedoeld is voor defensie vergeven. Voor dit jaar
1: verleent de EU in totaal 28,3 miljard euro aan Oekraïne voor defensie.
3: Wereldleiders hebben vrijdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen, waarbij circa 3000 mensen omkwamen. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft dat de wereld 25 jaar geleden stilstond en dat de 3000 slachtoffers worden herdacht. Premier Rob Jette noemt de gebeurtenissen onwerkelijk en zegt dat Nederland en zijn bondgenoten pal staan voor veiligheid en democratie, omdat terreur nooit mag winnen. In de Verenigde Staten vinden vrijdag herdenkingen plaats bij Ground Zero, het Pentagon en het nationale monument Flight 93 in Pennsylvania. De Houthis zijn verder opgerukt in Jemen en hebben nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt, aldus twee jemenitische overheidsbronnen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie uit Saoedi-Arabië. De groepering begon vorige week een offensief en heeft inmiddels de stad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Overheidsbronnen zeggen dat de Houthis ook de havenstad Dubab hebben bereikt en onderweg zijn naar het eiland Perim, dat de zeestraat in twee scheepvaartroutes verdeelt. De door Iran gesteunde Houthis controleren sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen en voeren strijd tegen de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De rechtbank in Gent heeft beslist dat de Belgische staat binnen een half jaar de overbevolking in de Gentse gevangenis moet aanpakken. De bezettingsgraad moet worden teruggebracht naar 110% van de reële capaciteit, wat betekent dat 262 gevangenen moeten worden verplaatst. Als de staat niet op tijd actie onderneemt, wordt een dwangsom opgelegd van €500 per dag per gedetineerde, met een maximum van 45 miljoen euro. De Orde van Vlaamse Balies had de zaak aangespannen omdat de overbevolking volgens hen de fundamentele rechten van gedetineerden aantast, met problemen zoals grondslapers, ontoereikende sanitaire voorzieningen en gebrekkige medische zorg. België is eerder door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden. China heeft protest aangetekend bij Italië en de Europese Unie vanwege het bezoek van de Taiwanese vicepresident Xiao Bikim aan Italië. Xiao is aangekomen op het Italiaanse eiland Ventotene voor een conferentie over democratie. Minister van Buitenlandse Zaken Lin Xialong reisde mee. Het bezoek werd vooraf geheim gehouden om de deelname te waarborgen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en reageert kritisch op landen die banden met Taipei onderhouden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
1: Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,5 miljoen vaten per dag daalt. Dat is fors meer dan de eerder voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iran-oorlog. Het agentschap waarschuwt vooral voor de sterk stijgende kosten van diesel door beperkingen in de raffinagecapaciteit, zoals schades aan installaties in de golfregio. Ook Oekraïnse aanvallen op Russische energiedoelen drijven de brandstofprijzen op, wat consumenten ertoe aanzet hun aankopen te verminderen. De autoriteit Consumentenmarkt heeft een horde weggenomen voor de treindiensten die Arriva wil aanbieden richting Parijs. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor waar de NS rijdt niet in gevaar komt. Arriva wil vanaf 2028 treinen laten rijden van Amersfoort en Den Haag naar Parijs. Het is nog niet zeker of dit ook lukt, want Arriva moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Een woordvoerder van Arriva noemt het een belangrijke stap en is blij dat de ACM spreekt van een netto voordeel voor de reiziger.
5: Rabobank gaat de afdeling bedrijven reorganiseren, meldt PNR. Daar werken nu zo'n 3.500 mensen, van wie er ongeveer 3% op termijn vertrekt. Het gaat om zeker 100 mensen, voornamelijk in de managementlaag. De bank zegt dat dit nodig is om in te spelen op technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van klanten en toenemende concurrentie. Het vertrek gebeurt voornamelijk via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De dieselprijs in de Verenigde Staten is voor het eerst boven de $6 per gallon gestegen. Diesel wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen, in landbouwmachines en in vrachtwagens. De hoge prijzen kunnen een rol spelen in staten als Maine, waar veel huishoudens stookolie gebruiken, en in agrarische staten zoals Ohio, Kansas en Iowa. De Republikeinen staan onder druk om de controle over het congres te behouden, terwijl kiezers bezorgd zijn over de economie en negatief staan tegenover de oorlog tegen Iran. Het Witte Huis heeft nog weinig mogelijkheden om de prijzen te verlagen, zoals nieuwe vrijgaves uit de strategische oliereserves of een exportverbod. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen vanwege het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de 2e keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten. Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft voor de 4e keer op rij de finale bereikt van de US Open. De 28-jarige tennister uit Belarus versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula in de halve finale met 7-5 en 6-2. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de titelverdedigster. Ze kan zondag voor de 3e achtereenvolgende keer de US Open winnen. Later in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Coco Gauff tegen Elena Rybakina om een plek in de finale. Elena Rybakina heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-4. In de finale neemt Rybakina het op tegen Arina Sabalenka uit Belarus. Rybakina is al zeker van de eerste plaats op de wereldranglijst, ongeacht de uitslag van de finale. De twee speelden eerder al 2 keer tegen elkaar in een Grand Slam finale op de Australian Open. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Nathan Aké's trainer bij Fenerbahçe, Ismail Kartal, kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het Champions League duel met AS Roma, 1-1. De 65-jarige coach, die in juni werd aangesteld, zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek echter tegen en zei dat Kartal moet blijven. Yildirim noemde Fenerbahçe een familie en benadrukte dat de trainer nog aan het begin van zijn missie staat. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele fans een fles naar het hoofd van Kartal, waar de trainer erg boos over is. Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. 7 Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met vooral in het oosten af en toe regen of motregen. Later klaart het vanuit het westen wat op, al valt er nog wel een enkele bui. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind waait matig uit het westen. Vanavond zijn er opklaringen en kan er in het oosten en zuidoosten nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Vannacht klaart het verder op en kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 7 tot 12 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Daarna komen er perioden met zon. Eventuele ochtendmist lost op. Het blijft droog met een graad of 21. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Morgenavond neemt in het noorden de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws.
13: Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel vanwege aanhoudend lage waterstanden. Ondanks de vele regen van de afgelopen weken stroomt er door de droogte van afgelopen zomer te weinig water vanuit de Rijn Nederland binnen. Het grondwaterpeil staat ook nog steeds laag. Rijkswaterstaat had schepen in een aantal bochten overboden elkaar in te halen, maar dat is mogelijk niet meer genoeg. Als de maatregel doorgaat, moeten binnenvaartschippers vanaf Arnhem 300 kilometer omvaren om via de IJssel het Twentekanaal te bereiken. Het CBR gaat alsnog in gesprek met rijschoolhouders en andere betrokken partijen in Zuid-Limburg over de voorgenomen sluiting van 3 praktijkexamenlocaties. Het CBR wil alle examens in de regio centraliseren op 1 plek in de gemeente Sittard-Geleen. Het Limburgse provinciebestuur kaartte de onvrede aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat het CBR verzocht opnieuw in gesprek te gaan. Volgens gedeputeerde Jasper Kunselaars wordt bekeken of de examenlocatie in Kerkrade een jaar langer open kan blijven. De gemeente Maastricht, Heerle en Kerkrade vrezen dat belangrijke publieke voorzieningen wegvallen in de regio.
14: De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en naasten van het busongeluk nabij Soest veel sterkte toe. Donderdagmiddag verongelukte een Nederlandse touringcar met 45 volwassen inzittenden. Daarbij raakten 40 mensen gewond,
1: van wie 3 zwaar gewond. 5 mensen overleden door het ongeluk. Volgens de Belgische VRT zou het gaan om veelal oudere Nederlandse passagiers.
15: Bij een restaurant aan het Flevoplein in Zeewolde heeft vrijdagochtend rond 6:15 een explosie plaatsgevonden. Het is de 3de keer in korte tijd dat het pand wordt getroffen, na eerdere explosies op 25 augustus en 9 september. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Burgemeester Bram Harmsma had donderdag al besloten om vanaf vrijdag cameratoezicht in te stellen.
16: De sluis in Weesp is weer open voor de pleziervaart. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft de sluis vrijgegeven omdat er de afgelopen weken genoeg regen is gevallen. Het waterschap had de sluis half augustus gesloten om voldoende zoet water te behouden voor kwetsbare natuurgebieden. Ook de noodpompen in Muiden staan nu uit, maar blijven voorlopig staan voor als het opnieuw langere tijd droog wordt. Het waterschap waarschuwt dat de gevolgen van de droogte nog niet voorbij zijn en de watertekorten nog niet volledig zijn aangevuld.
1: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid adviseert mensen een klamboe te gebruiken om besmetting met het West-Nijl-virus te voorkomen. Afgelopen week kwamen er 9 nieuwe gevallen bij en steeg het dodental naar 3. Volgens Hermans ging het om oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. Het virus wordt overgedragen door muggen die besmet bloed van vogels hebben gedronken. Het ministerie stuurt informatie over de symptomen naar huisartsen en GGD'en, maar een bredere voorlichtingscampagne vindt Hermans niet nodig.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie geeft nog eens 6,1 miljard euro aan Oekraïne voor de aanschaf van defensiematerieel, zoals drones, raketten en munitie. Het geld maakt deel uit van de EU-lening van 90 miljard euro. Oekraïne mag met het geld ook Amerikaanse luchtafweerraketten kopen, nadat de EU-lidstaten daar deze week akkoord op gaven. Het land moet eerst de concrete defensiecontracten aanleveren voordat het geld wordt uitgekeerd. Voor 2026 is met deze goedkeuring van 6,1 miljard... het deel van de lening van 90 miljard dat bedoeld is voor defensie vergeven. Voor dit jaar verleent de EU in totaal 28,3 miljard euro aan Oekraïne voor defensie.
20: Op de uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht wil nog niet zeggen om hoeveel personen het gaat, maar het dodental staat al op 5. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan met 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Er zijn bijna 90 vermisten. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.
21: Wereldleiders hebben vrijdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen, waarbij circa 3000 mensen omkwamen. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft dat de wereld 25 jaar geleden stilstond en dat de 3000 slachtoffers worden herdacht. Premier Rob Jetten noemt de gebeurtenissen onwerkelijk en zegt dat Nederland en zijn bondgenoten pal staan voor veiligheid en democratie, omdat terreur nooit mag winnen. In de Verenigde Staten vinden vrijdag herdenkingen plaats bij Ground Zero, het Pentagon en het nationale monument Flight 93 in Pennsylvania. De Houthis zijn verder opgerukt in Jemen en hebben nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt, aldus 2 jemenitische overheidsbronnen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie uit Saoedi-Arabië. De groepering begon vorige week een offensief
0: en heeft inmiddels de stad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Overheidsbronnen zeggen dat de Houthis ook de havenstad Dubab hebben bereikt en onderweg zijn naar het eiland Perim, dat de zeestraat in twee scheepvaartroutes verdeelt. De door Iran gesteunde Houthis controleren sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen en voeren strijd tegen de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië.
4: De rechtbank in Gent heeft beslist dat de Belgische staat binnen een half jaar de overbevolking in de Gentse gevangenis moet aanpakken. De bezettingsgraad moet worden teruggebracht naar 110% van de reële capaciteit. Wat betekent dat 262 gevangenen moeten worden verplaatst. Als de staat niet op tijd actie onderneemt, wordt een dwangsom opgelegd van €500 per dag per gedetineerde, met een maximum van 45 miljoen euro. De Orde van Vlaamse Balies had de zaak aangespannen omdat de overbevolking volgens hen de fundamentele rechten van gedetineerden aantast, met problemen zoals grondslapers, ontoereikende sanitaire voorzieningen en gebrekkige medische zorg. België is eerder door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden. China heeft protest aangetekend bij Italië en de Europese Unie vanwege het bezoek van de Taiwanese vicepresident Xiao Bikim aan Italië. Xiao is aangekomen op het Italiaanse eiland Ventotene voor een conferentie over democratie. Minister van Buitenlandse Zaken Lin Xialong reisde mee. Het bezoek werd vooraf geheim gehouden om de deelname te waarborgen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en reageert kritisch op landen die banden met Taipei onderhouden.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
24: Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,5 miljoen vaten per dag daalt. Dat is fors meer dan de eerder voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iran-oorlog. Het agentschap waarschuwt vooral voor de sterk stijgende kosten van diesel door beperkingen in de raffinagecapaciteit, zoals schades aan installaties in de golfregio. Ook Oekraïnse aanvallen op Russische energiedoelen drijven de brandstofprijzen op, wat consumenten ertoe aanzet hun aankopen te verminderen.
25: De autoriteit Consument en Markt heeft een horde weggenomen voor de treindiensten die Arriva wil aanbieden richting Parijs. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor waar de NS rijdt niet in gevaar komt. Arriva wil vanaf 2028 treinen laten rijden van Amersfoort en Den Haag naar Parijs. Het is nog niet zeker of dit ook lukt, want Arriva moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Een woordvoerder van Arriva noemt het een belangrijke stap en is blij dat de ACM spreekt van een netto voordeel voor de reiziger.
26: Rabobank gaat de afdeling bedrijven reorganiseren, meldt PNR. Daar werken nu zo'n 3.500 mensen, van wie er ongeveer 3% op termijn vertrekt. Het gaat om zeker 100 mensen, voornamelijk in de managementlaag. De bank zegt dat dit nodig is om in te spelen op technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van klanten en toenemende concurrentie. Het vertrek gebeurt voornamelijk via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.
27: De dieselprijs in de Verenigde Staten is voor het eerst boven de $6 per gallon gestegen. Diesel wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen, in landbouwmachines en in vrachtwagens. De hoge prijzen kunnen een rol spelen in staten als Maine, waar veel huishoudens stookolie gebruiken, en in agrarische staten zoals Ohio, Kansas en Iowa. De Republikeinen staan onder druk om de controle over het congres te behouden, terwijl kiezers bezorgd zijn over de economie en negatief staan tegenover de oorlog tegen Iran. Het Witte Huis heeft nog weinig mogelijkheden om de prijzen te verlagen, zoals nieuwe vrijgaves uit de strategische oliereserves of een exportverbod. De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen vanwege het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de 2e keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten. Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic. Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Nathan Ake's trainer bij Fenerbahçe, Ismail Kartal, kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het Champions League duel met AS Roma, 1-1. De 65-jarige coach, die in juni werd aangesteld, zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek echter tegen en zei dat Kartal moet blijven. Yildirim noemde Fenerbahçe een familie en benadrukte dat de trainer nog aan het begin van zijn missie staat. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele fans een fles naar het hoofd van Kartal, waar de trainer erg boos over is.
5: Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. 7 Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Jorik de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en De Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.
3: Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met vooral in het oosten af en toe wat regen. Later klaart het vanuit het westen op, maar er kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond opklaringen. In het oosten en zuidoosten nog kans op een lichte bui. Verder blijft het droog. Boven land weinig wind, aan zee en op het IJsselmeer matige wind uit het noordwesten. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Weinig wind, 7 tot 12 graden. Morgen wisselend bewolkt met periode zon en het blijft overdag droog. Eventuele ochtendmist lost op. Maximaal rond de 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van 47 stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club straft supporters die vuurwerk gooiden tijdens de wedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden op 23 augustus. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Schouten zegt dat de gemeente schouder aan schouder staat met de club om wanordelijkheden tegen te gaan. Ze noemt het gooien van vuurwerk verschrikkelijk.
12: Rijkswaterstaat overweegt eenrichtingsverkeer in te stellen op de Boven-IJssel vanwege aanhoudend lage waterstanden. Ondanks de vele regen van de afgelopen weken stroomt er door de droogte van afgelopen zomer te weinig water vanuit de Rijn Nederland binnen. Het grondwaterpeil staat ook nog steeds laag. Rijkswaterstaat had schepen in een aantal bochten overboden elkaar in te halen, maar dat is mogelijk niet meer genoeg. Als de maatregel doorgaat, moeten binnenvaartschippers vanaf Arnhem 300 kilometer omvaren om via de IJssel het Twentekanaal te bereiken.
13: Het CBR gaat alsnog in gesprek met rijschoolhouders en andere betrokken partijen in Zuid-Limburg over de voorgenomen sluiting van 3 praktijkexamenlocaties. Het CBR wil alle examens in de regio centraliseren op 1 plek in de gemeente Sittard-Geleen. Het Limburgse provinciebestuur kaartte de onvrede aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat het CBR verzocht opnieuw in gesprek te gaan. Volgens gedeputeerde Jasper Kunselaars wordt bekeken of de examenlocatie in Kerkrade een jaar langer open kan blijven. De gemeente Maastricht, Heerlen en Kerkrade vrezen dat belangrijke publieke voorzieningen wegvallen in de regio.
28: De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en naasten van het busongeluk nabij Soest veel sterkte toe. Donderdagmiddag verongelukte een Nederlandse touringcar met 45 volwassen inzittenden. Daarbij raakten 40 mensen gewond, van wie 3 zwaar gewond. 5 mensen overleden door het ongeluk. Volgens de Belgische VRT zou het gaan om veelal oudere Nederlandse passagiers.
29: Bij een restaurant aan het Flevoplein in Zeewolde heeft vrijdagochtend rond 6:15 een explosie plaatsgevonden.
28: Het is de derde keer in korte tijd dat het pand wordt getroffen, na eerdere explosies op 25 augustus en 9 september. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen en mensen met camerabeelden zich te melden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Burgemeester Bram Harmsma had donderdag al besloten om vanaf vrijdag cameratoezicht in te stellen.
0: De sluis in Weesp is weer open voor de pleziervaart. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de sluis vrijgegeven omdat er de afgelopen weken genoeg regen is gevallen. Het waterschap had de sluis half augustus gesloten om voldoende zoet water te behouden voor kwetsbare natuurgebieden. Ook de noodpompen in Muiden staan nu uit, maar blijven voorlopig staan voor als het opnieuw langere tijd droog wordt. Het waterschap waarschuwt dat de gevolgen van de droogte nog niet voorbij zijn en de watertekorten nog niet volledig zijn aangevuld.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Nepal heeft ruim 4,1 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de overstromingen eind augustus. Bij het natuurgeweld kwamen zeker 1385 mensen om het leven. Nog eens 5130 mensen worden vermist. Ook net over de grens in Tibet vielen slachtoffers. 43 doden en 519 vermisten. Ruim 3 weken na de ramp wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Maar de laatste meldingen over geredde personen dateren van eind vorige week. De Europese Unie geeft nog eens 6,1 miljard euro aan Oekraïne voor de aanschaf van defensiematerieel, zoals drones, raketten en munitie. Het geld maakt deel uit van de EU-lening van 90 miljard euro. Oekraïne mag met het geld ook Amerikaanse luchtafweerraketten kopen, nadat de EU-lidstaten daar deze week akkoord op gaven. Het land moet eerst de concrete defensiecontracten aanleveren voordat het geld wordt uitgekeerd. Voor 2026 is met deze goedkeuring van 6,1 miljard het deel van de lening van 90 miljard dat bedoeld is voor defensie vergeven. Voor dit jaar verleent de EU in totaal 28,3 miljard euro aan Oekraïne voor defensie.
16: Op de uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht wil nog niet zeggen om hoeveel personen het gaat, maar het dodental staat al op 5. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan met 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Er zijn bijna 90 vermisten. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.
17: De Houthis zijn verder opgerukt in Jemen en hebben nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt, aldus 2 jemenitische overheidsbronnen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie uit Saoedi-Arabië. De groepering begon vorige week een offensief en heeft inmiddels de stad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Overheidsbronnen zeggen dat de Houthis ook de havenstad Dubab hebben bereikt en onderweg zijn naar het eiland Perim, dat de zeestraat in 2 scheepvaartroutes verdeelt. De door Iran gesteunde Houthis controleren sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen en voeren strijd tegen de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië.
18: Wereldleiders hebben vrijdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen, waarbij circa 3000 mensen omkwamen. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft dat de wereld 25 jaar geleden stilstond en dat de 3000 slachtoffers worden herdacht. Premier Rob Jetten noemt de gebeurtenissen onwerkelijk en zegt dat Nederland en zijn bondgenoten pal staan voor veiligheid en democratie, omdat terreur nooit mag winnen. In de Verenigde Staten vinden vrijdag herdenkingen plaats bij Ground Zero, het Pentagon
4: en het nationale monument Flight 93 in Pennsylvania.
19: De rechtbank in Gent heeft beslist dat de Belgische staat binnen een half jaar de overbevolking in de Gentse gevangenis moet aanpakken. De bezettingsgraad moet worden teruggebracht naar 110% van de reële capaciteit. Wat betekent dat 262 gevangenen moeten worden verplaatst. Als de staat niet op tijd actie onderneemt, wordt een dwangsom opgelegd van €500 per dag per gedetineerde, met een maximum van 45 miljoen euro. De Orde van Vlaamse Balies had de zaak aangespannen omdat de overbevolking volgens hen de fundamentele rechten van gedetineerden aantast, met problemen zoals grondslapers, ontoereikende sanitaire voorzieningen en gebrekkige medische zorg. België is eerder door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld voor onmenselijke en vernederende behandeling van gedetineerden.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,5 miljoen vaten per dag daalt. Dat is fors meer dan de eerder voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iran-oorlog. Het agentschap waarschuwt vooral voor de sterk stijgende kosten van diesel door beperkingen in de raffinagecapaciteit, zoals schades aan installaties in de Golfregio. Ook Oekraïnse aanvallen op Russische energiedoelen drijven de brandstofprijzen op, wat consumenten ertoe aanzet hun aankopen te verminderen.
23: De autoriteit Consumentenmarkt heeft een horde weggenomen voor de treindiensten die Arriva wil aanbieden richting Parijs. De toezichthouder oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor waar de NS rijdt niet in gevaar komt. Arriva wil vanaf 2028 treinen laten rijden van Amersfoort en Den Haag naar Parijs. Het is nog niet zeker of dit ook lukt, want Arriva moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. Een woordvoerder van Arriva noemt het een belangrijke stap en is blij dat de ACM spreekt van een netto voordeel voor de reiziger.
24: Rabobank gaat de afdeling bedrijven reorganiseren, meldt PNR. Daar werken nu zo'n 3.500 mensen, van wie er ongeveer 3% op termijn vertrekt. Het gaat om zeker 100 mensen, voornamelijk in de managementlaag. De bank zegt dat dit nodig is om in te spelen op technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van klanten en toenemende concurrentie. Het vertrek gebeurt voornamelijk via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.
25: De dieselprijs in de Verenigde Staten is voor het eerst boven de $6 per gallon gestegen. Diesel wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen, in landbouwmachines en in vrachtwagens. De hoge prijzen kunnen een rol spelen in staten als Maine, waar veel huishoudens stookolie gebruiken, en in agrarische staten zoals Ohio, Kansas en Iowa. De Republikeinen staan onder druk om de controle over het congres te behouden, terwijl kiezers bezorgd zijn over de economie en negatief staan tegenover de oorlog tegen Iran. Het Witte Huis heeft nog weinig mogelijkheden om de prijzen te verlagen, zoals nieuwe vrijgaves uit de strategische oliereserves of een exportverbod.
26: De AEX-index op het Damrak is vrijdag vrijwel vlak geopend, na 3 verliesdagen op rij. Beleggers blijven voorzichtig door de opgelopen inflatievrees, veroorzaakt door sterk gestegen olieprijzen vanwege het toegenomen geweld in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank verhoogde donderdag de rente in de eurozone voor de tweede keer dit jaar. Later vandaag komen nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten naar buiten, die mogelijk bepalen of de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op 1092,36 punten.
27: Steeds meer Amerikaanse politici roepen op tot nieuwe regels voor AI-systemen, na waarschuwingen van 2 onderzoekers van AI-bedrijf Anthropic.
2: Zij stellen dat kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst kan leiden tot het uitsterven van de mensheid. Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon stapte deze week op en zei dat mensen die AI bouwen er oprecht in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium. Zijn collega Evan Hubinger bevestigde dat en schat de kans dat AI alle mensen doodt in de komende 10 jaar op meer dan 10%. Democratische en Republikeinse congresleden reageerden verontrust en riepen op tot wetgeving om de catastrofale risico's van AI te reguleren.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Nathan Aké's trainer bij Fenerbahçe, Ismail Kartal, kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het Champions League duel met AS Roma, 1-1. De 65-jarige coach, die in juni werd aangesteld, zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek echter tegen en zei dat Kartal moet blijven. Yildirim noemde Fenerbahçe een familie en benadrukte dat de trainer nog aan het begin van zijn missie staat. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele fans een fles naar het hoofd van Kartal, waar de trainer erg boos over is.
6: Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. 7 Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Jorik de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en De Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met vooral in het oosten af en toe wat regen. Later klaart het van het westen uit op, al kan er nog een enkele bui vallen.
0: Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind waait matig uit westelijke richting. Vanavond opklaringen, in het oosten en zuidoosten mogelijk nog een lichte bui. Verder droog. Boven land weinig wind, aan zee en op het IJsselmeer matige noordwestenwind. Vannacht opklaringen en kans op mist, vooral in het oosten. Minimaal 7 graden landinwaarts tot 12 graden aan zee. Morgen begint wisselend bewolkt. Eventuele mist trekt weg. Middagperiode met zon en droog, rond de 21 graden. Zwakke tot matige zon.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Tientallen inwoners van het Groene Hart hebben de Zuid-Hollandse politiek opnieuw opgeroepen geen windturbines toe te staan in hun leefomgeving. Zuid-Holland overweegt diverse locaties open te stellen voor windenergie. Op een hoorzitting in Den Haag vertelden zo'n 40 insprekers aan provinciale staten hoe ze hierover denken. De meeste sprekers willen geen turbines in het open landschap, omdat die de rust en het recreatieve karakter van het gebied aantasten. Provinciale staten beslissen volgend jaar welke locaties worden opgenomen in het provinciale omgevingsbeleid. Het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis is mogelijk benadeeld door corruptie onder cardiologen. De FIOD doorzocht donderdag 8 woningen en bedrijfspanden in verschillende onderzoeken naar corruptie. Het gaat volgens Investico en Nieuwsuur om panden van zeker 2 cardiologen van het OLVG en 4 cardiologen die werkten bij het Nijmeegse CWZ-ziekenhuis. Het vermoeden bestaat dat zij jarenlang betalingen hebben ontvangen van leveranciers van medische hulpmiddelen in ruil voor voorkeursbehandeling bij inkoop. Het OLVG kan nog geen informatie geven over het onderzoek of de mogelijke gevolgen. Staatssecretaris Willemijn Aerts gaat samen met Spanje in Brussel vragen om een minimumleeftijd voor sociale media. Aerts is voorstander van een minimumleeftijd van 15 jaar. Volgens haar pleiten inmiddels 17 lidstaten van de Europese Unie voor een leeftijdsgrens. De concrete invulling wordt overgelaten aan de Europese Commissie, die ook de hoogte van de leeftijd moet bepalen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie geeft komende woensdag meer inzage in de Europese plannen met sociale media. Het kabinet scherpt regels over dierenwelzijn aan. Landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens past een besluit aan dat de vorige BBB-minister Femke Wiersma eerder heeft gepubliceerd. Voor varkens komen minimumnormen voor daglicht en voor biggen vanaf 7 dagen moet er altijd water zijn. Vanaf 2028 wordt het verboden om koloniekooien te bouwen waarin veel kippen tegelijk zitten. Een verbod op stallen met vastgebonden koeien stelt Erkens met 5 jaar uit tot 2040. Reisorganisatie OAT doet geen uitspraken over de busreis waarbij bij een ongeluk 5 personen omkwamen. De woordvoerder zegt om privacyredenen niets te kunnen zeggen over deelnemers aan de reis of over het eerdere verloop. Door het ongeluk in het Zwitserse kanton Graubünden raakten ook 40 personen gewond. OAT heeft direct nadat het ongeluk bekend werd een aantal personeelsleden naar de locatie gestuurd. Het Brabants Dagblad meldt dat een van de dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden is. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van 47 stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club straft supporters die vuurwerk gooiden tijdens de wedstrijd tegen Cambuur in Leeuwarden op 23 augustus. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Schouten zegt dat de gemeente schouder aan schouder staat met de club om wanordelijkheden tegen te gaan. Ze noemt het gooien van vuurwerk verschrikkelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben het jemenitische eiland Perim in de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. Daardoor controleren ze nu vrijwel het hele gebied rondom die belangrijke zeestraat. De door Iran gesteunde Houthis zijn de laatste dagen snel opgerukt in het zuiden van Jemen, ten koste van de internationaal erkende regering. Ze namen onder meer de steden Mokka en Dubab in. Bab al-Mandeb is cruciaal voor de scheepvaart tussen de Middellandse Zee en de Arabische Zee. Nepal heeft ruim 4,1

0: 1 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de overstromingen eind augustus. Bij het natuurgeweld kwamen zeker 1385 mensen om het leven. Nog eens 5130 mensen worden vermist. Ook net over de grens in Tibet vielen slachtoffers. 43 doden en 519 vermisten. Ruim 3 weken na de ramp wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Maar de laatste meldingen over geredde personen dateren van eind vorige week. Op de uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht wil nog niet zeggen om hoeveel personen het gaat, maar het dodental staat al op 5. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan, met 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Er zijn bijna 90 vermisten. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De Europese Unie geeft nog eens 6,1 miljard euro aan Oekraïne voor de aanschaf van defensiematerieel, zoals drones, raketten en munitie. Het geld maakt deel uit van de EU-lening van 90 miljard euro. Oekraïne mag met het geld ook Amerikaanse luchtafweerraketten kopen, nadat de EU-lidstaten daar deze week akkoord op gaven. Het land moet eerst de concrete defensiecontracten aanleveren voordat het geld wordt uitgekeerd. Voor 2026 is met deze goedkeuring van 6,1 miljard het deel van de lening van 90 miljard dat bedoeld is voor defensie vergeven. Voor dit jaar verleent de EU in totaal 28,3 miljard euro aan Oekraïne voor defensie. Wereldleiders hebben vrijdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen, waarbij circa 3000 mensen omkwamen. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft dat de wereld 25 jaar geleden stilstond en dat de 3000 slachtoffers worden herdacht. Premier Rob Jetten noemt de gebeurtenissen onwerkelijk en zegt dat Nederland en zijn bondgenoten pal staan voor veiligheid en democratie, omdat terreur nooit mag winnen. In de Verenigde Staten vinden vrijdag herdenkingen plaats bij Ground Zero, het Pentagon en het nationale monument Flight 93 in Pennsylvania. De Houthis zijn verder opgerukt in Jemen en hebben nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt, aldus 2 jemenitische overheidsbronnen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie uit Saoedi-Arabië. De groepering begon vorige week een offensief en heeft inmiddels de stad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Overheidsbronnen zeggen dat de Houthis ook de havenstad Dubab hebben bereikt en onderweg zijn naar het eiland Perim, dat de zeestraat in 2 scheepvaartroutes verdeelt. De door Iran gesteunde Houthis controleren sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen en voeren strijd tegen de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor. Consumenten betalen momenteel het hoogste tarief in 3 jaar voor een nieuw vast gascontract. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur door de Oekraïne-oorlog en andere spanningen in het Midden-Oosten. Energieleveranciers mogen geen telefonische verkopers meer inzetten die zich voordoen als onafhankelijke energievergelijkers. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt laten weten aan alle energieleveranciers. De toezichthouder waarschuwt dat consumenten door die praktijken waarschijnlijk een contract afsluiten dat niet goed bij hun situatie past. Uit onderzoek blijkt dat verkopers geen onafhankelijk advies geven omdat hun vergoeding invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking. Energieleveranciers moeten aan de ACM laten zien welke maatregelen ze nemen om zich aan de regels te houden. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,5 miljoen vaten per dag daalt. Dat is fors meer dan de eerder voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iran-oorlog. Het agentschap waarschuwt vooral voor de sterk stijgende kosten van diesel door beperkingen in de raffinagecapaciteit, zoals schades aan installaties in de Golfregio. Ook Oekraïnse aanvallen op Russische energiedoelen drijven de brandstofprijzen op, wat consumenten ertoe aanzet hun aankopen te verminderen. Rabobank gaat de afdeling bedrijven reorganiseren, meldt PNR. Daar werken nu zo'n 3.500 mensen, van wie er ongeveer 3% op termijn vertrekt. Het gaat om zeker 100 mensen, voornamelijk in de managementlaag. De bank zegt dat dit nodig is om in te spelen op technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van klanten en toenemende concurrentie. Het vertrek gebeurt voornamelijk via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De dieselprijs in de Verenigde Staten is voor het eerst boven de $6 per gallon gestegen. Diesel wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen, in landbouwmachines en in vrachtwagens. De hoge prijzen kunnen een rol spelen in staten als Maine, waar veel huishoudens stookolie gebruiken, en in agrarische staten zoals Ohio, Kansas en Iowa. De Republikeinen staan onder druk om de controle over het congres te behouden, terwijl kiezers bezorgd zijn over de economie en negatief staan tegenover de oorlog tegen Iran. Het Witte Huis heeft nog weinig mogelijkheden om de prijzen te verlagen, zoals nieuwe vrijgaves uit de strategische oliereserves of een exportverbod. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Nathan Ake's trainer bij Fenerbahçe, Ismail Kartal, kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het Champions League duel met AS Roma, 1-1. De 65-jarige coach, die in juni werd aangesteld, zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek echter tegen en zei dat Kartal moet blijven. Yildirim noemde Fenerbahçe een familie en benadrukte dat de trainer nog aan het begin van zijn missie staat. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele fans een fles naar het hoofd van Kartal, waar de trainer erg boos over is. Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. 7 Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Yoriek de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en de Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het oosten af en toe regen of motregen. Later klaart het vanuit het westen soms op, maar valt er nog wel een enkele bui. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, met de hoogste waarden in het zuiden en westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond opklaringen, in het oosten en zuidoosten nog kans op een lichte bui. Landinwaarts weinig wind, aan zee en op het IJsselmeer matige wind uit het noordwesten. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Minimaal tussen de 7 graden landinwaarts en 12 graden aan zee. Morgen wisselend bewolkt en droog met perioden van zon. Middagtemperatuur rond de 21 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen inwoners van het Groene Hart hebben de Zuid-Hollandse politiek opgeroepen geen windturbines toe te staan in hun leefomgeving. Zuid-Holland overweegt diverse locaties open te stellen voor windenergie. Op een hoorzitting in Den Haag vertelden zo'n 40 insprekers hoe ze hierover denken. De meeste sprekers willen geen turbines van 245 meter hoog in het open landschap. De staten beslissen volgend jaar, na de provinciale verkiezingen, welke plekken worden opengesteld.
8: De politie gaat in de aanloop naar de jaarwisseling meer controleren op vuurwerk. Dat zei korpschef Jannie Knol vrijdag na een vuurwerkdemonstratie in het Brabantse Riel. Sinds 1 augustus geldt een algeheel vuurwerkverbod in Nederland. Knol verwacht een intensivering van de controles om vuurwerk uit de samenleving te halen. Ze hoopt dat veel mensen zich aan het verbod houden, maar weet dat sommigen dat niet zullen doen. Het Amsterdamse OLVG is mogelijk benadeeld door corruptie onder cardiologen. De FIOD doet onderzoek naar de zaak. Het ziekenhuis kan nog geen informatie geven over het aantal betrokken personen of de mogelijke gevolgen. De FIOD doorzocht donderdag 8 woningen en bedrijfspanden in verschillende onderzoeken naar corruptie onder cardiologen. Het vermoeden bestaat dat zij jarenlang betalingen hebben ontvangen van leveranciers in ruil voor voorkeursbehandeling bij inkoop. Staatssecretaris Willemijn Aerts gaat samen met Spanje in Brussel vragen om een minimumleeftijd voor sociale media. Aerts is voorstander van een minimumleeftijd van 15 jaar. Volgens haar pleiten inmiddels 17 lidstaten van de Europese Unie voor een leeftijdsgrens. De concrete invulling wordt overgelaten aan de Europese Commissie, die ook de hoogte van de leeftijd moet bepalen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie geeft komende woensdag meer inzage in de Europese plannen met sociale media. Het kabinet scherpt regels over dierenwelzijn aan. Landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens past een besluit aan dat de vorige BBB-minister Femke Wiersma eerder heeft gepubliceerd. Voor varkens komen minimumnormen voor daglicht en voor biggen vanaf 7 dagen moet er altijd water zijn. Vanaf 2028 wordt het verboden om koloniekooien te bouwen waarin veel kippen tegelijk zitten. Een verbod op stallen met vastgebonden koeien stelt Erkens met 5 jaar uit tot 2040. Reisorganisatie OAT doet geen uitspraken over de busreis waarbij bij een ongeluk 5 personen omkwamen. De woordvoerder zegt om privacyredenen niets te kunnen zeggen over deelnemers aan de reis of over het eerdere verloop. Door het ongeluk in het Zwitserse kanton Graubünden raakten ook 40 personen gewond. OAT heeft direct nadat het ongeluk bekend werd een aantal personeelsleden naar de locatie gestuurd. Het Brabants Dagblad meldt dat een van de dodelijke slachtoffers een vrouw uit Ude is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben het jemenitische eiland Perim in de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. Daardoor controleren ze nu vrijwel het hele gebied rondom die belangrijke zeestraat. De door Iran gesteunde Houthis zijn de laatste dagen snel opgerukt in het zuiden van Jemen, ten koste van de internationaal erkende regering. Ze namen onder meer de steden Mokka en Dubab in. Bab al-Mandeb is cruciaal voor de scheepvaart tussen de Middellandse Zee en de Arabische Zee. Nepal heeft ruim 4,1 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de overstromingen eind augustus. Bij het natuurgeweld kwamen zeker 1385 mensen om het leven. Nog eens 5130 mensen worden vermist. Ook net over de grens in Tibet vielen slachtoffers. 43 doden en 519 vermisten. Ruim 3 weken na de ramp wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Maar de laatste meldingen over geredde personen dateren van eind vorige week. Op de uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht wil nog niet zeggen om hoeveel personen het gaat, maar het dodental staat al op 5. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan met 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Er zijn bijna 90 vermisten. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. De Europese Unie geeft nog eens 6,1 miljard euro aan Oekraïne voor de aanschaf van defensiematerieel, zoals drones, raketten en munitie. Het geld maakt deel uit van de EU-lening van 90 miljard euro. Oekraïne mag met het geld ook Amerikaanse luchtafweerraketten kopen, nadat de EU-lidstaten daar deze week akkoord op gaven. Het land moet eerst de concrete defensiecontracten aanleveren voordat het geld wordt uitgekeerd. Voor 2026 is met deze goedkeuring van 6,1 miljard het deel van de lening van 90 miljard dat bedoeld is voor defensie vergeven. Voor dit jaar verleent de EU in totaal 28,3 miljard euro aan Oekraïne voor defensie. Wereldleiders hebben vrijdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen, waarbij circa 3000 mensen omkwamen. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft dat de wereld 25 jaar geleden stilstond en dat de 3000 slachtoffers worden herdacht.
0: Premier Rob Jetten noemt de gebeurtenissen onwerkelijk en zegt dat Nederland en zijn bondgenoten pal staan voor veiligheid en democratie, omdat terreur nooit mag winnen. In de Verenigde Staten vinden vrijdag herdenkingen plaats bij Ground Zero, het Pentagon en het nationale monument Flight 93 in Pennsylvania. De Houthis zijn verder opgerukt in Jemen en hebben nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt, aldus twee jemenitische overheidsbronnen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie uit Saoedi-Arabië. De groepering begon vorige week een offensief en heeft inmiddels de stad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Overheidsbronnen zeggen dat de Houthis ook de havenstad Dubab hebben bereikt en onderweg zijn naar het eiland Perim, dat de zeestraat in twee scheepvaartroutes verdeelt. De door Iran gesteunde Houthis controleren sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen en voeren strijd tegen de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
12: Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor.
10: Consumenten betalen momenteel het hoogste tarief in 3 jaar voor een nieuw vast gascontract. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur door de Oekraïne-oorlog en andere spanningen in het Midden-Oosten. Energieleveranciers mogen geen telefonische verkopers meer inzetten die zich voordoen als onafhankelijke energievergelijkers. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt laten weten aan alle energieleveranciers. De toezichthouder waarschuwt dat consumenten door die praktijken waarschijnlijk een contract afsluiten dat niet goed bij hun situatie past. Uit onderzoek blijkt dat verkopers geen onafhankelijk advies geven omdat hun vergoeding invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking. Energieleveranciers moeten aan de ACM laten zien welke maatregelen ze nemen om zich aan de regels te houden.
0: Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,5 miljoen vaten per dag daalt. Dat is fors meer dan de eerder voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iran-oorlog. Het agentschap waarschuwt vooral voor de sterk stijgende kosten van diesel door beperkingen in de raffinagecapaciteit, zoals schades aan installaties in de Golfregio. Ook Oekraïnse aanvallen op Russische energiedoelen drijven de brandstofprijzen op, wat consumenten ertoe aanzet hun aankopen te verminderen.
10: Rabobank gaat de afdeling bedrijven reorganiseren, meldt PNR. Daar werken nu zo'n 3.500 mensen, van wie er ongeveer 3% op termijn vertrekt. Het gaat om zeker 100 mensen, voornamelijk in de managementlaag. De bank zegt dat dit nodig is om in te spelen op technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van klanten en toenemende concurrentie. Het vertrek gebeurt voornamelijk via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De dieselprijs in de Verenigde Staten is voor het eerst boven de $6 per gallon gestegen. Diesel wordt gebruikt voor het verwarmen van huizen, in landbouwmachines en in vrachtwagens. De hoge prijzen kunnen een rol spelen in staten als Maine, waar veel huishoudens stookolie gebruiken.
13: en in agrarische staten zoals Ohio, Kansas en Iowa. De Republikeinen staan onder druk om de controle over het congres te behouden, terwijl kiezers bezorgd zijn over de economie en negatief staan tegenover de oorlog tegen Iran. Het Witte Huis heeft nog weinig mogelijkheden om de prijzen te verlagen, zoals nieuwe vrijgaves uit de strategische oliereserves of een exportverbod.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Nathan Ake's trainer bij Fenerbahçe, Ismail Kartal, kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het Champions League-duel met AS Roma, 1-1. De 65-jarige coach, die in juni werd aangesteld, zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek echter tegen en zei dat Kartal moet blijven. Yildirim noemde Fenerbahçe een familie en benadrukte dat de trainer nog aan het begin van zijn missie staat. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele fans een fles naar het hoofd van Kartal, waar de trainer erg boos over is.
16: Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. 7 Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle.
17: Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Yorick de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en De Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het oosten af en toe wat regen. Later klaart het van het westen uit op, al valt er nog wel eens een bui. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind waait matig uit westelijke richting. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het grotendeels droog. Al kan er in het oosten en zuidoosten nog een lichte bui vallen. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht klaart het verder op en kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden aan zee tot plaatselijk 7 graden landinwaarts. Morgen begint wisselend bewolkt met nog wat mist, die later oplost. In de middag breekt de zon regelmatig door en blijft het droog bij ongeveer 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking in het noordwesten toe en gaat het daar regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse ambassadeur in Bern is met medewerkers aangekomen op de plek van het busongeluk, waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt 2 extra medewerkers van een consulair ondersteuningsteam naar Zwitserland. Zij gaan families informeren, mensen bijstaan en informatie vergaren. Door het ongeluk in het oosten van Zwitserland raakten ook 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. De gewonden liggen verspreid over 9 ziekenhuizen. Een Amsterdamse wijkagent van Marokkaanse afkomst doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Faber haalde woensdag tijdens een debat posts van de agent aan en zei dat zij niet neutraal zou zijn. De wijkagent zegt dat kritiek op haar werk mag, maar dat haar afkomst niet mag worden gebruikt om haar loyaliteit en integriteit in twijfel te trekken. Ze werkt al meer dan 20 jaar als politieagent. De politie Amsterdam noemt de uitspraken van Faber ongepast en zegt dat de wijkagent van grote betekenis is voor kwetsbare jongeren en de organisatie. Het kabinet wil de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet drastisch inkorten door vergunningsprocedures te schrappen of te vereenvoudigen. In sommige regio's kunnen bedrijven of nieuwe woonwijken nu al geen nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet krijgen. Staatssecretaris Johannes de Bat noemt de aanpak van netcongestie een absolute topprioriteit. Bezwaren worden straks niet 3 keer, maar 1 keer behandeld, direct door de Raad van State. Het kabinet vraagt Brussel ook om uitbreidingen van het stroomnet vrij te stellen van een stikstofvergunning. Tientallen inwoners van het Groene Hart hebben de Zuid-Hollandse politiek opgeroepen geen windturbines toe te staan in hun leefomgeving. Zuid-Holland overweegt diverse locaties open te stellen voor windenergie. Op een hoorzitting in Den Haag vertelden zo'n 40 insprekers hoe ze hierover denken. De meeste sprekers willen geen turbines van 245 meter hoog in het open landschap. De staten beslissen volgend jaar, na de provinciale verkiezingen, welke plekken worden opengesteld.
22: De politie gaat in de aanloop naar de jaarwisseling meer controleren op vuurwerk. Dat zei korpschef Jannie Knol vrijdag na een vuurwerkdemonstratie in het Brabantse Riel. Sinds 1 augustus geldt een algeheel vuurwerkverbod in Nederland. Knol verwacht een intensivering van de controles om vuurwerk uit de samenleving te halen. Ze hoopt dat veel mensen zich aan het verbod houden, maar weet dat sommigen dat niet zullen doen.
2: Het Amsterdamse OLVG is mogelijk benadeeld door corruptie onder cardiologen. De FIOD doet onderzoek naar de zaak. Het ziekenhuis kan nog geen informatie geven over het aantal betrokken personen of de mogelijke gevolgen. De FIOD doorzocht donderdag 8 woningen en bedrijfspanden in verschillende onderzoeken naar corruptie onder cardiologen. Het vermoeden bestaat dat zij jarenlang betalingen hebben ontvangen van leveranciers in ruil voor voorkeursbehandeling bij inkoop. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
4: De Houthis hebben het jemenitische eiland Perim in de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. Regeringstroepen hadden het eiland donderdag al verlaten, waardoor de door Iran gesteunde beweging zonder tegenstand kon oprukken. De Houthis controleren nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat, die cruciaal is voor de scheepvaart tussen de Middellandse Zee en de Arabische Zee. Sinds de oorlog in Iran en de blokkade van de straat van Hormuz is Bab al-Mandeb ook belangrijker geworden voor de export van Saoedische olie. De Houthis zeggen dat er geen reden voor internationale zorgen bestaat en dat de vrijheid van scheepvaart en internationale handel op de Rode Zee en Bab al-Mandeb veilig zijn. Vanuit Jemen dreigt geen gevaar.
5: Nepal heeft ruim 4,1 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de overstromingen eind augustus. Bij het natuurgeweld kwamen zeker 1385 mensen om het leven. Nog eens 5130 mensen worden vermist. Ook net over de grens in Tibet vielen slachtoffers. 43 doden en 519 vermisten. Ruim 3 weken na de ramp wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Maar de laatste meldingen over geredde personen dateren van eind vorige week.
23: Op de uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn meerdere lichamen gevonden. De kustwacht wil nog niet zeggen om hoeveel personen het gaat, maar het dodental staat al op 5. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan, met 117 passagiers en 17 bemanningsleden aan boord. Er zijn bijna 90 vermisten. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld.
24: De Europese Unie geeft nog eens 6,1 miljard euro aan Oekraïne voor de aanschaf van defensiematerieel, zoals drones, raketten en munitie. Het geld maakt deel uit van de EU-lening van 90 miljard euro. Oekraïne mag met het geld ook Amerikaanse luchtafweerraketten kopen, nadat de EU-lidstaten daar deze week akkoord op gaven. Het land moet eerst de concrete defensiecontracten aanleveren voordat het geld wordt uitgekeerd. Voor 2026 is met deze goedkeuring van 6,1 miljard het deel van de lening van 90 miljard dat bedoeld is voor defensie vergeven. Voor dit jaar verleent de EU in totaal 28,3 miljard euro aan Oekraïne voor defensie.
25: Wereldleiders hebben vrijdag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht op sociale media. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met vliegtuigen in het World Trade Center en het Pentagon vlogen, waarbij circa 3000 mensen omkwamen. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen schrijft dat de wereld 25 jaar geleden stilstond en dat de 3000 slachtoffers worden herdacht. Premier Rob Jette noemt de gebeurtenissen onwerkelijk en zegt dat Nederland en zijn bondgenoten pal staan voor veiligheid en democratie, omdat terreur nooit mag winnen. In de Verenigde Staten vinden vrijdag herdenkingen plaats bij Ground Zero, het Pentagon en het nationale monument Flight 93 in Pennsylvania.
26: De Houthis zijn verder opgerukt in Jemen en hebben nu de zeestraat Bab al-Mandeb bereikt, aldus 2 jemenitische overheidsbronnen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van olie uit Saoedi-Arabië. De groepering begon vorige week een offensief en heeft inmiddels de stad Mokka aan de Rode Zee ingenomen. Overheidsbronnen zeggen dat de Houthis ook de havenstad Dubab hebben bereikt en onderweg zijn naar het eiland Perim, dat de zeestraat in 2 scheepvaartroutes verdeelt. De door Iran gesteunde Houthis controleren sinds 2014 delen van het noordwesten van Jemen en voeren strijd tegen de internationaal erkende regering, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten.
0: waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in het Midden-Oosten. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds januari 2023. De ACM adviseert huishoudens om nu hun energiecontract te controleren, omdat de Nederlandse gasopslagen voor 52% gevuld zijn, aanzienlijk minder dan vorig jaar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om uitbreidingen van het stroomnet sneller te realiseren. Staatssecretaris Joannes de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland noemt het goed dat er in de geest van een crisiswet wordt gehandeld. Hij benadrukt dat het succes niet afhangt van kamerbrieven, maar van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor. Energieleveranciers mogen geen telefonische verkopers meer inzetten die zich voordoen als onafhankelijke energievergelijkers. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt laten weten aan alle energieleveranciers. De toezichthouder waarschuwt dat consumenten door die praktijken waarschijnlijk een contract afsluiten dat niet goed bij hun situatie past. Uit onderzoek blijkt dat verkopers geen onafhankelijk advies geven omdat hun vergoeding invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking. Energieleveranciers moeten aan de ACM laten zien welke maatregelen ze nemen om zich aan de regels te houden. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,5 miljoen vaten per dag daalt. Dat is fors meer dan de eerder voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iran-oorlog. Het agentschap waarschuwt vooral voor de sterk stijgende kosten van diesel door beperkingen in de raffinagecapaciteit, zoals schades aan installaties in de Golfregio. Ook Oekraïnse aanvallen op Russische energiedoelen drijven de brandstofprijzen op, wat consumenten ertoe aanzet hun aankopen te verminderen. Rabobank gaat de afdeling bedrijven reorganiseren, meldt PNR. Daar werken nu zo'n 3.500 mensen, van wie er ongeveer 3% op termijn vertrekt. Het gaat om zeker 100 mensen, voornamelijk in de managementlaag. De bank zegt dat dit nodig is om in te spelen op technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van klanten en toenemende concurrentie. Het vertrek gebeurt voornamelijk via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Arina Sabalenka heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Belarussische tennisster rekende in de halve finale af met de Amerikaanse Jessica Pegula. Sabalenka zegt dat ze zich wanhopig voelde na een zware nederlaag tegen Pegula in juni op gras, in de halve finale van het toernooi van Berlijn en een mindere periode in het midden van het seizoen. Ze voelt zich nu mentaal en fysiek heel sterk en is klaar om alles te doen voor de overwinning. In de finale neemt ze het op tegen de Kazachse Elena Rybakina. Ongeacht de uitslag moet Sabalenka haar nummer 1 positie van de wereldranglijst afstaan aan Rybakina. Sergio Pat keert terug naar de Eredivisie. De 36-jarige doelman heeft bij FC Utrecht een contract getekend tot medio 2028. Pat liet eerder deze week zijn contract bij het Bulgaarse Ludogorets ontbinden. Bij Utrecht moet hij het vertrek van keeper Michael Brouwer naar Sparta opvangen. Pat speelde eerder voor FC Groningen, Go Ahead Eagles en KAA Gent. Nathan Aké's trainer bij Fenerbahçe, Ismail Kartal, kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het Champions League-duel met AS Roma, 1-1.
6: De 65-jarige coach, die in juni werd aangesteld, zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek echter tegen en zei dat Kartal moet blijven. Yildirim noemde Fenerbahçe een familie en benadrukte dat de trainer nog aan het begin van zijn missie staat. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele fans een fles naar het hoofd van Kartal, waar de trainer erg boos over is.
7: Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. 7 Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle.
8: Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Yorick de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en De Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden.
9: Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het oosten af en toe regen of motregen. Later klaart het vanuit het westen soms op, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond opklaringen. In het oosten en zuidoosten nog kans op een lichte bui. Verder blijft het droog. Vannacht opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Minimaal 7 tot 12 graden. Morgen begint wisselend bewolkt. Overdag periode met zon. Het blijft droog en wordt ongeveer 21 graden. In de avond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Mensen hebben inmiddels meer dan 1000 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inleverpunten. De landelijke campagne loopt tot begin oktober. Het grootste deel, zo'n 880 kilo, is consumentenvuurwerk dat bij de vorige jaarwisseling nog mocht worden afgestoken. In Breda kwam dinsdag 165 kilo binnen, het meeste van alle inzamelmomenten tot nu toe. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. Nederlanders die donderdag licht gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, worden vermoedelijk vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat om mensen met kneuzingen en breuken. Hulporganisatie Eurocross ondersteunt hen bij de terugreis naar Nederland. Donderdag raakte een Nederlandse bus van een OAD-excursie van de weg bij de Zwitserse plaats Susch. Daarbij vielen 5 doden, raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond en 40 mensen gewond.
1: De troonrede die koning Willem-Alexander volgende week uitspreekt, ademt optimisme en actie in plaats van gesomber. Dat zegt minister-president Rob Jetten na afloop van de ministerraad. De nadruk ligt op de grote opgave waar het land voor staat. Het minderheidskabinet presenteert zijn eerste begroting, waarover de coalitiepartijen pas vlak voor de deadline een akkoord sloten. Jetten benadrukt dat het kabinet handreikingen doet aan de oppositie om de financiële plannen door het parlement te krijgen.
2: De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de aanleg en het onderhoud van nationale infrastructuur. Het kabinet komt de komende jaren miljarden euro's tekort en maakt binnenkort bekend welke projecten prioriteit krijgen. Gedeputeerde Jasper Kunselaars van de PvdA verwacht een slachting bij nieuwe projecten en zegt dat veel onderhoud pas heel laat kan plaatsvinden. Hij zegt dat in gesprekken tot nu toe het woord bloedbad valt over de herprioritering die minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat over enkele weken naar buiten brengen. Het provinciebestuur is doorlopend in gesprek met het Rijk over de mogelijke gevolgen voor Limburg.
4: De politie wil voetbalclubs gaan helpen om ervoor te zorgen dat vuurwerk niet meer ongezien de stadions binnenkomt. Nationaal coördinator vuurwerk Co Minderhout ziet ook een rol voor de politie bij controles in stadions wanneer er geen wedstrijd is. De discussie over vuurwerk in stadions is opgeleid na recente incidenten, zoals bij FC Utrecht afgelopen zaterdag en vorige maand bij Feyenoord bij SC Cambuur, waar 7 mensen gewond raakten. Feyenoord maakte vrijdag bekend dat 47 personen hiervoor een stadionverbod hebben gekregen. Volgens Minderhout is er een omslag in denken nodig en werkt ook justitieminister David van Weel aan maatregelen om onrust in voetbalstadions tegen te gaan.
2: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid adviseert mensen om onder een klamboe te slapen als ze die hebben, om besmetting met het West-Nijl-virus te voorkomen. Afgelopen week kwamen er 9 gevallen bij en liep het dodental op naar 3 oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. Het virus is alleen te voorkomen door je te beschermen tegen muggen die het virus verspreiden nadat ze besmet bloed van een vogel hebben gedronken. Het ministerie stuurt informatie over de symptomen naar huisartsen en GGD'en, maar Hermans vindt een bredere voorlichtingscampagne niet nodig. Volgens virologen hebben veel meer mensen in Nederland het virus dan bekend, maar de meesten worden er niet ziek van.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. In New York is de herdenking begonnen van de aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001. Alle nog levende oud-presidenten en vicepresident J.D. Vance waren aanwezig. Maar president Donald Trump ontbrak. Volgens de New York Times wilde hij eerst wel komen, maar veranderde hij zijn plannen toen bleek dat hij geen toespraak mocht houden. Bij de herdenking op de plek waar de torens stonden worden geen speeches gegeven, maar worden minuten stilte gehouden en lezen nabestaanden de namen voor van de bijna 3000 slachtoffers. Trump heeft ervoor gekozen om te spreken bij een herdenking in het Pentagon, dat ook werd geraakt door een gekaapt vliegtuig.
2: De Zweedse premier Ulf Kristersson hoopt zondag een tweede ambtstermijn binnen te slepen om Zweden great again te maken. Een knipoog naar de bekende slogan van Donald Trump. Kristersson zegt dat Zweden sinds hij 4 jaar geleden aan de macht kwam is veranderd van een land dat bekend stond om zijn schietpartijen naar een land dat bekend staat om zijn succesvolle ondernemers. Hij leidt sinds 2022 een minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden Democraten. Bij een nieuwe overwinning zal die partij naar verwachting wel deel uitmaken van de regering,
25: voor het eerst in hun geschiedenis.
5: In Duitsland zijn 7 mensen aangeklaagd op verdenking van lidmaatschap van Hamas en het voorbereiden van aanslagen. Het gaat om een Deen, 2 Duitsers, een Bulgaar en 3 mannen geboren in Libanon. Ze worden ervan verdacht wapens en munitie te hebben.

0: land donderdag al verlaten, waardoor de door Iran gesteunde beweging zonder tegenstand kon oprukken. De Houthis controleren nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat, die cruciaal is voor de scheepvaart tussen de Middellandse Zee en de Arabische Zee. Sinds de oorlog in Iran en de blokkade van de straat van Hormuz is Bab al-Mandeb ook belangrijker geworden voor de export van Saoedische olie. De Houthis zeggen dat er geen reden voor internationale zorgen bestaat en dat de vrijheid van scheepvaart en internationale handel op de Rode Zee en Bab al-Mandeb veilig zijn. Vanuit Jemen dreigt geen gevaar. Nepal heeft ruim 4,1 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de overstromingen eind augustus. Bij het natuurgeweld kwamen zeker 1385 mensen om het leven. Nog eens 5130 mensen worden vermist. Ook net over de grens in Tibet vielen slachtoffers. 43 doden en 519 vermisten. Ruim 3 weken na de ramp wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Maar de laatste meldingen over geredde personen dateren van eind vorige week. De Europese Unie geeft nog eens 6,1 miljard euro aan Oekraïne voor de aanschaf van defensiematerieel, zoals drones, raketten en munitie. Het geld maakt deel uit van de EU-lening van 90 miljard euro. Oekraïne mag met het geld ook Amerikaanse luchtafweerraketten kopen, nadat de EU-lidstaten daar deze week akkoord op gaven. Het land moet eerst de concrete defensiecontracten aanleveren voordat het geld wordt uitgekeerd. Voor 2026 is met deze goedkeuring van 6,1 miljard het deel van de lening van 90 miljard dat bedoeld is voor defensie vergeven. Voor dit jaar verleent de EU in totaal 28,3 miljard euro aan Oekraïne voor defensie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet drastisch in te korten. Staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei wil vaart maken met de aanpak van het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland zegt dat het succes van de aanpak niet af te meten is aan kamerbrieven of wetsvoorstellen. Het gaat volgens hem om het aantal woningen dat alsnog gebouwd kan worden en het aantal bedrijven dat van de wachtlijst afgaat. Netbeheer Nederland roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de Autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in het Midden-Oosten. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur. Het hoogste niveau sinds januari 2023. De ACM adviseert huishoudens om nu hun energiecontract te controleren, omdat de Nederlandse gasopslagen voor 52% gevuld zijn, aanzienlijk minder dan vorig jaar. Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De Autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor. Energieleveranciers mogen geen telefonische verkopers meer inzetten die zich voordoen als onafhankelijke energievergelijkers. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt laten weten aan alle energieleveranciers. De toezichthouder waarschuwt dat consumenten door die praktijken waarschijnlijk een contract afsluiten dat niet goed bij hun situatie past. Uit onderzoek blijkt dat verkopers geen onafhankelijk advies geven omdat hun vergoeding invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking. energieleveranciers.

0: moeten aan de ACM laten zien welke maatregelen ze nemen om zich aan de regels te houden. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,5 miljoen vaten per dag daalt. Dat is fors meer dan de eerder voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iran-oorlog. Het agentschap waarschuwt vooral voor de sterk stijgende kosten van diesel door beperkingen in de raffinagecapaciteit, zoals schades aan installaties in de Golfregio. Ook Oekraïnse aanvallen op Russische energiedoelen drijven de brandstofprijzen op, wat consumenten ertoe aanzet hun aankopen te verminderen. Rabobank gaat de afdeling bedrijven reorganiseren, meldt PNR. Daar werken nu zo'n 3.500 mensen, van wie er ongeveer 3% op termijn vertrekt. Het gaat om zeker 100 mensen, voornamelijk in de managementlaag. De bank zegt dat dit nodig is om in te spelen op technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van klanten en toenemende concurrentie. Het vertrek gebeurt voornamelijk via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nathan Aké's trainer bij Fenerbahçe, Ismail Kartal, kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het Champions League-duel met AS Roma, 1-1. De 65-jarige coach, die in juni werd aangesteld, zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek echter tegen en zei dat Kartal moet blijven. Yildirim noemde Fenerbahçe een familie en benadrukte dat de trainer nog aan het begin van zijn missie staat. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele fans een fles naar het hoofd van Kartal, waar de trainer erg boos over is.
2: Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. 7 Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle.
3: Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Yorick de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en de Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.
4: Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden.
5: Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Madrid de 5e tijd neergezet. De Nederlander reed voor het eerst op het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. George Russell was het snelst in zijn Mercedes, voor teamgenoot Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Vanavond om 5 uur staat de tweede vrije training op het programma. De race is zondag om 3 uur 's middags.
6: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie als woensdag tegen FC Barcelona. De Rotterdammers verloren die Champions League-wedstrijd met 5-1 in Camp Nou. Er is wel wat vermoeidheid bij de spelers, maar er zijn geen grote klachten, zegt van Bronckhorst. Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal zijn nog geblesseerd, maar Nieuwkoop is het dichtst bij een rentree. Van Bronckhorst had een dubbel gevoel over de wedstrijd tegen Barcelona.
7: Feyenoord speelde in momenten goed, maar was ook naïef en had enkele tegendoelpunten kunnen voorkomen.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het oosten af en toe wat regen. Later klaart het op vanuit het westen, maar valt er nog wel een enkele bui. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond volgen opklaringen en in het oosten en zuidoosten is nog een lichte bui mogelijk. Verder blijft het droog. Vannacht kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met perioden van zon en blijft het droog. Het wordt zo'n 21 graden bij een matige zuidwestenwind.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen definitief gestaakt als er vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Het competitiebestuur heeft dat in het protocol opgenomen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid, na overleg met onder meer de KNVB en de politie. Justitieminister Dagert van Weel zegt dat daarmee voorspelbaarder wordt welke gevolgen wangedrag heeft. Vorige maand werd een wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord onderbroken, maar niet gestaakt toen Feyenoord-hooligans veel vuurwerk afstaken, waarbij 7 Cambuur-supporters gewond raakten. Afgelopen weekend werd een wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wel gestaakt na vuurwerk en bekers op het veld. De provincie Limburg heeft grote zorgen over de aanleg en het onderhoud van nationale infrastructuur, zoals snelwegen, bruggen en viaducten. Het kabinet komt de komende jaren tientallen miljarden euro's tekort en maakt binnenkort bekend welke projecten prioriteit krijgen. Gedeputeerde Jasper Kunselaars verwacht dat grote delen van het land zwaar teleurgesteld gaan raken. Hij zegt dat in gesprekken tot nu toe het woord bloedbad in de mond wordt genomen. Eerder werden in Limburg al 2 bruggen bij Kelpen-Oler en Roosteren gesloten voor zwaar verkeer vanwege metaalmoeheid. De politie en het Openbaar Ministerie gaan gewelddadige en criminele delen van harde kernen van voetbalsupportersgroepen intensiever opsporen en vervolgen. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid na een overleg met voetbalbestuurders. Justitieminister David van Weel zegt dat er direct wordt opgetreden tegen excessen en dat rotte appels, één voor één, hetzelfde lot krijgen als de Feyenoord-fans die recent een stadionverbod kregen. Eerder op vrijdag werd bekend dat Feyenoord een stadionverbod heeft opgelegd aan 47 hooligans die zich misdroegen bij de wedstrijd tegen SC Cambuur, waarbij 7 Cambuur-fans gewond raakten. De KNVB en voetbalgemeenten gaan regels en voorwaarden in vergunningen intensiever gebruiken om ervoor te zorgen dat clubs hun verantwoordelijkheid nemen voor een veilig betaald voetbal. Het kabinet neemt er genoegen mee dat de gasopslagen aan het begin van de komende winter aanzienlijk minder gevuld zijn dan in voorgaande jaren. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder werd gekoerst op een kleine 80%. De Europese Commissie riep lidstaten met opslagcapaciteit dit voorjaar al op hun vuldoel te verlagen om herhaling te voorkomen van de situatie in de zomer van 2022. Het nieuwe vuldoel komt neer op 93 terawattuur aan gas. Ruimschoots meer dan het gemiddelde verbruik uit de gasopslagen over de afgelopen 5 winters. Nederland is ook niet volledig afhankelijk van wat er in de ondergrondse opslagen zit.
12: Er komt ook gas binnen uit eigen velden en via de import van onder meer vloeibaar gas. De stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen geven perspectief op vergunningverlening en daarmee op een uitweg uit de stikstofcrisis. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijke in een advies dat minister Jamie van Essen van Landbouw vrijdag met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Als er weer meer ruimte voor vergunningen komt, zal dat een kwestie van gebied voor gebied worden. Mensen hebben inmiddels meer dan 1000 kilo vuurwerk ingeleverd bij speciale inleverpunten. De landelijke campagne loopt tot begin oktober. Het grootste deel, zo'n 880 kilo, is consumentenvuurwerk dat bij de vorige jaarwisseling nog mocht worden afgestoken. In Breda kwam dinsdag 165 kilo binnen, het meeste van alle inzamelmomenten tot nu toe. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de zus van koning Harald, die eind augustus overleed en eerder deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij zijn uitvaart. Volgens het Hof is prinses Astrid vredig ingeslapen. De Zweedse premier Ulf Kristersson hoopt zondag een tweede ambtstermijn binnen te slepen om Sweden Great Again te maken. Een knipoog naar de bekende slogan van de Amerikaanse president Donald Trump. Kristersson leidt sinds 2022 een minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden-Democraten. Bij een nieuwe overwinning zal die partij naar verwachting wel deel uitmaken van de regering, voor het eerst in hun geschiedenis. Hun leider, Jimmy Åkesson, eist dit keer ministersposten en Kristersson heeft al ingestemd. De premier benadrukt dat ze op grote thema's, zoals Rusland, de steun aan Oekraïne en het Zweedse NAVO-lidmaatschap, enorm veel op elkaar lijken. In New York is de herdenking begonnen van de aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001. Alle nog levende oud-presidenten en vicepresident J.D. Vance waren aanwezig. Maar president Donald Trump ontbrak. Volgens de New York Times wilde hij eerst wel komen, maar veranderde hij zijn plannen toen bleek dat hij geen toespraak mocht houden. Bij de herdenking op de plek waar de torens stonden worden geen speeches gegeven, maar worden minuten stilte gehouden en lezen nabestaanden de namen voor van de bijna 3000 slachtoffers. Trump heeft ervoor gekozen om te spreken bij een herdenking in het Pentagon, dat ook werd geraakt door een gekaapt vliegtuig. In Duitsland zijn 7 mensen aangeklaagd op verdenking van lidmaatschap van Hamas en het voorbereiden van aanslagen. Het gaat om een Deen, 2 Duitsers, een Bulgaar en 3 mannen geboren in Libanon. Ze worden ervan verdacht wapens en munitie te hebben geregeld om zwaar staatsgevaarlijk geweld te plegen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze moordaanslagen plannen gericht tegen Joden en pro-Israëlische individuen. Een aanval moest plaatsvinden begin oktober 2025, 2 jaar na de Hamas-aanslagen op Israël. De Houthis hebben het jemenitische eiland Perim in de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. Regeringstroepen hadden het eiland donderdag al verlaten, waardoor de door Iran gesteunde beweging zonder tegenstand kon oprukken. De Houthis controleren nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat, die cruciaal is voor de scheepvaart tussen de Middellandse Zee en de Arabische Zee. Sinds de oorlog in Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz is Bab al-Mandeb ook belangrijker geworden voor de export van Saoedische olie. De Houthis zeggen dat er geen reden voor internationale zorgen bestaat en dat de vrijheid van scheepvaart en internationale handel op de Rode Zee en Bab al-Mandeb veilig zijn. Vanuit Jemen dreigt geen gevaar. Nepal heeft ruim 4,1 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de overstromingen eind augustus. Bij het natuurgeweld kwamen zeker 1385 mensen om het leven. Nog eens 5130 mensen worden vermist. Ook net over de grens in Tibet vielen slachtoffers. 43 doden en 519 vermisten. Ruim 3 weken na de ramp wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Maar de laatste meldingen over geredde personen dateren van eind vorige week. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet drastisch in te korten. Staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei wil vaart maken met de aanpak van het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland zegt dat het succes van de aanpak niet af te meten is aan kamerbrieven of wetsvoorstellen. Het gaat volgens hem om het aantal woningen dat alsnog gebouwd kan worden en het aantal bedrijven dat van de wachtlijst afgaat. Netbeheer Nederland roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de Autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in het Midden-Oosten. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds januari 2023. De ACM adviseert huishoudens om nu hun energiecontract te controleren, omdat de Nederlandse gasopslagen voor 52% gevuld zijn, aanzienlijk minder dan vorig jaar. Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De Autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor. Energieleveranciers mogen geen telefonische verkopers meer inzetten die zich voordoen als onafhankelijke energievergelijkers. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt laten weten aan alle energieleveranciers. De toezichthouder waarschuwt dat consumenten door die praktijken waarschijnlijk een contract afsluiten dat niet goed bij hun situatie past. Uit onderzoek blijkt dat verkopers geen onafhankelijk advies geven, omdat hun vergoeding invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking. Energieleveranciers moeten aan de ACM laten zien welke maatregelen ze nemen om zich aan de regels te houden. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,5 miljoen vaten per dag daalt. Dat is fors meer dan de eerder voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iran-oorlog. Het agentschap waarschuwt vooral voor de sterk stijgende kosten van diesel door beperkingen in de raffinagecapaciteit, zoals schades aan installaties in de Golfregio. Ook Oekraïnse aanvallen op Russische energiedoelen drijven de brandstofprijzen op, wat consumenten ertoe aanzet hun aankopen te verminderen. Rabobank gaat de afdeling bedrijven reorganiseren, meldt PNR. Daar werken nu zo'n 3.500 mensen, van wie er ongeveer 3% op termijn vertrekt. Het gaat om zeker 100 mensen, voornamelijk in de managementlaag. De bank zegt dat dit nodig is om in te spelen op technologische ontwikkelingen veranderende wensen van klanten en toenemende concurrentie. Het vertrek gebeurt voornamelijk via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Nathan Ake's trainer bij Fenerbahçe, Ismail Kartal, kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het Champions League-duel met AS Roma, 1-1. De 65-jarige coach, die in juni werd aangesteld, zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek echter tegen en zei dat Kartal moet blijven. Yildirim noemde Fenerbahçe een familie en benadrukte dat de trainer nog aan het begin van zijn missie staat. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele fans een fles naar het hoofd van Kartal, waar de trainer erg boos over is.
16: Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. 7 Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle.
17: Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Jorik de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en de Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.
18: Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden.
19: Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Madrid de 5e tijd neergezet. De Nederlander reed voor het eerst op het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. George Russell was het snelst in zijn Mercedes, voor teamgenoot Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Vanavond om 5 uur staat de tweede vrije training op het programma. De race is zondag om 3 uur 's middags.
20: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie als woensdag tegen FC Barcelona. De Rotterdammers verloren met 5-1 in Camp Nou. Er is wel wat vermoeidheid, maar geen grote klachten, zegt van Bronckhorst. Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal zijn nog altijd geblesseerd. Feyenoord staat na 5 speelronden derde in de eredivisie met 11 punten.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met vooral in het oosten af en toe wat regen. Later in de middag klaart het vanuit het westen wat op, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind waait matig uit het westen. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het vrijwel droog. Al kan er in het oosten nog een lichte bui vallen. Vannacht kan er mist ontstaan, vooral in het oosten en zuidoosten. Het koelt af naar zo'n 7 graden landinwaarts. Aan zee blijft het iets zachter rond de 12 graden. Morgen lost eventuele ochtendmist op en wordt het wisselend bewolkt met perioden van zon. Het blijft overdag droog bij rond de 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de aanleg en het onderhoud van nationale infrastructuur. Het kabinet komt de komende jaren tientallen miljarden euro's tekort en maakt binnenkort bekend welke projecten prioriteit krijgen. Gedeputeerde Jasper Kunselaars verwacht een slachting bij nieuwe projecten en zegt dat veel onderhoud pas heel laat kan plaatsvinden. In Limburg werden eerder al twee bruggen gesloten voor zwaar verkeer vanwege metaalmoeheid. De provincie sloot zich vorige maand aan bij een oproep aan het kabinet om structureel meer geld uit te trekken voor infrastructuur. De Dierenbescherming en Compassion in World Farming Nederland zijn kritisch over de aangescherpte regels voor dierenwelzijn in Nederland. Landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens heeft veel plannen van zijn voorganger aangepast. De nieuwe maatregelen moeten tussen nu en 2040 worden gerealiseerd. Er gaan bijvoorbeeld over extra daglicht voor varkens en meer ruimte voor kalveren. Veel maatregelen halen volgens de dierenbescherming niet het minimale niveau van dierenwelzijn. De organisaties zeggen dat van een echte omslag naar een dierwaardige veehouderij nog steeds geen sprake is. De stikstofmaatregelen van het kabinet geven perspectief op vergunningverlening en daarmee op een uitweg uit de stikstofcrisis. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan minister Jamie van Essen van Landbouw. Als de stikstofuitstoot daalt en overheden tegelijk de natuur helpen, wordt de natuur daar ontegenzeggelijk beter van. Hoeveel beter hangt af van de uitwerking van de maatregelen en beoordelingen door ecologen. Van Essen zegt het advies met genoegen te hebben gelezen en ziet daarin een bevestiging van zijn eerdere belofte. De selectieve opkomstplicht moet over 3 jaar de huidige algehele dienstplicht vervangen. Dat schrijft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt dat het streven blijft om zo lang mogelijk in een vrijwillig model te blijven. De selectieve opkomstplicht mag pas worden ingevoerd als internationale spanningen hoog oplopen of als het takenpakket van Defensie wordt uitgebreid. Een structureel tekort aan militairen alleen is volgens Boswijk geen reden om de selectieve opkomstplicht te activeren. Het kabinet neemt genoegen met een lagere vulgraad van de gasopslagen aan het begin van de komende winter. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder werd gekoerst op bijna 80%. Het nieuwe vuldoel komt neer op 93 terawattuur aan gas. Ruimschoots meer dan het gemiddelde verbruik over de afgelopen 5 winters. Nederland is niet volledig afhankelijk van de gasopslagen. Er komt ook gas binnen uit eigen velden en via de import van vloeibaar gas. De gasvoorraad was aan het begin van het vulseizoen in april verder uitgeput dan ooit. Inmiddels is de vulgraad bijna 52%. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen definitief gestaakt als er vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Het competitiebestuur heeft dat in het protocol opgenomen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid, na overleg met onder meer de KNVB en de politie. Justitieminister Dagert van Weel zegt dat daarmee voorspelbaarder wordt welke gevolgen wangedrag heeft. Vorige maand werd een wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord onderbroken, maar niet gestaakt toen Feyenoord-hooligans veel vuurwerk afstaken, waarbij 7 Cambuur-supporters gewond raakten. Afgelopen weekend werd een wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles wel gestaakt na vuurwerk en bekers op het veld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
3: alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de zus van koning Harald, die eind augustus overleed en eerder deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij de uitvaart. De laatste jaren werd haar gezondheid brozer en woonde ze openbare verplichtingen bij in een rolstoel. Astrid trouwde in 1961 met Johan Martin Ferner en kreeg 5 kinderen. De Zweedse premier Ulf Kristersson hoopt zondag een tweede ambtstermijn binnen te slepen om Sweden Great Again te maken. Een knipoog naar de bekende slogan van de Amerikaanse president Donald Trump. Kristersson leidt sinds 2022 een minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden-Democraten. Bij een nieuwe overwinning zal die partij naar verwachting wel deel uitmaken van de regering en eist leider Jimmy Åkesson ministersposten. Kristerssons blok doet het in de peilingen met 47,6% van de stemmen net iets minder goed dan de centrum-linkse oppositie onder leiding van oud-premier Magdalena Andersson, die op 50,8% staat. Stockholm heeft sinds de samenwerking met radicaal rechts onder meer de permanente verblijfsvergunning voor vluchtelingen afgeschaft. In New York is de herdenking begonnen van de aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001. Alle nog levende oud-presidenten en vicepresident J.D. Vance waren aanwezig. Maar president Donald Trump ontbrak. Volgens de New York Times wilde hij eerst wel komen, maar veranderde hij zijn plannen toen bleek dat hij geen toespraak mocht houden. Bij de herdenking op de plek waar de torens stonden worden geen speeches gegeven, maar worden minuten stilte gehouden en lezen nabestaanden de namen voor van de bijna 3000 slachtoffers. Trump heeft ervoor gekozen om te spreken bij een herdenking in het Pentagon, dat ook werd geraakt door een gekaapt vliegtuig. In Duitsland zijn 7 mensen aangeklaagd op verdenking van lidmaatschap van Hamas en het voorbereiden van aanslagen. Het gaat om een Deen, 2 Duitsers, een Bulgaar en 3 mannen geboren in Libanon. Ze worden ervan verdacht wapens en munitie te hebben geregeld om zwaar staatsgevaarlijk geweld te plegen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze moordaanslagen plannen gericht tegen Joden en pro-Israëlische individuen. Een aanval moest plaatsvinden begin oktober 2025, 2 jaar na de Hamas-aanslagen op Israël. De Houthis hebben het jemenitische eiland Perim in de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. Regeringstroepen hadden het eiland donderdag al verlaten, waardoor de door Iran gesteunde beweging zonder tegenstand kon oprukken. De Houthis controleren nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat, die cruciaal is voor de scheepvaart tussen de Middellandse Zee en de Arabische Zee. Sinds de oorlog in Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz is Bab al-Mandeb ook belangrijker geworden voor de export van Saoedische olie. De Houthis zeggen dat er geen reden voor internationale zorgen bestaat en dat de vrijheid van scheepvaart en internationale handel op de Rode Zee en Bab al-Mandeb veilig zijn. Vanuit Jemen dreigt geen gevaar. Nepal heeft ruim 4,1 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de overstromingen eind augustus. Bij het natuurgeweld kwamen zeker 1385 mensen om het leven. Nog eens 5130 mensen worden vermist. Ook net over de grens in Tibet vielen slachtoffers. 43 doden en 519 vermisten. Ruim 3 weken na de ramp wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Maar de laatste meldingen over geredde personen dateren van eind vorige week. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
5: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet drastisch in te korten. Staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei wil vaart maken met de aanpak van het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland zegt dat het succes van de aanpak niet af te meten is aan kamerbrieven of wetsvoorstellen. Het gaat volgens hem om het aantal woningen dat alsnog gebouwd kan worden en het aantal bedrijven dat van de wachtlijst afgaat. Netbeheer Nederland roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de Autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in het Midden-Oosten. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds januari 2023. De ACM adviseert huishoudens om nu hun energiecontract te controleren, omdat de Nederlandse gasopslagen voor 52% gevuld zijn, aanzienlijk minder dan vorig jaar. Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De Autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor.
6: Energieleveranciers mogen geen telefonische verkopers meer inzetten die zich voordoen als onafhankelijke energievergelijkers. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt laten weten aan alle energieleveranciers. De toezichthouder waarschuwt dat consumenten door die praktijken waarschijnlijk een contract afsluiten dat niet goed bij hun situatie past. Uit onderzoek blijkt dat verkopers geen onafhankelijk advies geven, omdat hun vergoeding invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking. Energieleveranciers moeten aan de ACM laten zien welke maatregelen ze nemen om zich aan de regels te houden.
7: Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie dit jaar met 2,5 miljoen vaten per dag daalt. Dat is fors meer dan de eerder voorspelde daling van 1,6 miljoen vaten per dag. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd sterk gestegen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten en liggen nog altijd ruim boven het niveau van voor de Iran-oorlog. Het agentschap waarschuwt vooral voor de sterk stijgende kosten van diesel door beperkingen in de raffinagecapaciteit, zoals schades aan installaties in de Golfregio. Ook Oekraïnse aanvallen op Russische energiedoelen drijven de brandstofprijzen op, wat consumenten ertoe aanzet hun aankopen te verminderen.
9: Rabobank gaat de afdeling bedrijven reorganiseren, meldt PNR. Daar werken nu zo'n 3.500 mensen, van wie er ongeveer 3% op termijn vertrekt. Het gaat om zeker 100 mensen, voornamelijk in de managementlaag. De bank zegt dat dit nodig is om in te spelen op technologische ontwikkelingen, veranderende wensen van klanten en toenemende concurrentie. Het vertrek gebeurt voornamelijk via natuurlijk verloop, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws.
26: Nathan Ake's trainer bij Fenerbahçe, Ismail Kartal, kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het Champions League-duel met AS Roma, 1-1. De 65-jarige coach, die in juni werd aangesteld, zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek echter tegen en zei dat Kartal moet blijven. Yildirim noemde Fenerbahçe een familie en benadrukte dat de trainer nog aan het begin van zijn missie staat. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele fans een fles naar het hoofd van Kartal, waar de trainer erg boos over is.
8: Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. Zeven Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle.
10: Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Jorik de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en de Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden. Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Madrid de vijfde tijd neergezet. De Nederlander reed voor het eerst op het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. George Russell was het snelst in zijn Mercedes, voor teamgenoot Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Vanavond om 5 uur staat de tweede vrije training op het programma. De race is zondag om 3 uur 's middags.
11: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie als woensdag tegen FC Barcelona. De Rotterdammers verloren met 5-1 in Camp Nou. Er is wel wat vermoeidheid, maar geen grote klachten, zegt van Bronckhorst. Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal zijn nog altijd geblesseerd. Feyenoord staat na 5 speelronden derde in de Eredivisie met 11 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met in het oosten af en toe wat regen of motregen. Later klaart het vanuit het westen op, maar er kan nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het zuiden en westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond opklaringen. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Vannacht zijn er opklaringen en kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het koelt af naar 12 graden aan zee tot plaatselijk 7 graden landinwaarts. Morgen is het eerst wisselend bewolkt en droog, mist lost op. Middagsperiode met zon en ongeveer 21 graden. Morgenavond neemt de bewolking in het noordwesten toe en gaat het daar regenen.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie wil de huidige algehele dienstplicht vervangen door een selectieve opkomstplicht. Over 3 jaar moet dat geregeld zijn, schrijft hij vrijdag aan de Tweede Kamer. De huidige dienstplicht is sinds 1997 opgeschort, maar door groeiende internationale spanningen moet Nederland nadenken over alternatieven. Het nieuwe model sluit beter aan bij de moderne, technologisch hoogwaardige krijgsmacht. Jongeren krijgen meer keuzevrijheid en kunnen hun dienstplicht vervullen tussen hun 18e en 27e jaar, met een basistraining van 6 maanden. De stikstofmaatregelen van het kabinet geven perspectief op vergunningverlening en een uitweg uit de stikstofcrisis. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies dat minister Jamie van Essen van Landbouw vrijdag met de Tweede Kamer deelde. Als de stikstofuitstoot daalt en overheden de natuur helpen, wordt de natuur daar ontegenzeggelijk beter van, aldus de landsadvocaat. Hoe beter het met de natuur gaat, hoe minder streng de eisen worden voor activiteiten die stikstof uitstoten. Van Essen ziet in het advies een bevestiging van zijn belofte dat Nederland weer van het stikstofslot afgaat. Politie en Openbaar Ministerie gaan gewelddadige en criminele delen van harde kernen van voetbalsupportersgroepen intensiever opsporen en vervolgen. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid na overleg met voetbalbestuurders. Justitieminister David van Weel zegt dat er direct wordt opgetreden tegen excessen, maar wil niet alles prijsgeven over de aanpak. Feyenoord legde een stadionverbod op aan 47 hooligans die zich misdroegen bij de wedstrijd tegen SC Cambuur, waarbij 7 Cambuur-fans gewond raakten. KNVB en voetbalgemeenten gaan regels en voorwaarden in vergunningen intensiever gebruiken om clubs hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor veilig betaald voetbal. De provincie Limburg maakt zich grote zorgen over de aanleg en het onderhoud van nationale infrastructuur. Het kabinet komt de komende jaren tientallen miljarden euro's tekort en maakt binnenkort bekend welke projecten prioriteit krijgen. Gedeputeerde Jasper Kunselaars verwacht een slachting bij nieuwe projecten en zegt dat veel onderhoud pas heel laat kan plaatsvinden. In Limburg werden eerder al 2 bruggen gesloten voor zwaar verkeer vanwege metaalmoeheid. De provincie sloot zich vorige maand aan bij een oproep aan het kabinet om structureel meer geld uit te trekken voor infrastructuur. De Dierenbescherming en Compassion in World Farming Nederland zijn kritisch over de aangescherpte regels voor dierenwelzijn in Nederland. Landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens heeft veel plannen van zijn voorganger aangepast. De nieuwe maatregelen moeten tussen nu en 2040 worden gerealiseerd. Er gaan bijvoorbeeld over extra daglicht voor varkens en meer ruimte voor kalveren. Veel maatregelen halen volgens de dierenbescherming niet het minimale niveau van dierenwelzijn. De organisaties zeggen dat van een echte omslag naar een dierwaardige veehouderij nog steeds geen sprake is. Het kabinet neemt genoegen met een lagere vulgraad van de gasopslagen aan het begin van de komende winter. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder werd gekoerst op bijna 80%. Het nieuwe vuldoel komt neer op 93 terawattuur aan gas. Ruimschoots meer dan het gemiddelde verbruik over de afgelopen 5 winters. Nederland is niet volledig afhankelijk van de gasopslagen. Er komt ook gas binnen uit eigen velden en via de import van vloeibaar gas. De gasvoorraad was aan het begin van het vulseizoen in april verder uitgeput dan ooit. Inmiddels is de vulgraad bijna 52%. Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de zus van koning Harald, die eind augustus overleed en eerder deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij de uitvaart. De laatste jaren werd haar gezondheid brozer en woonde ze openbare verplichtingen bij in een rolstoel. Astrid trouwde in 1961 met Johan Martin Ferner en kreeg 5 kinderen.
4: De Zweedse premier Ulf Kristersson hoopt zondag een tweede ambtstermijn binnen te slepen om Sweden great again te maken. Een knipoog naar de bekende slogan van de Amerikaanse president Donald Trump. Kristersson leidt sinds 2022 een minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden-Democraten. Bij een nieuwe overwinning zal die partij naar verwachting wel deel uitmaken van de regering en eist leider Jimmy Åkesson ministersposten. Kristerssons blok doet het in de peilingen met 47,6% van de stemmen net iets minder goed dan de centrum-linkse oppositie onder leiding van oud-premier Magdalena Andersson, die op 50,8% staat. Stockholm heeft sinds de samenwerking met radicaal rechts onder meer de permanente verblijfsvergunning voor vluchtelingen afgeschaft.
15: In New York is de herdenking begonnen van de aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001. Alle nog levende oud-presidenten en vicepresident J.D. Vance waren aanwezig. Maar president Donald Trump ontbrak. Volgens de New York Times wilde hij eerst wel komen, maar veranderde hij zijn plannen toen bleek dat hij geen toespraak mocht houden. Bij de herdenking op de plek waar de torens stonden worden geen speeches gegeven, maar worden minuten stilte gehouden en lezen nabestaanden de namen voor van de bijna 3000 slachtoffers. Trump heeft ervoor gekozen om te spreken bij een herdenking in het Pentagon, dat ook werd geraakt door een gekaapt vliegtuig.
16: In Duitsland zijn 7 mensen aangeklaagd op verdenking van lidmaatschap van Hamas en het voorbereiden van aanslagen. Het gaat om een Deen, 2 Duitsers, een Bulgaar en 3 mannen geboren in Libanon. Ze worden ervan verdacht wapens en munitie te hebben geregeld om zwaar staatsgevaarlijk geweld te plegen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze moordaanslagen plannen gericht tegen Joden en pro-Israëlische individuen. Een aanval moest plaatsvinden begin oktober 2025, 2 jaar na de Hamas-aanslagen op Israël.
17: De Houthis hebben het jemenitische eiland Perim in de zeestraat Bab al-Mandeb veroverd. Regeringstroepen hadden het eiland donderdag al verlaten, waardoor de door Iran gesteunde beweging zonder tegenstand kon oprukken. De Houthis controleren nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat, die cruciaal is voor de scheepvaart tussen de Middellandse Zee en de Arabische Zee. Sinds de oorlog in Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz is Bab al-Mandeb ook belangrijker geworden voor de export van Saoedische olie. De Houthis zeggen dat er geen reden voor internationale zorgen bestaat en dat de vrijheid van scheepvaart en internationale handel op de Rode Zee en Bab al-Mandeb veilig zijn. Vanuit Jemen dreigt geen gevaar.
18: Nepal heeft ruim 4,1 miljard euro nodig voor de wederopbouw na de overstromingen eind augustus. Bij het natuurgeweld kwamen zeker 1385 mensen om het leven. Nog eens 5130 mensen worden vermist. Ook net over de grens in Tibet vielen slachtoffers. 43 doden en 519 vermisten. Ruim 3 weken na de ramp wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Maar de laatste meldingen over geredde personen dateren van eind vorige week.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
23: De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar.
1: De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met $144 miljard. Elon Musk voert de rijke lijst aan met $919 miljard.
2: Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie

0: markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in het Midden-Oosten. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds januari 2023. De ACM adviseert huishoudens om nu hun energiecontract te controleren, omdat de Nederlandse gasopslagen voor 52% gevuld zijn, aanzienlijk minder dan vorig jaar. Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor. Energieleveranciers mogen geen telefonische verkopers meer inzetten die zich voordoen als onafhankelijke energievergelijkers. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt laten weten aan alle energieleveranciers. De toezichthouder waarschuwt dat consumenten door die praktijken waarschijnlijk een contract afsluiten dat niet goed bij hun situatie past. Uit onderzoek blijkt dat verkopers geen onafhankelijk advies geven, omdat hun vergoeding invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking. Energieleveranciers moeten aan de ACM laten zien welke maatregelen ze nemen om zich aan de regels te houden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Nathan Aké's trainer bij Fenerbahçe, Ismail Kartal, kondigde donderdagavond zijn ontslag aan na het Champions League duel met AS Roma, 1-1. De 65-jarige coach, die in juni werd aangesteld, zei op de persconferentie dat hij niet meer terugkomt en de weg vrij wil maken voor de club. Clubvoorzitter Aziz Yildirim sprak het vertrek echter tegen en zei dat Kartal moet blijven. Yildirim noemde Fenerbahçe een familie en benadrukte dat de trainer nog aan het begin van zijn missie staat. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele fans een fles naar het hoofd van Kartal, waar de trainer erg boos over is. Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. 7 Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Jorik de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en De Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden. Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Madrid de 5e tijd neergezet. De Nederlander reed voor het eerst op het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. George Russell was het snelst in zijn Mercedes, voor teamgenoot Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Vanavond om 5 uur staat de tweede vrije training op het programma. De race is zondag om 3 uur 's middags. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie als woensdag tegen FC Barcelona.

0: De Rotterdammers verloren met 5-1 in Kamp Nou. Er is wel wat vermoeidheid, maar geen grote klachten, zegt Van Bronckhorst. Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal zijn nog altijd geblesseerd. Feyenoord staat na 5 speelronden derde in de Eredivisie met 11 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met vooral in het oosten af en toe wat regen. Later klaart het van het westen uit op, maar kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het grotendeels droog. In de nacht kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 7 tot 12. Morgen wisselend bewolkt met perioden van zon. Het blijft droog en wordt rond de 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Faber trok woensdag tijdens een debat de loyaliteit van de agent in twijfel en noemde daarbij haar volledige naam. De wijkagent, van Marokkaanse afkomst, zegt dat kritiek op haar werk mag, maar dat het gebruik van haar afkomst om haar integriteit publiekelijk ter discussie te stellen een grens overschrijdt. Ze werkt al meer dan 20 jaar bij de politie en vraagt Kamervoorzitter Tom van Kampen om te kijken hoe politiemedewerkers beter kunnen worden beschermd. De politie Amsterdam en vakbond ACP noemen de uitspraken van Faber ongepast. Minister Eelco Heijnen van Financiën roept partijen op samen te werken om de Nederlandse economie sterker te maken. Economische groei kan ons verbinden en ervoor zorgen dat we onze eigen toekomst vormgeven, schrijft de VVD-bewindsman in het voorwoord van de miljoenennota. Investeren in groei is volgens Heijnen nodig om te voorkomen dat toekomstige generaties te maken krijgen met steeds hogere belastingen of pijnlijke bezuinigingen. Dat vergt ook internationale samenwerking en hervormingen. Gezonde overheidsfinanciën zijn daarbij een belangrijke randvoorwaarde, aldus de minister.
6: Landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens scherpt de regels voor dierenwelzijn in de veehouderij aan. Voor varkens komen minimumnormen voor daglicht, drachtige gelten en zeugen moeten altijd bij ruwvoer kunnen. En voor biggen vanaf 7 dagen moet er altijd water zijn. Vanaf 2028 wordt het verboden om koloniekooien voor kippen te bouwen. Een verbod op stallen met vastgebonden koeien wordt met 5 jaar uitgesteld tot 2040. Erkens noemt het een gebalanceerd pakket en zegt rekening te houden met de haalbaarheid voor de sector.
7: Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie wil de huidige algehele dienstplicht vervangen door een selectieve opkomstplicht. Over 3 jaar moet dat geregeld zijn, schrijft hij vrijdag aan de Tweede Kamer. De selectieve opkomstplicht mag alleen worden ingevoerd bij hoge internationale spanningen of als het takenpakket van Defensie wordt uitgebreid. Jongeren krijgen meer keuzevrijheid en kunnen hun dienstplicht tussen hun 18e en 27e vervullen met een basistraining van 6 maanden. Boswijk benadrukt dat het streven blijft om zo lang mogelijk in een vrijwillig model te blijven.
6: Het voorwoord van de miljoenennota is een pleidooi om vol in te zetten op economische groei, meldt RTL Nieuws.
5: Minister van Financiën Eelco Heijne schrijft dat toekomstige generaties anders te maken krijgen met hogere belastingen of pijnlijke bezuinigingen. Hij doet een klemmend beroep op partijen om samen te werken. Het minderheidskabinet heeft oppositiepartijen nodig voor steun voor de begroting. De miljoenennota wordt dinsdag op Prinsjesdag gepresenteerd. De Dierenbescherming en Compassion in World Farming Nederland zijn teleurgesteld over de aangescherpte regels voor dierenwelzijn. Van een echte omslag is nog steeds geen sprake, zegt de Dierenbescherming. Veel maatregelen halen niet het minimale niveau van de Beter Levenster. Ook World Animal Protection vindt dat er nog geen dierwaardigheid in zicht is. World Animal Protection roept de Tweede Kamer op het voorstel ingrijpend aan te scherpen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlandsnieuws. Het Britse parlement heeft een wetsvoorstel over hulp bij zelfdoding afgewezen. 286 parlementsleden stemden tegen, 270 waren voor. Het voorstel zou terminaal zieke mensen met minder dan 6 maanden te leven de mogelijkheid geven om met medische hulp een einde aan hun leven te maken. Tegenstanders vreesden dat kwetsbare mensen onder druk zouden kunnen worden gezet. Premier Andy Burnham had opgeroepen eerst de palliatieve zorg en het sociale zorgsysteem te verbeteren en deed niet mee aan de stemming. Alternatieve für Deutschland heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Friedrich Merz vanwege uitspraken over de partij. Merz zei woensdag tijdens een debat dat de remigratie, waar de AfD voor pleit, neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. De AfD-fractie stelt dat de uitlatingen strafrechtelijk relevant zijn. Merz deed de uitspraken als reactie op kritiek van AfD-leider Alice Weidel op zijn beleid, waarbij hij benadrukte dat miljoenen mensen met een migratieachtergrond in belangrijke sectoren in Duitsland werken. Leden van de Bondsdag zijn beschermd tegen vervolging voor uitspraken in het parlement, tenzij het gaat om lasterlijke beledigingen. De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de zus van koning Harald, die eind augustus overleed en eerder deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij de uitvaart. De laatste jaren werd haar gezondheid brozer en woonde ze openbare verplichtingen bij in een rolstoel. Astrid trouwde in 1961 met Johan Martin Ferner en kreeg 5 kinderen. De Zweedse premier Ulf Kristersson hoopt zondag een tweede ambtstermijn binnen te slepen om Sweden Great Again te maken. Een knipoog naar de bekende slogan van de Amerikaanse president Donald Trump. Kristersson leidt sinds 2022 een minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden-Democraten. Bij een nieuwe overwinning zal die partij naar verwachting wel deel uitmaken van de regering en eist leider Jimmy Åkesson ministersposten. Kristerssons blok doet het in de peilingen met 47,6% van de stemmen net iets minder goed dan de centrum-linkse oppositie onder leiding van oud-premier Magdalena Andersson, die op 50,8% staat. Stockholm heeft sinds de samenwerking met radicaal rechts onder meer de permanente verblijfsvergunning voor vluchtelingen afgeschaft. In New York is de herdenking begonnen van de aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001. Alle nog levende oud-presidenten en vicepresident J.D. Vance waren aanwezig. Maar president Donald Trump ontbrak. Volgens de New York Times wilde hij eerst wel komen, maar veranderde hij zijn plannen toen bleek dat hij geen toespraak mocht houden. Bij de herdenking op de plek waar de torens stonden worden geen speeches gegeven, maar worden minuten stilte gehouden
7: en lezen nabestaanden de namen voor van de bijna 3000 slachtoffers. Trump heeft ervoor gekozen om te spreken bij een herdenking in het Pentagon, dat ook werd geraakt door een gekaapt vliegtuig.
9: In Duitsland zijn 7 mensen aangeklaagd op verdenking van lidmaatschap van Hamas en het voorbereiden van aanslagen. Het gaat om een Deen, 2 Duitsers, een Bulgaar en 3 mannen geboren in Libanon. Ze worden ervan verdacht wapens en munitie te hebben geregeld om zwaar staatsgevaarlijk geweld te plegen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze moordaanslagen plannen gericht tegen Joden en pro-Israëlische individuen. Een aanval moest plaatsvinden begin oktober 2025, 2 jaar na de Hamas-aanslagen op Israël. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans Debat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. De Dow Jones-index steeg 1,2%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq klom 1%. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de Autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in het Midden-Oosten. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds januari 2023. De ACM adviseert huishoudens om nu hun energiecontract te controleren, omdat de Nederlandse gasopslagen voor 52% gevuld zijn, aanzienlijk minder dan vorig jaar. Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor. Energieleveranciers mogen geen telefonische verkopers meer inzetten die zich voordoen als onafhankelijke energievergelijkers. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt laten weten aan alle energieleveranciers. De toezichthouder waarschuwt dat consumenten door die praktijken waarschijnlijk een contract afsluiten dat niet goed bij hun situatie past.
7: Uit onderzoek blijkt dat verkopers geen onafhankelijk advies geven omdat hun vergoeding invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking. Energieleveranciers moeten aan de ACM laten zien welke maatregelen ze nemen om zich aan de regels te houden.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord legt 47 supporters een stadionverbod op na wangedrag bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur op 23 augustus. 7 Cambuur-fans raakten gewond toen vanuit het Feyenoordvak veel vuurwerk werd afgestoken. De supporters krijgen een lokaal stadionverbod voor de Kuip, hun uitkaart wordt geblokkeerd en ze worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod bij de KNVB. Ze hebben zich schuldig gemaakt aan het coördineren van de vuurwerkactie, het vasthouden van spandoeken, het zich onttrekken aan cameratoezicht door onder een spandoek te blijven en het afsteken van vuurwerk. Feyenoord besloot na aanleiding van de gebeurtenissen geen fans mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden. Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Jorik de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en de Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Madrid de 5e tijd neergezet. De Nederlander reed voor het eerst op het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. George Russell was het snelst in zijn Mercedes, voor teamgenoot Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Vanavond om 5 uur staat de tweede vrije training op het programma. De race is zondag om 3 uur 's middags. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie als woensdag tegen FC Barcelona. De Rotterdammers verloren met 5-1 in Camp Nou. Er is wel wat vermoeidheid, maar geen grote klachten, zegt van Bronckhorst. Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal zijn nog altijd geblesseerd. Feyenoord staat na 5 speelronden derde in de eredivisie met 11 punten. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun eerste wedstrijd op het EK in Antwerpen gewonnen. Nesta Agassi, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Worthy de Jong versloegen Italië met 19-17. Nederland speelt vrijdagavond tegen Spanje. De beste 2 landen per pool gaan door naar de kwartfinales van zondag. Bij de Spelen van Parijs in 2024 pakten de Jong, Driessen, Arvin Slachter en Dimeo van der Horst Olympisch goud. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het eerst bewolkt, met vooral in het oosten af en toe motregen. Later klaart het van het westen uit op, maar kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond klaart het op en is er in het oosten en zuidoosten nog kans op een lichte bui. Verder blijft het droog. Er staat weinig wind, behalve aan zee en op het IJsselmeer. Vannacht blijft het rustig met opklaringen. In het oosten en zuidoosten kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts en 12 graden aan zee. Morgen begint wisselend bewolkt en droog. Eventuele mist lost in de ochtend op. In de middag komt de zon flink door en blijft het droog bij ongeveer 21 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee iets krachtiger. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drinkwater in Nederland wordt bedreigd door pesticiden die PFAS bevatten. Jaarlijks komt daardoor minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij, die niet afbreekt in het milieu. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. PFAS maken mensen sneller ziek, beïnvloeden de ontwikkeling van ongeboren baby's en kunnen schade toebrengen aan de lever en het hormoonsysteem. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat snelle uitfasering van PFAS-pesticiden noodzakelijk is om drinkwater en gezondheid te beschermen.
11: Minister Eelco Heijnen van Financiën roept partijen op samen te werken om de Nederlandse economie sterker te maken. Investeren in economische groei is volgens hem nodig om te voorkomen dat toekomstige generaties te maken krijgen met steeds hogere belastingen of pijnlijke bezuinigingen. Nederland loopt al achter met investeren in de economie van de toekomst, schrijft Heijnen in het voorwoord van de miljoenennota. Oplopende schulden en rentelasten helpen niet om de benodigde inhaalslag te maken. Het kabinet kiest voor investeren, hervormen en internationale samenwerking binnen gezonde financiële kaders.
12: Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Faber trok woensdag tijdens een debat de loyaliteit van de agent in twijfel en noemde daarbij haar volledige naam. De wijkagent, van Marokkaanse afkomst, zegt dat kritiek op haar werk mag, maar dat het gebruik van haar afkomst om haar integriteit publiekelijk ter discussie te stellen een grens overschrijdt. Ze werkt al meer dan 20 jaar bij de politie en vraagt Kamervoorzitter Tom van Kampen om te kijken hoe politiemedewerkers beter kunnen worden beschermd. De politie Amsterdam en vakbond ACP noemen de uitspraken van Faber ongepast.
13: Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie wil de huidige algehele dienstplicht vervangen door een selectieve opkomstplicht. Over 3 jaar moet dat geregeld zijn, schrijft hij vrijdag aan de Tweede Kamer. De selectieve opkomstplicht mag alleen worden ingevoerd bij hoge internationale spanningen of als het takenpakket van Defensie wordt uitgebreid. Jongeren krijgen meer keuzevrijheid en kunnen hun dienstplicht tussen hun 18e en 27e vervullen, met een basistraining van 6 maanden. Boswijk benadrukt dat het streven blijft om zo lang mogelijk in een vrijwillig model te blijven.
14: Landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens scherpt de regels voor dierenwelzijn in de veehouderij aan. Voor varkens komen minimumnormen voor daglicht, drachtige gelten en zeugen moeten altijd bij ruwvoer kunnen en voor biggen vanaf 7 dagen moet er altijd water zijn. Vanaf 2028 wordt het verboden om koloniekooien voor kippen te bouwen. Een verbod op stallen met vastgebonden koeien wordt met 5 jaar uitgesteld tot 2040. Erkens noemt het een gebalanceerd pakket en zegt rekening te houden met de haalbaarheid voor de sector.
15: De dierenbescherming en Compassion in World Farming Nederland zijn teleurgesteld over de aangescherpte regels voor dierenwelzijn. Van een echte omslag is nog steeds geen sprake, zegt de dierenbescherming. Veel maatregelen halen niet het minimale niveau van de Beter Levenster. Ook World Animal Protection vindt dat er nog geen dierwaardigheid in zicht is. World Animal Protection roept de Tweede Kamer op het voorstel ingrijpend aan te scherpen.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
17: Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Britse parlement heeft een wetsvoorstel over hulp bij zelfdoding afgewezen. 286 parlementsleden stemden tegen, 270 waren voor. Het voorstel zou terminaal zieke mensen met minder dan 6 maanden te leven de mogelijkheid geven om met medische hulp een einde aan hun leven te maken. Tegenstanders vreesden dat kwetsbare mensen onder druk zouden kunnen worden gezet. Premier Andy Burnham had opgeroepen eerst de palliatieve zorg en het sociale zorgsysteem te verbeteren en deed niet mee aan de stemming. Alternatieve für Deutschland heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Friedrich Merz vanwege uitspraken over de partij. Merz zei woensdag tijdens een debat dat de remigratie, waar de AfD voor pleit, neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. De AfD-fractie stelt dat de uitlatingen strafrechtelijk relevant zijn. Merz deed de uitspraken als reactie op kritiek van AfD-leider Alice Weidel op zijn beleid, waarbij hij benadrukte dat miljoenen mensen met een migratieachtergrond in belangrijke sectoren in Duitsland werken. Leden van de Bondsdag zijn beschermd tegen vervolging voor uitspraken in het parlement, tenzij het gaat om lasterlijke beledigingen.
19: De Noorse prinses Astrid is vrijdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Noorse Hof. Astrid was de zus van koning Harald, die eind augustus overleed en eerder deze week werd begraven. De prinses was woensdag nog aanwezig bij de uitvaart. De laatste jaren werd haar gezondheid brozer en woonde ze openbare verplichtingen bij in een rolstoel. Astrid trouwde in 1961 met Johan Martin Ferner en kreeg 5 kinderen.
20: De Zweedse premier Ulf Kristersson hoopt zondag een tweede ambtstermijn binnen te slepen om Sweden Great Again te maken. Een knipoog naar de bekende slogan van de Amerikaanse president Donald Trump. Kristersson leidt sinds 2022 een minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden-Democraten. Bij een nieuwe overwinning zal die partij naar verwachting wel deel uitmaken van de regering en eist leider Jimmy Åkesson ministersposten. Kristerssons blok doet het in de peilingen met 47,6% van de stemmen net iets minder goed dan de centrum-linkse oppositie onder leiding van oud-premier Magdalena Andersson, die op 50,8% staat. Stockholm heeft sinds de samenwerking met radicaal rechts onder meer de permanente verblijfsvergunning voor vluchtelingen afgeschaft.
21: In New York is de herdenking begonnen van de aanslagen op het World Trade Center van 11 september 2001. Alle nog levende oud-presidenten en vicepresident J.D. Vance waren aanwezig. Maar president Donald Trump ontbrak. Volgens de New York Times wilde hij eerst wel komen, maar veranderde hij zijn plannen toen bleek dat hij geen toespraak mocht houden. Bij de herdenking op de plek waar de torens stonden worden geen speeches gegeven, maar worden minuten stilte gehouden en lezen nabestaanden de namen voor van de bijna 3000 slachtoffers. Trump heeft ervoor gekozen om te spreken bij een herdenking in het Pentagon, dat ook werd geraakt door een gekaapt vliegtuig.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland.
21: De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. De Dow Jones-index steeg 1,2%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq klom 1%. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de Autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in het Midden-Oosten. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur, het hoogste niveau sinds januari 2023. De ACM adviseert huishoudens om nu hun energiecontract te controleren, omdat de Nederlandse gasopslagen voor 52% gevuld zijn, aanzienlijk minder dan vorig jaar. Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Jorik de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en De Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden.
6: Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Madrid de vijfde tijd neergezet. De Nederlander reed voor het eerst op het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. George Russell was het snelst in zijn Mercedes, voor teamgenoot Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Vanavond om 5 uur staat de tweede vrije training op het programma. De race is zondag om 3 uur 's middags. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie als woensdag tegen FC Barcelona. De Rotterdammers verloren met 5-1 in Camp Nou. Er is wel wat vermoeidheid, maar geen grote klachten, zegt Van Bronckhorst. Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal zijn nog altijd geblesseerd. Feyenoord staat na 5 speelronden derde in de eredivisie met 11 punten. De Nederlandse 3x3-basketballers hebben hun eerste wedstrijd op het EK in Antwerpen gewonnen. Nesta Agassi, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Worthy de Jong versloegen Italië met 19-17. Nederland speelt vrijdagavond tegen Spanje. De beste 2 landen per pool gaan door naar de kwartfinales van zondag. Bij de Spelen van Parijs in 2024 pakten de Jong, Driessen, Arvin Slachter en Dimeo van der Horst Olympisch goud. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met in het oosten af en toe wat motregen. Later klaart het vanaf het westen op, maar valt er nog een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond krijgen we opklaringen en in het oosten en zuidoosten is nog een lichte bui mogelijk. Verder blijft het droog. Boven land is er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Minima liggen tussen 7 graden landinwaarts en 12 graden aan zee. Morgen wisselend bewolkt en droog, rond de 21 graden. In de loop van de avond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws.
26: Het Commissariaat voor de Media krijgt na de hervorming van de NPO in 2029... meer bevoegdheden om in te grijpen. Het commissariaat kan in uiterste gevallen bestuurders van een omroephuis wegsturen, bijvoorbeeld bij financiële problemen of andere grote problemen die intern niet worden opgelost. Cultuurminister Letschert verliest zelf juist de mogelijkheid om in te grijpen. In het wetsvoorstel staat hoe de omroephuizen moeten worden opgezet, maar nog niet welke omroepen samen moeten gaan. De Tweede Kamer debatteert in 2027 over de hervorming, die in 2029 klaar moet zijn.
27: Drinkwater in Nederland wordt bedreigd door pesticiden die PFAS bevatten. Jaarlijks komt daardoor minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij, die niet afbreekt in het milieu. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. PFAS maken mensen sneller ziek, beïnvloeden de ontwikkeling van ongeboren baby's en kunnen schade toebrengen aan de lever en het hormoonsysteem. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat snelle uitfasering van PFAS-pesticiden noodzakelijk is om drinkwater en gezondheid te beschermen.
0: Minister Eelco Heijnen van Financiën roept partijen op samen te werken om de Nederlandse economie sterker te maken. Investeren in economische groei is volgens hem nodig om te voorkomen dat toekomstige generaties te maken krijgen met steeds hogere belastingen of pijnlijke bezuinigingen. Nederland loopt al achter met investeren in de economie van de toekomst, schrijft Heijnen in het voorwoord van de miljoenennota. Oplopende schulden en rentelasten helpen niet om de benodigde inhaalslag te maken. Het kabinet kiest voor investeren, hervormen en internationale samenwerking binnen gezonde financiële kaders.
27: Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Faber trok woensdag tijdens een debat de loyaliteit van de agent in twijfel en noemde daarbij haar volledige naam. De wijkagent, van Marokkaanse afkomst, zegt dat kritiek op haar werk mag, maar dat het gebruik van haar afkomst om haar integriteit publiekelijk ter discussie te stellen een grens overschrijdt. Ze werkt al meer dan 20 jaar bij de politie en vraagt Kamervoorzitter Tom van Kampen om te kijken hoe politiemedewerkers beter kunnen worden beschermd. De politie Amsterdam en vakbond ACP noemen de uitspraken van Faber ongepast.
0: Landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens scherpt de regels voor dierenwelzijn in de veehouderij aan. Voor varkens komen minimumnormen voor daglicht, drachtige gelten en zeugen moeten altijd bij ruwvoer kunnen en voor biggen vanaf 7 dagen moet er altijd water zijn. Vanaf 2028 wordt het verboden om koloniekooien voor kippen te bouwen. Een verbod op stallen met vastgebonden koeien wordt met 5 jaar uitgesteld tot 2040. Erkens noemt het een gebalanceerd pakket en zegt rekening te houden met de haalbaarheid voor de sector.
1: Staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie wil de huidige algehele dienstplicht vervangen door een selectieve opkomstplicht. Over 3 jaar moet dat geregeld zijn, schrijft hij vrijdag aan de Tweede Kamer. De selectieve opkomstplicht mag alleen worden ingevoerd bij hoge internationale spanningen of als het takenpakket van Defensie wordt uitgebreid. Jongeren krijgen meer keuzevrijheid en kunnen hun dienstplicht tussen hun 18e en 27e vervullen met een basistraining van 6 maanden. Boswijk benadrukt dat het streven blijft om zo lang mogelijk in een vrijwillig model te blijven.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd, nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld 25 jaar na de aanslagen nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na 9/11 in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven, onder wie 184 bij het Pentagon. In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het Westnijlvirus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt.
3: Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Britse parlement heeft een wetsvoorstel over hulp bij zelfdoding afgewezen. 286 parlementsleden stemden tegen, 270 waren voor. Het voorstel zou terminaal zieke mensen met minder dan 6 maanden te leven de mogelijkheid geven om met medische hulp een einde aan hun leven te maken. Tegenstanders vreesden dat kwetsbare mensen onder druk zouden kunnen worden gezet. Premier Andy Burnham had opgeroepen eerst de palliatieve zorg en het sociale zorgsysteem te verbeteren en deed niet mee aan de stemming. Alternatieve für Deutschland heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Friedrich Merz vanwege uitspraken over de partij. Merz zei woensdag tijdens een debat dat de remigratie, waar de AfD voor pleit, neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. De AfD-fractie stelt dat de uitlatingen strafrechtelijk relevant zijn. Merz deed de uitspraken als reactie op kritiek van AfD-leider Alice Weidel op zijn beleid, waarbij hij benadrukte dat miljoenen mensen met een migratieachtergrond in belangrijke sectoren in Duitsland werken. Leden van de Bondsdag zijn beschermd tegen vervolging voor uitspraken in het parlement, tenzij het gaat om lasterlijke beledigingen. De Zweedse premier Ulf Kristersson hoopt zondag een tweede ambtstermijn binnen te slepen om Sweden great again te maken. Een knipoog naar de bekende slogan van de Amerikaanse president Donald Trump. Kristersson leidt sinds 2022 een minderheidsregering met gedoogsteun van de radicaal-rechtse Zweden-Democraten. Bij een nieuwe overwinning zal die partij naar verwachting wel deel uitmaken van de regering en eist leider Jimmy Åkesson ministersposten. Kristerssons blok doet het in de peilingen met 47,6% van de stemmen net iets minder goed dan de centrum-linkse oppositie onder leiding van oud-premier Magdalena Andersson, die op 50,8% staat. Stockholm heeft sinds de samenwerking met radicaal rechts onder meer de permanente verblijfsvergunning voor vluchtelingen afgeschaft.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
4: Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. De Dow Jones-index steeg 1,2%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq klom 1%. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de Autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in het Midden-Oosten. De Europese gasprijs staat op ongeveer €80 per megawattuur, het hoogste niveau sinds januari 2023. De ACM adviseert huishoudens om nu hun energiecontract te controleren, omdat de Nederlandse gasopslagen voor 52% gevuld zijn, aanzienlijk minder dan vorig jaar. Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De Autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Jorik de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en De Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles. Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden. Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Madrid de 5e tijd neergezet. De Nederlander reed voor het eerst op het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. George Russell was het snelst in zijn Mercedes, voor teamgenoot Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Vanavond om 5 uur staat de tweede vrije training op het programma. De race is zondag om 3 uur 's middags. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie als woensdag tegen FC Barcelona. De Rotterdammers verloren met 5-1 in Camp Nou. Er is wel wat vermoeidheid, maar geen grote klachten, zegt van Bronckhorst. Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal zijn nog altijd geblesseerd. Feyenoord staat na 5 speelronden derde in de eredivisie met 11 punten. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun eerste wedstrijd op het EK in Antwerpen gewonnen. Nesta Agassi, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Worthy de Jong versloegen Italië met 19-17. Nederland speelt vrijdagavond tegen Spanje. De beste 2 landen per pool gaan door naar de kwartfinales van zondag. Bij de Spelen van Parijs in 2024 pakten De Jong, Driessen, Arvin Slachter en Dimeo van der Horst Olympisch goud. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter.
14: De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het nog bewolkt, met vooral in het oosten af en toe wat

0: Bewolkt en droog, met perioden met zon. Overdag rond de 22 graden, in het noorden iets koeler. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De gemiddelde koopkracht van huishoudens daalt volgend jaar licht, blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Alleen voor de laagste inkomens en voor gepensioneerden zit er in doorsnee nog een kleine plus in. Een extra koopkrachtpakket van volgens ingewijden 1,7 miljard euro heeft de daling voor de meeste groepen alleen iets kunnen verzachten. De koopkrachtdaling blijft beperkt tot gemiddeld 0,1 tot 0,2% voor alle groepen die het betreft. Werkenden met de laagste inkomens kunnen een plus tegemoet zien van in doorsnee 0,2%. Gepensioneerden krijgen er gemiddeld 0,3% bij.
5: Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland vraagt de provincie Zeeland de jaarlijkse projectsubsidie om te zetten in een vaste financiering. Museumdirecteur Barbara Ome zegt dat een structurele subsidie nodig is om de verhalen van de watersnood goed te ontsluiten en het gebouw goed te onderhouden. Volgens een recent rapport is het museum zonder vaste subsidie kwetsbaar. Zeeland verstrekt nu elk jaar 400.000 euro voor uiteenlopende projecten, waaronder exposities. De gemeente Schouwen-Duiveland geeft wel al een vaste subsidie, los van projecten.
6: Het kabinet neemt er genoegen mee dat de gasopslagen aan het begin van de komende winter aanzienlijk minder gevuld zullen zijn dan in voorgaande jaren. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder werd gekoerst op een kleine 80%. Het nieuwe vuldoel komt neer op 93 terawattuur aan gas. Ruimschoots meer dan het gemiddelde verbruik uit de gasopslagen over de afgelopen 5 winters. Nederland is ook niet volledig afhankelijk van wat er in de ondergrondse opslagen zit. Er komt ook gas binnen uit eigen velden en via de import van onder meer vloeibaar gas. Klimaat- en energieminister Stientje van Veldhoven verzekert dat de gasleveringszekerheid in aanloop naar de komende winter voldoende is geborgd.
7: Rijkswaterstaat stelt komende dagen mogelijk eenrichtingsverkeer in voor de scheepvaart op de Boven-IJssel vanwege de zeer lage waterstanden. Ondanks de vele regen van de afgelopen weken zijn de waterstanden nog steeds te laag door de droogte van afgelopen zomer. Als de maatregel wordt ingevoerd, is het vanaf grofweg Arnhem verboden via de IJssel naar het Twentekanaal te varen. Binnenvaartschippers moeten dan 300 kilometer omvaren. De keuze is volgens Rijkswaterstaat gemaakt omdat afvarende schepen meer kans hebben om met deze lage waterstanden de rivierbodem te raken, dwars te vallen en daarmee de rivier te stremmen.
8: De toekomst van drinkwater in Nederland wordt bedreigd door pesticiden waar PFAS in zit, waarschuwt de inspectie Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt daardoor tenminste 21.000 kilo van de PFAS-trifluorazijnzuur vrij, een stof die niet afbreekt in het milieu. De hoeveelheid PFAS-houdende pesticiden die jaarlijks wordt gebruikt steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Als er niks verandert, zal binnen 20 jaar het gehalte TFA in het diepe grondwater waar drinkwater uit wordt gehaald boven de RIVM-waarde uitkomen. Het kabinet werkt aan afspraken met bedrijven over PFAS in bestrijdingsmiddelen en verwacht dat de hoeveelheid TFA in bestrijdingsmiddelen fors omlaag gaat.
9: Het Commissariaat voor de Media krijgt na de hervorming van de NPO in 2029 meer bevoegdheden om in te grijpen.
10: Het commissariaat kan in

0: uiterste gevallen bestuurders van een omroephuis wegsturen. Bijvoorbeeld bij financiële problemen of andere grote problemen die intern niet worden opgelost. Cultuurminister Letchert verliest zelf juist de mogelijkheid om in te grijpen. In het wetsvoorstel staat hoe de omroephuizen moeten worden opgezet, maar nog niet welke omroepen samen moeten gaan. De Tweede Kamer debatteert in 2027 over de hervorming, die in 2029 klaar moet zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen bij het hoofd van het productiebedrijf en een parlementariër die bekend staat als bondgenoot van de oud-president. Mogelijk is publiek geld, dat bedoeld was voor parlementaire projecten, gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek een poging tot politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld 25 jaar na de aanslagen nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na 9/11 in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven, onder wie 184 bij het Pentagon. In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het West-Nijl-virus. Eén van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Britse parlement heeft een wetsvoorstel over hulp bij zelfdoding afgewezen. 286 parlementsleden stemden tegen, 270 waren voor. Het voorstel zou terminaal zieke mensen met minder dan 6 maanden te leven de mogelijkheid geven om met medische hulp een einde aan hun leven te maken. Tegenstanders vreesden dat kwetsbare mensen onder druk zouden kunnen worden gezet. Premier Andy Burnham had opgeroepen eerst de palliatieve zorg en het sociale zorgsysteem te verbeteren en deed niet mee aan de stemming. Alternatieve für Deutschland heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Friedrich Merz vanwege uitspraken over de partij. Merz zei woensdag tijdens een debat dat de remigratie, waar de AfD voor pleit, neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. De AfD-fractie stelt dat de uitlatingen strafrechtelijk relevant zijn. Merz deed de uitspraken als reactie op kritiek van AfD-leider Alice Weidel op zijn beleid, waarbij hij benadrukte dat miljoenen mensen met een migratieachtergrond in belangrijke sectoren in Duitsland werken. Leden van de Bondsdag zijn beschermd tegen vervolging voor uitspraken in het parlement, tenzij het gaat om lasterlijke beledigingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg. En aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. De Dow Jones-index steeg 1,2%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq klom 1%. Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in het Midden-Oosten. De Europese gasprijs staat op ongeveer 80 euro per megawattuur. Het hoogste niveau sinds januari 2023. De ACM adviseert huishoudens om nu hun energiecontract te controleren, omdat de Nederlandse gasopslagen voor 52% gevuld zijn, aanzienlijk minder dan vorig jaar. Arriva mag treindiensten naar Parijs aanbieden vanaf Amersfoort en Den Haag. De autoriteit Consument en Markt oordeelt dat het economisch evenwicht op het spoor niet in gevaar komt door de komst van deze treinen. Arriva wil de internationale diensten vanaf 2028 starten, maar moet nog spoorcapaciteit aanvragen bij ProRail. De NS is kritisch over de beoordeling en vreest dat meerdere aanvragen voor open toegang samen de rekensommen voor het hoofdrailnet in de war gooien. Het is nog onzeker of de treindiensten er daadwerkelijk komen, omdat er mogelijk te weinig ruimte is op het spoor. U bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleyballer Stefan Boermans gaat weer samenspelen met Jorik de Groot. Het duo stond in 2024 even bovenaan de wereldranglijst, maar speelde de afgelopen maanden met andere partners. Boermans nam in december een sabbatical en keerde in mei terug als partner van Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van de Velde. Boermans en De Groot richten zich nu op het WK volgend jaar in Nederland en de kwalificatie voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.
3: Een crash tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid heeft de discussie aangewakkerd of het nieuwe circuit te gevaarlijk is. De Thaise coureur Thassanapol Intrafufasak raakte vrijdag in bocht 19 de vangrail en zijn wagen vatte vlam. De coureur kon op tijd uit de auto komen. Max Verstappen rijdt vandaag voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit met 22 bochten. De Grote Prijs van Spanje wordt zondag om 15 uur verreden. Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Madrid de vijfde tijd neergezet. De Nederlander reed voor het eerst op het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. George Russell was het snelst in zijn Mercedes, voor teamgenoot Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Vanavond om 5 uur staat de tweede vrije training op het programma. De race is zondag om 3 uur 's middags. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie als woensdag tegen FC Barcelona. De Rotterdammers verloren met 5-1 in Camp Nou. Er is wel wat vermoeidheid, maar geen grote klachten, zegt van Bronckhorst. Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal zijn nog altijd geblesseerd. Feyenoord staat na 5 speelronden derde in de eredivisie met 11 punten. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun eerste wedstrijd op het EK in Antwerpen gewonnen. Nesta Agassi, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Worthy de Jong versloegen Italië met 19-17. Nederland speelt vrijdagavond tegen Spanje. De beste 2 landen per pool gaan door naar de kwartfinales van zondag. Bij de Spelen van Parijs in 2024 pakten de Jong, Driessen, Arvin Slachter en Dimeo van der Horst Olympisch goud. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het eerst bewolkt, met vooral in het oosten af en toe wat regen of motregen. Later klaart het vanuit het westen op, al kan er nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden, het warmst in het westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het vrijwel droog, al kan er in het oosten nog een lichte bui vallen. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten. Weinig wind en een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt en droog, met in de middag periode met zon en rond de 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking in het noorden toe en gaat het daar regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemiddelde koopkracht van huishoudens daalt volgend jaar licht met 0,1 tot 0,2%. Alleen werkenden met de laagste inkomens en gepensioneerden houden er gemiddeld een kleine plus aan over, van respectievelijk 0,2 en 0,3%. Dat staat in de koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau, die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Een extra koopkrachtpakket van 1,7 miljard euro heeft de daling voor de meeste groepen alleen iets kunnen verzachten. De ramingen laten alleen de gevolgen van het kabinetsbeleid zien. Loonsverhogingen door werkgevers zijn niet meegenomen.
10: Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk vraagt de provincie Zeeland om de jaarlijkse projectsubsidie om te zetten in een vaste financiering. Directeur Barbara Ome zegt dat een structurele subsidie nodig is om het gebouw goed te onderhouden en bezoekers goed te ontvangen.
0: Nu krijgt het museum 400.000 euro per jaar voor projecten zoals exposities. Ome wijst erop dat het Watersnoodmuseum met 100.000 bezoekers per jaar het best bezochte museum van Zeeland is. Gedeputeerde Harry van der Maas zegt dat bij de evaluatie van het museumbeleid in 2028 gekeken kan worden naar een structurele subsidie.
9: Jagers mogen vanaf maandag weer jagen ten oosten van de A73 bij Overasselt. Een week later is waarschijnlijk ook de rest van de gemeente Heumen weer toegankelijk. De politie had jagers gevraagd het gebied te mijden na de gewelddadigheden begin september. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij loopt nog. De politie vond de afgelopen weken regelmatig wapens in de omgeving.
2: De toekomst van drinkwater in Nederland wordt bedreigd door pesticiden waar PFAS in zit, waarschuwt de inspectie Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt daardoor tenminste 21.000 kilo van de PFAS-trifluorazijnzuur vrij, een stof die niet afbreekt in het milieu. De hoeveelheid PFAS-houdende pesticiden die jaarlijks wordt gebruikt steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Als er niks verandert, zal binnen 20 jaar het gehalte TFA in het diepe grondwater waar drinkwater uit wordt gehaald boven de RIVM-waarde uitkomen. Het kabinet werkt aan afspraken met bedrijven over PFAS in bestrijdingsmiddelen en verwacht dat de hoeveelheid TFA in bestrijdingsmiddelen fors omlaag gaat.
9: Het kabinet neemt er genoegen mee dat de gasopslagen aan het begin van de komende winter aanzienlijk minder gevuld zullen zijn dan in voorgaande jaren. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder werd gekoerst op een kleine 80%. Het nieuwe vuldoel komt neer op 93 terawattuur aan gas. Ruimschoots meer dan het gemiddelde verbruik uit de gasopslagen over de afgelopen 5 winters. Nederland is ook niet volledig afhankelijk van wat er in de ondergrondse opslagen zit. Er komt ook gas binnen uit eigen velden en via de import van onder meer vloeibaar gas. Klimaat- en energieminister Stientje van Veldhoven verzekert dat de gasleveringszekerheid in aanloop naar de komende winter voldoende is geborgd.
0: Rijkswaterstaat stelt komende dagen mogelijk eenrichtingsverkeer in voor de scheepvaart op de Boven-IJssel vanwege de zeer lage waterstanden. Ondanks de vele regen van de afgelopen weken zijn de waterstanden nog steeds te laag door de droogte van afgelopen zomer. Als de maatregel wordt ingevoerd, is het vanaf grofweg Arnhem verboden via de IJssel naar het Twentekanaal te varen. Binnenvaartschippers moeten dan 300 kilometer omvaren. De keuze is volgens Rijkswaterstaat gemaakt omdat afvarende schepen meer kans hebben om met deze lage waterstanden de rivierbodem te raken, dwars te vallen en daarmee de rivier te stremmen.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
11: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
2: Venezuela en Suriname gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Waarnemend president Delcy Rodríguez van Venezuela bracht een staatsbezoek aan Suriname op uitnodiging van president Jennifer Simons. Rodríguez arriveerde donderdagavond met enkele ministers in Paramaribo. De komst werd kort van tevoren aangekondigd om veiligheidsredenen.
12: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het West-Nijl-virus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Britse parlement heeft een wetsvoorstel over hulp bij zelfdoding afgewezen. 286 parlementsleden stemden tegen, 270 waren voor. Het voorstel zou terminaal zieke mensen met minder dan 6 maanden te leven de mogelijkheid geven om met medische hulp een einde aan hun leven te maken. Tegenstanders vreesden dat kwetsbare mensen onder druk zouden kunnen worden gezet. Premier Andy Burnham had opgeroepen eerst de palliatieve zorg en het sociale zorgsysteem te verbeteren en deed niet mee aan de stemming.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit. De Europese luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol telde tussen 1 juni en 31 augustus gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag. Dat is 2,4% meer dan in dezelfde periode in 2024. Op vrijdag 10 juli vlogen er een recordaantal van meer dan 37.600 toestellen. Volgens Eurocontrol zorgde de onrust in het Midden-Oosten ervoor dat veel Europeanen binnen hun eigen continent op vakantie gingen.
13: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
14: De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar.
15: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
16: Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. De Dow Jones-index steeg 1,2%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq klom 1%.
17: Consumenten die nu een nieuw vast contract voor gas afsluiten, betalen het hoogste tarief in 3 jaar. Ook de tarieven voor vaste elektriciteitscontracten zijn gestegen, meldt de Autoriteit Consument en Markt. De prijzen volgen de groothandelsmarkten, waar gas en elektriciteit flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in het Midden-Oosten. De Europese gasprijs staat op ongeveer €80 per megawattuur, het hoogste niveau sinds januari 2023. De ACM adviseert huishoudens om nu hun energiecontract te controleren, omdat de Nederlandse gasopslagen voor 52% gevuld zijn, aanzienlijk minder dan vorig jaar.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Madrid de 5e tijd neergezet. De Nederlander reed voor het eerst op het nieuwe stratencircuit in de Spaanse hoofdstad. George Russell was het snelst in zijn Mercedes, voor teamgenoot Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Vanavond om 5 uur staat de 2e vrije training op het programma. De race is zondag om 3 uur 's middags. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie als woensdag tegen FC Barcelona. De Rotterdammers verloren met 5-1 in Camp Nou. Er is wel wat vermoeidheid, maar geen grote klachten, zegt Van Bronckhorst. Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal zijn nog altijd geblesseerd. Feyenoord staat na 5 speelronden derde in de Eredivisie met 11 punten.
20: De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun eerste wedstrijd op het EK in Antwerpen gewonnen. Nesta Agassi, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Worthy de Jong versloegen Italië met 19-17. Nederland speelt vrijdagavond tegen Spanje. De beste 2 landen per pool gaan door naar de kwartfinales van zondag. Bij de Spelen van Parijs in 2024 pakten De Jong, Driessen, Arvin Slachter en Dimeo van der Horst Olympisch goud. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloak. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui. In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primoz Roglic. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim €105.000 betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het oosten af en toe regen. Later klaart het vanuit het westen wat op, maar er kan nog een bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond klaart het verder op. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Vannacht opklaringen met kans op mist, vooral in het oosten. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen begint wisselend bewolkt en droog. Eventuele mist trekt weg. In de middagperiode met zon bij ongeveer 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemiddelde koopkracht van huishoudens daalt volgend jaar licht met 0,1 tot 0,2%. Alleen werkenden met de laagste inkomens en gepensioneerden houden er gemiddeld een kleine plus aan over, van respectievelijk 0,2 en 0,3%. Dat staat in de koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Een extra koopkrachtpakket van 1,7 miljard euro heeft de daling voor de meeste groepen alleen iets kunnen verzachten. De ramingen laten alleen de gevolgen van het kabinetsbeleid zien. Loonsverhogingen door werkgevers zijn niet meegenomen.
25: Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk vraagt de provincie Zeeland om de jaarlijkse projectsubsidie om te zetten in een vaste financiering. Directeur Barbara Ome zegt dat een structurele subsidie nodig is om het gebouw goed te onderhouden en bezoekers goed te ontvangen. Nu krijgt het museum 400.000 euro per jaar voor projecten zoals exposities. Ome wijst erop dat het Watersnoodmuseum met 100.000 bezoekers per jaar het best bezochte museum van Zeeland is. Gedeputeerde Harry van der Maas zegt dat bij de evaluatie van het museumbeleid in 2028 gekeken kan worden naar een structurele subsidie.
26: Jagers mogen vanaf maandag weer jagen ten oosten van de A73 bij Overasselt. Een week later is waarschijnlijk ook de rest van de gemeente Heumen weer toegankelijk. De politie had jagers gevraagd het gebied te mijden na de gewelddadigheden begin september. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij loopt nog. De politie vond de afgelopen weken regelmatig wapens in de omgeving.
27: De toekomst van drinkwater in Nederland wordt bedreigd door pesticiden waar PFAS in zit, waarschuwt de inspectie Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt daardoor tenminste 21.000 kilo van de PFAS-trifluorazijnzuur vrij, een stof die niet afbreekt in het milieu. De hoeveelheid PFAS-houdende pesticiden die jaarlijks wordt gebruikt steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Als er niks verandert, zal binnen 20 jaar het gehalte TFA in het diepe grondwater waar drinkwater uit wordt gehaald boven de RIVM-waarde uitkomen. Het kabinet werkt aan afspraken met bedrijven over PFAS in bestrijdingsmiddelen en verwacht dat de hoeveelheid TFA in bestrijdingsmiddelen fors omlaag gaat.
28: Het kabinet neemt er genoegen mee dat de gasopslagen aan het begin van de komende winter aanzienlijk minder gevuld zullen zijn dan in voorgaande jaren. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder werd gekoerst op een kleine 80%. Het nieuwe vuldoel komt neer op 93 terawattuur aan gas. Ruimschoots meer dan het gemiddelde verbruik uit de gasopslagen over de afgelopen 5 winters. Nederland is ook niet volledig afhankelijk van wat er in de ondergrondse opslagen zit. Er komt ook gas binnen uit eigen velden en via de import van onder meer vloeibaar gas. Klimaat- en energieminister Stientje van Veldhoven verzekert dat de gasleveringszekerheid in aanloop naar de komende winter voldoende is geborgd. Rijkswaterstaat stelt komende dagen mogelijk eenrichtingsverkeer in voor de scheepvaart op de Boven-IJssel vanwege de zeer lage waterstanden. Ondanks de vele regen van de afgelopen weken zijn de waterstanden nog steeds te laag door de droogte van afgelopen zomer. Als de maatregel wordt ingevoerd, is het vanaf grofweg Arnhem verboden via de IJssel naar het Twentekanaal te varen. Binnenvaartschippers moeten dan 300 kilometer omvaren. De keuze is volgens Rijkswaterstaat gemaakt omdat afvarende schepen meer kans hebben om met deze lage waterstanden de rivierbodem te raken, dwars te vallen en daarmee de rivier te stremmen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakte dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
5: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
6: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven.
7: In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het Westnijlvirus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden.
9: Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered.
2: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Britse parlement heeft een wetsvoorstel over hulp bij zelfdoding afgewezen. 286 parlementsleden stemden tegen, 270 waren voor. Het voorstel zou terminaal zieke mensen met minder dan 6 maanden te leven de mogelijkheid geven om met medische hulp een einde aan hun leven te maken. Tegenstanders vreesden dat kwetsbare mensen onder druk zouden kunnen worden gezet. Premier Andy Burnham had opgeroepen eerst de palliatieve zorg en het sociale zorgsysteem te verbeteren en deed niet mee aan de stemming. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten. Na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging kwam donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans Debat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie. Het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. De Dow Jones-index steeg 1,2%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq klom 1%.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle waarschijnlijk beschikken over dezelfde selectie als woensdag tegen FC Barcelona. De Rotterdammers verloren met 5-1 in Camp Nou. Er is wel wat vermoeidheid, maar geen grote klachten, zegt van Bronckhorst. Bart Nieuwkoop, Jacob Moder en Gijs Smal zijn nog altijd geblesseerd. Feyenoord staat na 5 speelronden derde in de Eredivisie met 11 punten. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun eerste wedstrijd op het EK in Antwerpen gewonnen. Nesta Agassi, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Worthy de Jong versloegen Italië met 19-17. Nederland speelt vrijdagavond tegen Spanje. De beste twee landen per pool gaan door naar de kwartfinales van zondag. Bij de Spelen van Parijs in 2024 pakten de Jong, Driessen, Arvin Slachter en Dimeo van der Horst Olympisch goud. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloak. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui. In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primoz Roglic. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim €105.000 betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Oranje speelt in de groepsfase nog tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Sinds de Europese titel in 1997 bereikte Nederland op een EK niet meer de laatste 4. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het nog bewolkt, met in het oosten af en toe wat motregen. Later klaart het van het westen uit op, maar valt er nog wel een enkele bui. Het wordt tussen de 18 en 21 graden, het warmst in het westen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanavond zijn er opklaringen. In het oosten en zuidoosten is nog een lichte bui mogelijk. Verder blijft het droog. Vannacht kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het wordt rond de 10 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Eventuele mist lost op. Middagtemperatuur rond de 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en gaat het in het noorden regenen.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: Jagers mogen vanaf maandag weer jagen in de omgeving van Overasselt. Eerst alleen ten oosten van de A73, een week later waarschijnlijk in de hele gemeente Heumen. De politie had jagers gevraagd het gebied te mijden na de gewelddadigheden begin september.
28: Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij loopt nog. De politie vond de afgelopen weken regelmatig wapens. De meest urgente locaties zijn nu uitgekampt. Volgende week worden locaties voor aanvullende zoekacties in kaart gebracht.
1: De gemiddelde koopkracht van huishoudens daalt volgend jaar licht met 0,1 tot 0,2%. Alleen werkenden met de laagste inkomens en gepensioneerden houden er gemiddeld een kleine plus aan over, van respectievelijk 0,2 en 0,3%. Dat staat in de koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Een extra koopkrachtpakket van 1,7 miljard euro heeft de daling voor de meeste groepen alleen iets kunnen verzachten. De ramingen laten alleen de gevolgen van het kabinetsbeleid zien. Loonsverhogingen door werkgevers zijn niet meegenomen.
8: Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk vraagt de provincie Zeeland om de jaarlijkse projectsubsidie om te zetten in een vaste financiering. Directeur Barbara Ome zegt dat een structurele subsidie nodig is om het gebouw goed te onderhouden en bezoekers goed te ontvangen. Nu krijgt het museum 400.000 euro per jaar voor projecten zoals exposities. Ome wijst erop dat het Watersnoodmuseum met 100.000 bezoekers per jaar het best bezochte museum van Zeeland is. Gedeputeerde Harry van der Maas zegt dat bij de evaluatie van het museumbeleid in 2028 gekeken kan worden naar een structurele subsidie.
20: De toekomst van drinkwater in Nederland wordt bedreigd door pesticiden waar PFAS in zit, waarschuwt de inspectie Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt daardoor tenminste 21.000 kilo van de PFAS-trifluorazijnzuur vrij, een stof die niet afbreekt in het milieu. De hoeveelheid PFAS-houdende pesticiden die jaarlijks wordt gebruikt steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Als er niks verandert, zal binnen 20 jaar het gehalte TFA in het diepe grondwater waar drinkwater uit wordt gehaald boven de RIVM-waarde uitkomen. Het kabinet werkt aan afspraken met bedrijven over PFAS in bestrijdingsmiddelen en verwacht dat de hoeveelheid TFA in bestrijdingsmiddelen fors omlaag gaat.
28: Het kabinet neemt er genoegen mee dat de gasopslagen aan het begin van de komende winter aanzienlijk minder gevuld zullen zijn dan in voorgaande jaren. De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder werd gekoerst op een kleine 80%. Het nieuwe vuldoel komt neer op 93 terawattuur aan gas. Ruimschoots meer dan het gemiddelde verbruik uit de gasopslagen over de afgelopen 5 winters. Nederland is ook niet volledig afhankelijk van wat er in de ondergrondse opslagen zit. Er komt ook gas binnen uit eigen velden en via de import van onder meer vloeibaar gas. Klimaat- en energieminister Stientje van Veldhoven verzekert dat de gasleveringszekerheid in aanloop naar de komende winter voldoende is geborgd. Rijkswaterstaat stelt komende dagen mogelijk eenrichtingsverkeer in voor de scheepvaart op de Boven-IJssel vanwege de zeer lage waterstanden. Ondanks de vele regen van de afgelopen weken zijn de waterstanden nog steeds te laag door de droogte van afgelopen zomer. Als de maatregel wordt ingevoerd, is het vanaf grofweg Arnhem verboden via de IJssel naar het Twentekanaal te varen. Binnenvaartschippers moeten dan 300 kilometer omvaren. De keuze is volgens Rijkswaterstaat gemaakt omdat afvarende schepen meer kans hebben om met deze lage waterstanden de rivierbodem te raken, dwars te vallen en daarmee de rivier te stremmen.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws.
0: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland.

0: projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flavio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
1: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het Westnijlvirus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het Britse parlement heeft een wetsvoorstel over hulp bij zelfdoding afgewezen. 286 parlementsleden stemden tegen, 270 waren voor. Het voorstel zou terminaal zieke mensen met minder dan 6 maanden te leven de mogelijkheid geven om met medische hulp een einde aan hun leven te maken. Tegenstanders vreesden dat kwetsbare mensen onder druk zouden kunnen worden gezet. Premier Andy Burnham had opgeroepen eerst de palliatieve zorg en het sociale zorgsysteem te verbeteren en deed niet mee aan de stemming.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
4: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
2: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging kwam donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
5: De Franse miljardair Bernard Arnault.

0: behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op $143 miljard. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met $144 miljard. Elon Musk voert de rijke lijst aan met $919 miljard. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans Debat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. De Dow Jones-index steeg 1,2%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq klom 1%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun eerste wedstrijd op het EK in Antwerpen gewonnen. Nesta Agassi, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Worthy de Jong versloegen Italië met 19-17. Nederland speelt vrijdagavond tegen Spanje. De beste twee landen per pool gaan door naar de kwartfinales van zondag. Bij de Spelen van Parijs in 2024 pakten de Jong, Driessen, Arvin Slachter en Dimeo van der Horst Olympisch goud. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloak. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui. In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primoz Roglic. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim €105.000 betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Oranje speelt in de groepsfase nog tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Sinds de Europese titel in 1997 bereikte Nederland op een EK niet meer de laatste vier. Max Verstappen heeft vrijdag de 6e tijd gereden in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de 5e tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er opklaringen met af en toe wat wolken. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Boven land blijft het rustig. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Vannacht klaart het verder op en kan er mist ontstaan, vooral in het oosten. Het blijft droog met weinig wind en temperaturen rond de 10 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en grotendeels droog. Eventuele mist trekt in de ochtend weg. In de middag laat de zon zich regelmatig zien met maxima rond de 22 graden, in het noorden iets koeler. De matige zuidwestenwind steekt aan zee iets meer op. Morgenavond neemt de bewolking toe en begint het in het noorden te regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Jagers mogen vanaf maandag weer jagen in de omgeving van Overasselt. Eerst alleen ten oosten van de A73, een week later waarschijnlijk in de hele gemeente Heumen. De politie had jagers gevraagd het gebied te mijden na de gewelddadigheden begin september. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij loopt nog. De politie vond de afgelopen weken regelmatig wapens. De meest urgente locaties zijn nu uitgekampt. Volgende week worden locaties voor aanvullende zoekacties in kaart gebracht.
6: De gemiddelde koopkracht van huishoudens daalt volgend jaar licht met 0,1 tot 0,2%. Alleen werkenden met de laagste inkomens en gepensioneerden houden er gemiddeld een kleine plus aan over, van respectievelijk 0,2 en 0,3%. Dat staat in de koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau, die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Een extra koopkrachtpakket van 1,7 miljard euro heeft de daling voor de meeste groepen alleen iets kunnen verzachten. De ramingen laten alleen de gevolgen van het kabinetsbeleid zien. Loonsverhogingen door werkgevers zijn niet meegenomen.
7: Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk vraagt de provincie Zeeland om de jaarlijkse projectsubsidie om te zetten in een vaste financiering. Directeur Barbara Ome zegt dat een structurele subsidie nodig is om het gebouw goed te onderhouden en bezoekers goed te ontvangen. Nu krijgt het museum 400.000 euro per jaar voor projecten zoals exposities. Ome wijst erop dat het Watersnoodmuseum met 100.000 bezoekers per jaar het best bezochte museum van Zeeland is. Gedeputeerde Harry van der Maas zegt dat bij de evaluatie van het museumbeleid in 2028 gekeken kan worden naar een structurele subsidie.
8: De toekomst van drinkwater in Nederland wordt bedreigd door pesticiden waar PFAS in zit, waarschuwt de inspectie Leefomgeving en Transport. Jaarlijks komt daardoor tenminste 21.000 kilo van de PFAS-trifluorazijnzuur vrij, een stof die niet afbreekt in het milieu. De hoeveelheid PFAS-houdende pesticiden die jaarlijks wordt gebruikt steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Als er niks verandert, zal binnen 20 jaar het gehalte TFA in het diepe grondwater waar drinkwater uit wordt gehaald boven de RIVM-waarde uitkomen. Het kabinet werkt aan afspraken met bedrijven over PFAS in bestrijdingsmiddelen en verwacht dat de hoeveelheid TFA in bestrijdingsmiddelen fors omlaag gaat.
9: Het kabinet neemt er genoegen mee dat de gasopslagen aan het begin van de komende winter aanzienlijk minder gevuld zullen zijn dan in voorgaande jaren.
6: De ondergrondse opslagen moeten voor minimaal 64% vol zitten. Eerder werd gekoerst op een kleine 80%. Het nieuwe vuldoel komt neer op 93 terawattuur aan gas. Ruimschoots meer dan het gemiddelde verbruik uit de gasopslagen over de afgelopen 5 winters. Nederland is ook niet volledig afhankelijk van wat er in de ondergrondse opslagen zit. Er komt ook gas binnen uit eigen velden en via de import van onder meer vloeibaar gas. Klimaat- en energieminister Stientje van Veldhoven verzekert dat de gasleveringszekerheid in aanloop naar de komende winter voldoende is geborgd. Rijkswaterstaat stelt komende dagen mogelijk eenrichtingsverkeer in voor de scheepvaart op de Boven-IJssel vanwege de zeer lage waterstanden. Ondanks de vele regen van de afgelopen weken zijn de waterstanden nog steeds te laag door de droogte van afgelopen zomer. Als de maatregel wordt ingevoerd, is het vanaf grofweg Arnhem verboden via de IJssel naar het Twentekanaal te varen. Binnenvaartschippers moeten dan 300 kilometer omvaren. De keuze is volgens Rijkswaterstaat gemaakt omdat afvarende schepen meer kans hebben om met deze lage waterstanden de rivierbodem te raken, dwars te vallen en daarmee de rivier te stremmen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
11: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
10: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het Westnijlvirus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis.
12: De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden.
13: Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
16: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
17: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
18: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging kwam donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
19: De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar.
12: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
20: Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis.
1: De Dow Jones-index steeg 1,2%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq klom 1%.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun eerste wedstrijd op het EK in Antwerpen gewonnen. Nesta Agassi, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Worthy de Jong versloegen Italië met 19-17. Nederland speelt vrijdagavond tegen Spanje. De beste twee landen per pool gaan door naar de kwartfinales van zondag. Bij de Spelen van Parijs in 2024 pakten de Jong, Driessen, Arvin Slachter en Dimeo van der Horst Olympisch goud. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloke. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui. In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primoz Roglic. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim €105.000 betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Oranje speelt in de groepsfase nog tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Sinds de Europese titel in 1997 bereikte Nederland op een EK niet meer de laatste vier. Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de vijfde tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kijken we naar opklaringen met hier en daar wat wolken. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Boven land staat er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het matig uit het noordwesten. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en zijn er opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kan er mist ontstaan. De temperatuur zakt naar ongeveer 10 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt en droog, met in de ochtend nog wat mist die later oplost. In de middag komen er perioden met zon bij en blijft het droog, met een graad of 22. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee iets krachtiger. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlanders die donderdag licht gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland worden vermoedelijk vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat om mensen met kneuzingen en breuken. Hulporganisatie Eurocross ondersteunt hen bij de terugreis naar Nederland. Bij het ongeluk met de Nederlandse OAD-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. 3 zwaargewonden en 7 middelzwaargewonden liggen nog in het ziekenhuis.
2: Het commissariaat voor de media is kritisch over het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Voorzitter Amma Assante vindt dat het voorstel te weinig heldere regels biedt voor omroepen. Ook ontbreekt volgens het commissariaat een sterke, onafhankelijke toezichthouder. Assante wijst op problemen bij Ongehoord Nederland en de bevindingen van de commissie van Rijn. Volgens haar hebben de sector en het publiek juist baat bij betere regels en sterkere controle.
3: Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt 2 extra medewerkers naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders omkwamen. De Nederlandse ambassadeur in Bern is al ter plaatse met medewerkers. Minister Tom Berendsen zegt dat de extra mensen gespecialiseerd zijn in dit soort situaties en slachtoffers gaan bijstaan. Ambassadeur Karin Mussenlechner zegt dat veel slachtoffers nog in shock zijn. 10 gewonden liggen verspreid over 9 ziekenhuizen.
5: De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. De NOS en de NTR gaan samen verder als 1 organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe organisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. Door de verbreding van de wettelijke taak wordt de NOS een herkenbare publieke organisatie voor nieuws, sport, evenementen, kennis, educatie en achtergrondinformatie.
7: Jagers mogen vanaf maandag weer jagen in de omgeving van Overasselt. Eerst alleen ten oosten van de A73, een week later waarschijnlijk in de hele gemeente Heumen. De politie had jagers gevraagd het gebied te mijden na de gewelddadigheden begin september. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij loopt nog. De politie vond de afgelopen weken regelmatig wapens. De meest urgente locaties zijn nu uitgekampt. Volgende week worden locaties voor aanvullende zoekacties in kaart gebracht.
8: De gemiddelde koopkracht van huishoudens daalt volgend jaar licht met 0,1 tot 0,2%. Alleen werkenden met de laagste inkomens en gepensioneerden houden er gemiddeld een kleine plus aan over van respectievelijk 0,2 en 0,3%. Dat staat in de koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Een extra koopkrachtpakket van 1,7 miljard euro heeft de daling voor de meeste groepen alleen iets kunnen verzachten. De ramingen laten alleen de gevolgen van het kabinetsbeleid zien. Loonsverhogingen door werkgevers zijn niet meegenomen.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
29: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs,
6: toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
9: Het Braziliaanse Hooggerechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
10: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven.
11: In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het Westnijlvirus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden.
13: Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
17: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
29: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg.
1: en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
12: De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar.
18: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
19: Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. De Dow Jones-index steeg 1,2%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq klom 1%.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun eerste wedstrijd op het EK in Antwerpen gewonnen. Nesta Agassi, Jan Driessen, Adriaan van Tilborg en Worthy de Jong versloegen Italië met 19-17. Nederland speelt vrijdagavond tegen Spanje. De beste twee landen per pool gaan door naar de kwartfinales van zondag. Bij de Spelen van Parijs in 2024 pakten de Jong, Driessen, Arvin Slachter en Dimeo van der Horst Olympisch goud. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloke. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui. In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primoz Roglic. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim 105.000 euro betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Oranje speelt in de groepsfase nog tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Sinds de Europese titel in 1997 bereikte Nederland op een EK niet meer de laatste vier. Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de vijfde tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In het oosten en zuidoosten is nog een lichte bui mogelijk. Boven land staat er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Vannacht klaart het op en kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 10 graden. Morgen begint wisselend bewolkt. Eventuele mist trekt weg. In de middag breekt de zon door en blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. In het noorden iets frisser. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan zee vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en begint het in het noorden te regenen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: Het Commissariaat voor de Media vindt dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep te weinig heldere regels bevat. Voorzitter Amma Asante zegt dat er in het wetsvoorstel geen sterke, onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld. Volgens haar tonen problemen bij Ongehoord Nederland en de bevindingen van de Commissie van Rijn aan waarom Hilversum gebaat is bij heldere regels en een sterke toezichthouder. De waakhond ziet ook onvoldoende maatregelen om de publieke omroep zichtbaar en vindbaar te houden. Het commissariaat gaat in gesprek met minister Letschert over het wetsvoorstel. Nederlanders die donderdag licht gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland worden vermoedelijk vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat om mensen met kneuzingen en breuken. Hulporganisatie Eurocross ondersteunt hen bij de terugreis naar Nederland. Bij het ongeluk met de Nederlandse OAD-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. 3 zwaargewonden en 7 middelzwaargewonden liggen nog in het ziekenhuis. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. De NOS en de NTR gaan samen verder als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe organisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. Door de verbreding van de wettelijke taak wordt de NOS een herkenbare publieke organisatie voor nieuws, sport, evenementen, kennis, educatie en achtergrondinformatie.
23: Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt 2 extra medewerkers naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders omkwamen. De Nederlandse ambassadeur in Bern is al ter plaatse met medewerkers. Minister Tom Berendsen zegt dat de extra mensen gespecialiseerd zijn in dit soort situaties en slachtoffers gaan bijstaan. Ambassadeur Karin Mussenlechner zegt dat veel slachtoffers nog in shock zijn. 10 gewonden liggen verspreid over 9 ziekenhuizen.
24: Jagers mogen vanaf maandag weer jagen in de omgeving van Overasselt. Eerst alleen ten oosten van de A73, een week later waarschijnlijk in de hele gemeente Heumen. De politie had jagers gevraagd het gebied te mijden na de gewelddadigheden begin september. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij loopt nog. De politie vond de afgelopen weken regelmatig wapens. De meest urgente locaties zijn nu uitgekampt. Volgende week worden locaties voor aanvullende zoekacties in kaart gebracht.
6: De gemiddelde koopkracht van huishoudens daalt volgend jaar licht met 0,1 tot 0,2%. Alleen werkenden met de laagste inkomens en gepensioneerden houden er gemiddeld een kleine plus aan over, van respectievelijk 0,2 en 0,3%. Dat staat in de koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau, die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Een extra koopkrachtpakket van 1,7 miljard euro heeft de daling voor de meeste groepen alleen iets kunnen verzachten. De ramingen laten alleen de gevolgen van het kabinetsbeleid zien. Loonsverhogingen door werkgevers zijn niet meegenomen.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
29: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
11: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
13: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven.
25: In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het Westnijlvirus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden.
26: Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
26: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
1: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging kwam donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans Debat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
26: Oracle behoorde vrijdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het software- en cloudbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst door de grote vraag naar diensten en infrastructuur voor AI. De omzet van het onderdeel cloud-infrastructuur verdubbelde ruimschoots. De inflatie in de VS bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. De Dow Jones-index steeg 1,2%, de S&P 500 won 1% en de Nasdaq klom 1%.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal en Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloke. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui.

0: zorgt van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de vijfde tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Bondscoach Joel Banks zag de onervarenheid van zijn jonge ploeg terugkomen in de laatste twee sets. Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Zaterdag is Denemarken de tegenstander. Max Verstappen is geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje op de Madering. De viervoudig wereldkampioen zette in de vrije trainingen de vijfde en zesde tijd neer. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van de RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en balans van de auto. De Nederlander moet dit seizoen vooral de Italiaan Kimi Antonelli in zijn Mercedes voor zich dulden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zie je naast opklaringen nog wat wolkenvelden voorbij komen. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Boven land blijft het rustig, maar aan zee en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Vannacht klaart het verder op en kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het blijft droog bij ongeveer 10 graden. Morgenochtend wisselend bewolkt en eventuele mist trekt weg. Morgenmiddag periode met zon en droog weer bij 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zwitserland kunnen dit weekend de eerste betrokkenen bij het busongeval terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen. Het Commissariaat voor de Media vindt dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep te weinig heldere regels bevat. Voorzitter Amma Asante zegt dat er in het wetsvoorstel geen sterke onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld. Volgens haar tonen problemen bij Ongehoord Nederland en de bevindingen van de Commissie van Rijn aan waarom Hilversum gebaat is bij heldere regels en een sterke toezichthouder. De waakhond ziet ook onvoldoende maatregelen om de publieke omroep zichtbaar en vindbaar te houden. Het commissariaat gaat in gesprek met minister Letschert over het wetsvoorstel. Nederlanders die donderdag licht gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland worden vermoedelijk vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat om mensen met kneuzingen en breuken. Hulporganisatie Eurocross ondersteunt hen bij de terugreis naar Nederland. Bij het ongeluk met de Nederlandse OAD-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. 3 zwaargewonden en 7 middelzwaargewonden liggen nog in het ziekenhuis.

0: De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. De NOS en de NTR gaan samen verder als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe organisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. Door de verbreding van de wettelijke taak wordt de NOS een herkenbare publieke organisatie voor nieuws, sport, evenementen, kennis, educatie en achtergrondinformatie.
1: Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt 2 extra medewerkers naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders omkwamen. De Nederlandse ambassadeur in Bern is al ter plaatse met medewerkers. Minister Tom Berendsen zegt dat de extra mensen gespecialiseerd zijn in dit soort situaties en slachtoffers gaan bijstaan. Ambassadeur Karin Mussenlechner zegt dat veel slachtoffers nog in shock zijn. 10 gewonden liggen verspreid over 9 ziekenhuizen.
2: Jagers mogen vanaf maandag weer jagen in de omgeving van Overasselt.
1: Eerst alleen ten oosten van de A73, een week later waarschijnlijk in de hele gemeente Heumen. De politie had jagers gevraagd het gebied te mijden na de gewelddadigheden begin september. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij loopt nog. De politie vond de afgelopen weken regelmatig wapens. De meest urgente locaties zijn nu uitgekampt. Volgende week worden locaties voor aanvullende zoekacties in kaart gebracht.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
6: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
7: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
8: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend.
1: Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven.
9: In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het Westnijlvirus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels. Onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden.
10: Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak. Het is niet duidelijk wie achter de aanval zit en of de pijpleiding zelf schade heeft opgelopen.
14: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
15: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
16: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
17: De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar.
18: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans Debat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet.
19: Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloke. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui. In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primoz Roglic. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim €105.000 betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de vijfde tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Bondscoach Joel Banks zag de onervarenheid van zijn jonge ploeg terugkomen in de laatste twee sets. Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Zaterdag is Denemarken de tegenstander. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de vijfde en zesde tijd. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zie je naast opklaringen nog wat wolkenvelden voorbij komen. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Boven land blijft het rustig, maar aan zee en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Vannacht klaart het verder op en kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het blijft droog bij ongeveer 10 graden. Morgenochtend wisselend bewolkt en eventuele mist trekt weg. Morgenmiddag periode met zon en droog weer bij 22 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Zwitserland kunnen dit weekend de eerste betrokkenen bij het busongeval terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen.
2: Het Commissariaat voor de Media vindt dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep te weinig heldere regels bevat. Voorzitter Amma Asante zegt dat er in het wetsvoorstel geen sterke, onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld. Volgens haar tonen problemen bij Ongehoord Nederland en de bevindingen van de Commissie van Rijn aan waarom Hilversum gebaat is bij heldere regels en een sterke toezichthouder. De waakhond ziet ook onvoldoende maatregelen om de publieke omroep zichtbaar en vindbaar te houden. Het commissariaat gaat in gesprek met minister Letschert over het wetsvoorstel. Nederlanders die donderdag licht gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland worden vermoedelijk vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat om mensen met kneuzingen en breuken. Hulporganisatie Eurocross ondersteunt hen bij de terugreis naar Nederland. Bij het ongeluk met de Nederlandse OAD-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. 3 zwaargewonden en 7 middelzwaargewonden liggen nog in het ziekenhuis. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. De NOS en de NTR gaan samen verder als 1 organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe organisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. Door de verbreding van de wettelijke taak wordt de NOS een herkenbare publieke organisatie voor nieuws, sport, evenementen, kennis, educatie en achtergrondinformatie.
3: Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt 2 extra medewerkers naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders omkwamen. De Nederlandse ambassadeur in Bern is al ter plaatse met medewerkers. Minister Tom Berendsen zegt dat de extra mensen gespecialiseerd zijn in dit soort situaties en slachtoffers gaan bijstaan. Ambassadeur Karin Mussenlechner zegt dat veel slachtoffers nog in shock zijn. 10 gewonden liggen verspreid over 9 ziekenhuizen.
4: Jagers mogen vanaf maandag weer jagen in de omgeving van Overasselt. Eerst alleen ten oosten van de A73... Een week later waarschijnlijk in de hele gemeente Heumen. De politie had jagers gevraagd het gebied te mijden na de gewelddadigheden begin september. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij loopt nog. De politie vond de afgelopen weken regelmatig wapens. De meest urgente locaties zijn nu uitgekampt. Volgende week worden locaties voor aanvullende zoekacties in kaart gebracht.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
26: De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
1: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
7: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
8: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven.
9: In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het Westnijlvirus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden.
10: Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen zijn zeker 35 doden gevallen. De kustwacht verwacht dat het dodental nog oploopt. Het schip vatte woensdagavond vlam tijdens een reis van Manila naar de provincie Palawan. Er waren 134 mensen aan boord, van wie er ruim 40 werden gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws.
28: Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak. Het is niet duidelijk wie achter de aanval zit en of de pijpleiding zelf schade heeft opgelopen.
29: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
30: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025.
28: Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
13: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
14: De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar.
15: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen.
18: Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloak. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui. In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primoz Roglic. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim 105.000 euro betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de vijfde tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Bondscoach Joel Banks zag de onervarenheid van zijn jonge ploeg terugkomen in de laatste twee sets.
0: Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Zaterdag is Denemarken de tegenstander. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de vijfde en zesde tijd. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het grotendeels op, al blijven er wat wolkenvelden hangen. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordwestenwind, maar boven land is het vrijwel windstil. Vannacht blijft het droog met opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het mistig worden. De temperatuur zakt naar een graad of 10. Morgen begint wisselend bewolkt en droog, met kans op ochtendmist die later oplost. In de middag komt de zon regelmatig door en blijft het droog bij zo'n 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee iets krachtiger. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en valt er regen in het noorden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: Familie en vrienden hebben vrijdag in Beuningen afscheid genomen van de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen. Hij werd begin deze maand doodgeschoten in Overasselt. Leenders bewaakte het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. toen een groep gewapende mannen het pand bestormde. Ook twee agenten raakten daarbij gewond. Via een crowdfundingactie is geld ingezameld voor de uitvaart, omdat Leenders hiervoor niet verzekerd was.
20: Nederlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben vrijdag bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Ambassadeur Joe Popolo sprak zijn waardering uit voor de solidariteit die Nederlanders destijds toonden. Minister Jezilgus van Defensie vertelde hoe ze de aanslagen als student beleefde en herinnerde eraan dat ruim 29.000 Nederlandse militairen daarna bijna 20 jaar zij aan zij met Amerikanen dienden in Irak en Afghanistan. In de Verenigde Staten zijn de aanslagen ook uitgebreid herdacht. Onder meer in New York, waar alle nog levende oud-presidenten aanwezig waren.
21: In Zwitserland kunnen dit weekend de eerste betrokkenen bij het busongeval terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen.
22: Het Commissariaat voor de Media vindt dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep te weinig heldere regels bevat. Voorzitter Amma Asante zegt dat er in het wetsvoorstel geen sterke onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld. Volgens haar tonen problemen bij Ongehoord Nederland en de bevindingen van de Commissie van Rijn aan waarom Hilversum gebaat is bij heldere regels en een sterke toezichthouder. De waakhond ziet ook onvoldoende maatregelen om de publieke omroep zichtbaar en vindbaar te houden. Het commissariaat gaat in gesprek met minister Letschert over het wetsvoorstel.
1: Nederlanders die donderdag licht gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, worden vermoedelijk vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat om mensen met kneuzingen en breuken. Hulporganisatie Eurocross ondersteunt hen bij de terugreis naar Nederland. Bij het ongeluk met de Nederlandse OAD-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. 3 zwaargewonden en 7 middelzwaargewonden liggen nog in het ziekenhuis.
6: Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt 2 extra medewerkers naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders omkwamen. De Nederlandse ambassadeur in Bern is al ter plaatse met medewerkers. Minister Tom Berendsen zegt dat de extra mensen gespecialiseerd zijn in dit soort situaties en slachtoffers gaan bijstaan. Ambassadeur Karin Mussenlechner zegt dat veel slachtoffers nog in shock zijn. 10 gewonden liggen verspreid over 9 ziekenhuizen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen na de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziekten dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. Familieleden lazen in ongeveer 4 uur tijd alle namen voor van de bijna 3000 slachtoffers.
8: De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
9: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simon Bolívar.
10: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
11: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand.
12: Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het Westnijlvirus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels. Onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
12: Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Dat melden Amerikaanse regeringsfunctionarissen een dag later aan nieuwszender CNN. Minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding liepen schade op. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens een van de functionarissen kwamen de projectielen uit Irak. Maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit.
13: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging kwam donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloke. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui. In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primoz Roglic. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim €105.000 betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de vijfde tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Bondscoach Joel Banks zag de onervarenheid van zijn jonge ploeg terugkomen in de laatste twee sets. Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Zaterdag is Denemarken de tegenstander. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de vijfde en zesde tijd. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het grotendeels op, al blijven er wat wolkenvelden hangen. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordwestenwind, maar boven land is het vrijwel windstil. Vannacht blijft het droog met opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kan het mistig worden. De temperatuur zakt naar een graad of 10. Morgen begint wisselend bewolkt en droog, met kans op ochtendmist die later oplost. In de middag komt de zon regelmatig door en blijft het droog bij zo'n 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee iets krachtiger. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en valt er regen in het noorden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Familie en vrienden hebben vrijdag in Beuningen afscheid genomen van de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen.
21: Hij werd begin deze maand doodgeschoten in Overasselt. Leenders bewaakte het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. toen een groep gewapende mannen het pand bestormde. Ook twee agenten raakten daarbij gewond. Via een crowdfundingactie is geld ingezameld voor de uitvaart, omdat Leenders hiervoor niet verzekerd was. Nederlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben vrijdag bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Ambassadeur Joe Popolo sprak zijn waardering uit voor de solidariteit die Nederlanders destijds toonden. Minister Jezilgus van Defensie vertelde hoe ze de aanslagen als student beleefde en herinnerde eraan dat ruim 29.000 Nederlandse militairen daarna bijna 20 jaar zij aan zij met Amerikanen dienden in Irak en Afghanistan. In de Verenigde Staten zijn de aanslagen ook uitgebreid herdacht. Onder meer in New York, waar alle nog levende oud-presidenten aanwezig waren.
0: In Zwitserland kunnen dit weekend de eerste betrokkenen bij het busongeval terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen.
21: Het Commissariaat voor de Media vindt dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep te weinig heldere regels bevat. Voorzitter Amma Asante zegt dat er in het wetsvoorstel geen sterke onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld. Volgens haar tonen problemen bij Ongehoord Nederland en de bevindingen van de Commissie van Rijn aan waarom Hilversum gebaat is bij heldere regels en een sterke toezichthouder. De waakhond ziet ook onvoldoende maatregelen om de publieke omroep zichtbaar en vindbaar te houden. Het commissariaat gaat in gesprek met minister Letschert over het wetsvoorstel. Nederlanders die donderdag licht gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland worden vermoedelijk vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat om mensen met kneuzingen en breuken. Hulporganisatie Eurocross ondersteunt hen bij de terugreis naar Nederland. Bij het ongeluk met de Nederlandse OAD-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. 3 zwaargewonden en 7 middelzwaargewonden liggen nog in het ziekenhuis.
0: Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt 2 extra medewerkers naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders omkwamen. De Nederlandse ambassadeur in Bern is al ter plaatse met medewerkers. Minister Tom Berendsen zegt dat de extra mensen gespecialiseerd zijn in dit soort situaties en slachtoffers gaan bijstaan. Ambassadeur Karin Mussenlechner zegt dat veel slachtoffers nog in shock zijn. 10 gewonden liggen verspreid over 9 ziekenhuizen.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen na de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week 1000 documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziekten dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. Familieleden lazen in ongeveer 4 uur tijd alle namen voor van de bijna 3000 slachtoffers.
2: De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd.

0: aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
1: Het Braziliaanse Hooggerechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
2: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het Westnijlvirus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
1: Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Dat melden Amerikaanse regeringsfunctionarissen een dag later aan nieuwszender CNN. Minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding liepen schade op. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens een van de functionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit.
5: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
6: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
7: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten.
8: die ook

0: 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans Debat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloke. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui. In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primoz Roglic. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim 105.000 euro betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Max Verstappen heeft vrijdag de 6e tijd gereden in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de 5e tijd. Zaterdag staan de 3e vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Bondscoach Joel Banks zag de onervarenheid van zijn jonge ploeg terugkomen in de laatste twee sets. Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Zaterdag is Denemarken de tegenstander. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de 5e en 6e tijd. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het geleidelijk op, al zijn er nog enkele wolkenvelden. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Aan zee staat een matige noordwestenwind, maar landinwaarts is het vrij rustig. Vannacht klaart het verder op en kan er mist ontstaan, vooral in het oosten. Het blijft droog met weinig wind en de temperatuur zakt naar zo'n 10 graden. Morgen begint wisselend bewolkt. Eventuele mist lost in de ochtend op. In de middag komt er meer zon en blijft het droog, met 22 graden. Later op de dag neemt de bewolking in het noorden toe en gaat het daar regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en BOA's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld. Nederlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben vrijdag bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Ambassadeur Joe Popolo sprak zijn waardering uit voor de solidariteit die Nederlanders destijds toonden. Minister Jezilgus van Defensie vertelde hoe ze de aanslagen als student beleefde en herinnerde eraan dat ruim 29.000 Nederlandse militairen daarna bijna 20 jaar zij aan zij met Amerikanen dienden in Irak en Afghanistan. In de Verenigde Staten zijn de aanslagen ook uitgebreid herdacht. Onder meer in New York, waar alle nog levende oud-presidenten aanwezig waren. Familie en vrienden hebben vrijdag in Beuningen afscheid genomen van de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen. Hij werd begin deze maand doodgeschoten in Overasselt. Leenders bewaakte het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. toen een groep gewapende mannen het pand bestormde. Ook twee agenten raakten daarbij gewond. Via een crowdfundingactie is geld ingezameld voor de uitvaart, omdat Leenders hiervoor niet verzekerd was. In Zwitserland kunnen dit weekend de eerste betrokkenen bij het busongeval terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen. Het Commissariaat voor de Media vindt dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep te weinig heldere regels bevat. Voorzitter Amma Asante zegt dat er in het wetsvoorstel geen sterke onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld. Volgens haar tonen problemen bij Ongehoord Nederland en de bevindingen van de Commissie van Rijn aan waarom Hilversum gebaat is bij heldere regels en een sterke toezichthouder. De waakhond ziet ook onvoldoende maatregelen om de publieke omroep zichtbaar en vindbaar te houden. Het commissariaat gaat in gesprek met minister Letschert over het wetsvoorstel. Nederlanders die donderdag licht gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland worden vermoedelijk vrijdag uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat om mensen met kneuzingen en breuken. Hulporganisatie Eurocross ondersteunt hen bij de terugreis naar Nederland. Bij het ongeluk met de Nederlandse OAD-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. 3 zwaargewonden en 7 middelzwaargewonden liggen nog in het ziekenhuis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva. President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het West-Nijl-virus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Dat melden Amerikaanse regeringsfunctionarissen een dag later aan nieuwszender CNN. Minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding liepen schade op. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens een van de functionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloke. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui.
6: In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primož Roglič. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim €105.000 betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de vijfde tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Bondscoach Joel Banks zag de onervarenheid van zijn jonge ploeg terugkomen in de laatste twee sets. Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Zaterdag is Denemarken de tegenstander. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de vijfde en zesde tijd. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er naast opklaringen ook wat wolkenvelden te zien. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Boven land waait er weinig. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordwestenwind. Vannacht klaart het op en kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het blijft vrijwel overal droog bij een graad of 10. Morgen begint wisselend bewolkt. Eventuele mist trekt overdag weg. In de middag breekt de zon geregeld door en blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden, in het noorden iets frisser. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Morgenavond trekt vanuit het noordwesten bewolking op en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament. In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en BOA's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren er tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld. Nederlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben vrijdag bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Ambassadeur Joe Popolo sprak zijn waardering uit voor de solidariteit die Nederlanders destijds toonden. Minister Yezilgus van Defensie vertelde hoe ze de aanslagen als student beleefde en herinnerde eraan dat ruim 29.000 Nederlandse militairen daarna bijna 20 jaar zij aan zij met Amerikanen dienden in Irak en Afghanistan. In de Verenigde Staten zijn de aanslagen ook uitgebreid herdacht. Onder meer in New York, waar alle nog levende oud-presidenten aanwezig waren. Familie en vrienden hebben vrijdag in Beuningen afscheid genomen van de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen. Hij werd begin deze maand doodgeschoten in Overasselt. Leenders bewaakte het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. toen een groep gewapende mannen het pand bestormde. Ook twee agenten raakten daarbij gewond. Via een crowdfundingactie is geld ingezameld voor de uitvaart, omdat Leenders hiervoor niet verzekerd was. In Zwitserland kunnen dit weekend de eerste betrokkenen bij het busongeval terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen. Het Commissariaat voor de Media vindt dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep te weinig heldere regels bevat. Voorzitter Amma Assante zegt dat er in het wetsvoorstel geen sterke, onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld. Volgens haar tonen problemen bij Ongehoord Nederland en de bevindingen van de Commissie van Rijn aan waarom Hilversum gebaat is bij heldere regels en een sterke toezichthouder. De waakhond ziet ook onvoldoende maatregelen om de publieke omroep zichtbaar en vindbaar te houden. Het commissariaat gaat in gesprek met minister Letschert over het wetsvoorstel. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
0: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
7: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het West-Nijl-virus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels, onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
9: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
7: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
0: De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter. De FIFA benadrukt dat er nog geen besluit is genomen. Wielrenner Eddy Dunbar heeft de 19e etappe van de Vuelta gewonnen. De Ier van Pinarello Q36.5 was de beste uit een kopgroep in de rit met aankomst bergop. De Colombiaanse bergtruidrager Santiago Buitrago werd tweede voor de Brit Thomas Cloke. De Spanjaard Enric Mas behield zijn rode leiderstrui. In het algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primoz Roglic. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim 105.000 euro betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Max Verstappen heeft vrijdag de 6e tijd gereden in de 2e vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de 5e tijd. Zaterdag staan de 3e vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Bondscoach Joel Banks zag de onervarenheid van zijn jonge ploeg terugkomen in de laatste twee sets. Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Zaterdag is Denemarken de tegenstander. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de 5e en 6e tijd.
10: Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er naast opklaringen ook wat wolkenvelden te zien. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Boven land waait er weinig. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordwestenwind. Vannacht klaart het op en kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het blijft vrijwel overal droog bij een graad of 10. Morgen begint wisselend bewolkt. Eventuele mist trekt overdag weg. In de middag breekt de zon geregeld door en blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden, in het noorden iets frisser. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Morgenavond trekt vanuit het noordwesten bewolking op en gaat het in het noorden regenen.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament.
7: In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en boa's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld. Nederlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben vrijdag bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Ambassadeur Joe Popolo sprak zijn waardering uit voor de solidariteit die Nederlanders destijds toonden. Minister Yezilgus van Defensie vertelde hoe ze de aanslagen als student beleefde en herinnerde eraan dat ruim 29.000 Nederlandse militairen daarna bijna 20 jaar zij aan zij met Amerikanen diende in Irak en Afghanistan. In de Verenigde Staten zijn de aanslagen ook uitgebreid herdacht. Onder meer in New York, waar alle nog levende oud-presidenten aanwezig waren.
16: Familie en vrienden hebben vrijdag in Beuningen afscheid genomen van de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen. Hij werd begin deze maand doodgeschoten in Overasselt. Leenders bewaakte het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. toen een groep gewapende mannen het pand bestormde. Ook twee agenten raakten daarbij gewond. Via een crowdfundingactie is geld ingezameld voor de uitvaart, omdat Leenders hiervoor niet verzekerd was.
7: In Zwitserland kunnen dit weekend de eerste betrokkenen bij het busongeval terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren.
16: Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen. Het Commissariaat voor de Media vindt dat het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep te weinig heldere regels bevat. Voorzitter Amma Asante zegt dat er in het wetsvoorstel geen sterke onafhankelijke toezichthouder wordt aangesteld. Volgens haar tonen problemen bij Ongehoord Nederland en de bevindingen van de Commissie van Rijn aan waarom Hilversum gebaat is bij heldere regels en een sterke toezichthouder. De waakhond ziet ook onvoldoende maatregelen om de publieke omroep zichtbaar en vindbaar te houden. Het commissariaat gaat in gesprek met minister Letschert over het wetsvoorstel. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva. President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen.
16: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. In Vlaanderen zijn 5 mensen waarschijnlijk besmet met het West-Nijl-virus. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. De besmettingen zijn vastgesteld op plekken waar eerder besmettingen waren bij paarden en vogels. Onder meer in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het RIVM meldde donderdag 9 nieuwe besmettingen met het virus sinds begin september in Nederland. Dit jaar zijn er tot dusver 3 mensen in Nederland aan het virus overleden.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen. De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De FIFA zegt dat de locatie van de WK-finale in 2030 pas later wordt bepaald. De voorzitter van de Marokkaanse Voetbalbond beweerde donderdag dat de finale al is toegewezen aan een nieuw stadion bij Casablanca. Marokko organiseert het WK samen met Spanje en Portugal. En Spanje en Marokko strijden om de eindstrijd. De Marokkaanse premier was vrijdag kritisch op de bondsvoorzitter.

0: algemeen klassement heeft Mas een voorsprong van 1,37 minuut op de Sloveense viervoudig winnaar Primož Roglič. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim €105.000 betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de vijfde tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Bondscoach Joel Banks zag de onervarenheid van zijn jonge ploeg terugkomen in de laatste twee sets. Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Zaterdag is Denemarken de tegenstander. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de vijfde en zesde tijd. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kijken we uit op opklaringen met hier en daar wat wolken. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Landinwaarts blijft het rustig, maar aan zee en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Vannacht klaart het verder op en kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het blijft droog met weinig wind en temperaturen rond de 10 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en droog. Eventuele ochtendmist trekt weg. In de middag breekt de zon geregeld door, met zo'n 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er in het noorden regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament.

0: In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en BOA's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld. Nederlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben vrijdag bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Ambassadeur Joe Popolo sprak zijn waardering uit voor de solidariteit die Nederlanders destijds toonden. Minister Jezilgus van Defensie vertelde hoe ze de aanslagen als student beleefde en herinnerde eraan dat ruim 29.000 Nederlandse militairen daarna bijna 20 jaar zij aan zij met Amerikanen dienden in Irak en Afghanistan. In de Verenigde Staten zijn de aanslagen ook uitgebreid herdacht. Onder meer in New York, waar alle nog levende oud-presidenten aanwezig waren. Familie en vrienden hebben vrijdag in Beuningen afscheid genomen van de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen. Hij werd begin deze maand doodgeschoten in Overasselt. Leenders bewaakte het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. toen een groep gewapende mannen het pand bestormde. Ook twee agenten raakten daarbij gewond. Via een crowdfundingactie is geld ingezameld voor de uitvaart, omdat Leenders hiervoor niet verzekerd was. In Zwitserland kunnen dit weekend de eerste betrokkenen bij het busongeval terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over terreurorganisatie Al-Qaeda en leider Osama Bin Laden. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse, vage en gebrekkige informatie. Het gaat vooral om documenten die voor de aanslagen van 11 september 2001 naar het Witte Huis waren gestuurd. In een document uit 1998 staat dat extremisten kunnen proberen een Amerikaanse stad aan te vallen met een vliegtuig vol explosieven. De New York Times schrijft dat onderzoek naar terreurdreigingen voor 9/11 niet dezelfde prioriteit had die het later zou krijgen. In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd.
0: De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar. Het Braziliaanse Hooggerechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
3: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
0: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
3: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
0: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering.
3: die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim 105.000 euro betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de vijfde tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Bondscoach Joel Banks zag de onervarenheid van zijn jonge ploeg terugkomen in de laatste twee sets. Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Zaterdag is Denemarken de tegenstander. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de vijfde en zesde tijd. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging. Fenerbahçe trainer Ismail Kartal blijft toch aan bij de Turkse voetbalclub. Donderdagavond kondigde hij na het Champions League-duel met AS Roma zijn ontslag nog publiekelijk aan. Kartal zei toen dat hij de weg vrij wilde maken voor de club. Maar de club meldt nu dat Kartal gewoon zijn positie behoudt. Maandag speelt Fenerbahçe een uitwedstrijd in de Turkse competitie tegen Gaziantep. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij bezat een zwaar vuurwapen en munitie. Scope werd eind januari aangehouden tijdens invallen waarbij vuurwapens en munitie in beslag werden genomen. Hij speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball voor clubs als Baltimore Orioles, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins en Detroit Tigers. Door zijn hechtenis kon Scope in maart niet uitkomen voor het Nederlands Koninkrijksteam op de World Baseball Classic. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kijken we uit op opklaringen met hier en daar wat wolken. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Landinwaarts blijft het rustig, maar aan zee en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Vannacht klaart het verder op en kan er vooral in het oosten en zuidoosten mist ontstaan. Het blijft droog met weinig wind en temperaturen rond de 10 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en droog. Eventuele ochtendmist trekt weg. In de middag breekt de zon geregeld door, met zo'n 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en valt er in het noorden regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament. In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en BOA's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld.
11: Nederlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben vrijdag bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Ambassadeur Joe Popolo sprak zijn waardering uit voor de solidariteit die Nederlanders destijds toonden. Minister Yezilgus van Defensie vertelde hoe ze de aanslagen als student beleefde en herinnerde eraan dat ruim 29.000 Nederlandse militairen daarna bijna 20 jaar zij aan zij met Amerikanen dienden in Irak en Afghanistan. In de Verenigde Staten zijn de aanslagen ook uitgebreid herdacht. Onder meer in New York, waar alle nog levende oud-presidenten aanwezig waren.
12: Familie en vrienden hebben vrijdag in Beuningen afscheid genomen van de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen. Hij werd begin deze maand doodgeschoten in Overasselt. Leenders bewaakte het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. toen een groep gewapende mannen het pand bestormde. Ook twee agenten raakten daarbij gewond. Via een crowdfundingactie is geld ingezameld voor de uitvaart,
0: omdat Leenders hiervoor niet verzekerd was.
3: In Zwitserland kunnen dit weekend de eerste betrokkenen bij het busongeval terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over terreurorganisatie Al-Qaeda en leider Osama bin Laden. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse, vage en gebrekkige informatie. Het gaat vooral om documenten die voor de aanslagen van 11 september 2001 naar het Witte Huis waren gestuurd. In een document uit 1998 staat dat extremisten kunnen proberen een Amerikaanse stad aan te vallen met een vliegtuig vol explosieven. De New York Times schrijft dat onderzoek naar terreurdreigingen voor 9-11 niet dezelfde prioriteit had die het later zou krijgen.
3: In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden.
4: De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
3: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
13: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
14: President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 11 september 2001. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die dinsdagochtend. Trump sprak over de slachtoffers en zei dat na de aanslagen in verre landen is gestreden tegen een duistere vijand. Hij noemde ook Iran en zei dat het Iraanse regime terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
18: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
19: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
20: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
21: De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar.
22: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans Debat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De FIFA heeft Bassam Adil Jalil, de voormalige voorzitter van de Voetbalbond van de Malediven, levenslang geschorst. De Wereldvoetbalbond nam dat besluit vanwege misbruik van financiële steunmaatregelen tijdens de coronapandemie. Jalil moet daarnaast een boete van ruim €105.000 betalen. Hij wordt beschuldigd van het storten van FIFA-gelden op zijn eigen rekening en het gebruiken van coronasteun voor de aankoop van een appartement. Volgens lokale media zit Jalil nu een lange gevangenisstraf uit. Max Verstappen heeft vrijdag de zesde tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje. De viervoudig wereldkampioen klokte op het circuit in Madrid een ronde in 1 minuut en 34 seconden. De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes noteerde de beste tijd voor Charles Leclerc van Ferrari en Lewis Hamilton, ook van Ferrari. Verstappen kwam eerder op de dag bij de eerste vrije training tot de vijfde tijd. Zaterdag staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. Zondag begint de race om 15 uur. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren van België. In het Finse Tampere werd het 1-3. België staat 18e op de wereldranglijst, Nederland 21ste. Bondscoach Joel Banks zag de onervarenheid van zijn jonge ploeg terugkomen in de laatste twee sets. Oranje neemt het in de groepsfase nog op tegen Finland, Estland, Servië en Denemarken. Zaterdag is Denemarken de tegenstander. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de vijfde en zesde tijd. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging. Fenerbahçe-trainer Ismail Kartal blijft toch aan bij de Turkse voetbalclub. Donderdagavond kondigde hij na het Champions League-duel met AS Roma zijn ontslag nog publiekelijk aan. Kartal zei toen dat hij de weg vrij wilde maken voor de club. Maar de club meldt nu dat Kartal gewoon zijn positie behoudt. Maandag speelt Fenerbahçe een uitwedstrijd in de Turkse competitie tegen Gaziantep. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij bezat een zwaar vuurwapen en munitie. Scope werd eind januari aangehouden tijdens invallen waarbij vuurwapens en munitie in beslag werden genomen. Hij speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball voor clubs als Baltimore Orioles, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins en Detroit Tigers. Door zijn hechtenis kon Scope in maart niet uitkomen voor het Nederlands Koninkrijksteam op de World Baseball Classic. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het geleidelijk op, al zijn er ook nog wat wolkenvelden. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Boven land staat er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige wind uit het noordwesten. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met opklaringen. Let op, vooral in het oosten en zuidoosten kan er mist ontstaan. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen begint wisselend bewolkt. Eventuele mist trekt in de loop van de ochtend weg. In de middag laat de zon zich geregeld zien en blijft het droog, met een graad of 22. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten weer toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. de 46-jarige Arends, is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten.
0: De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament.
9: In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en BOA's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld.
11: Nederlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben vrijdag bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Ambassadeur Joe Popolo sprak zijn waardering uit voor de solidariteit die Nederlanders destijds toonden. Minister Jezilgus van Defensie vertelde hoe ze de aanslagen als student beleefde en herinnerde eraan dat ruim 29.000 Nederlandse militairen daarna bijna 20 jaar zij aan zij met Amerikanen dienden in Irak en Afghanistan. In de Verenigde Staten zijn de aanslagen ook uitgebreid herdacht. Onder meer in New York, waar alle nog levende oud-presidenten aanwezig waren.
12: Familie en vrienden hebben vrijdag in Beuningen afscheid genomen van de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen. Hij werd begin deze maand doodgeschoten in Overasselt. Leenders bewaakte het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. toen een groep gewapende mannen het pand bestormde. Ook twee agenten raakten daarbij gewond. Via een crowdfundingactie is geld ingezameld voor de uitvaart, omdat Leenders hiervoor niet verzekerd was.
24: In Zwitserland kunnen dit weekend de eerste betrokkenen bij het busongeval terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam.
28: De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen. In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden.
1: De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
2: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
3: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit, noemt het onderzoek politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
14: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt.
28: In de midcap waren Bouwers Bam en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
15: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
16: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
17: De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar.
18: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans Debat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de vijfde en zesde tijd. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging.
21: Fenerbahçe-trainer Ismail Kartal blijft toch aan bij de Turkse voetbalclub. Donderdagavond kondigde hij na het Champions League-duel met AS Roma zijn ontslag nog publiekelijk aan. Kartal zei toen dat hij de weg vrij wilde maken voor de club. Maar de club meldt nu dat Kartal gewoon zijn positie behoudt. Maandag speelt Fenerbahçe een uitwedstrijd in de Turkse competitie tegen Gaziantep. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij bezat een zwaar vuurwapen en munitie. Scope werd eind januari aangehouden tijdens invallen waarbij vuurwapens en munitie in beslag werden genomen. Hij speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball voor clubs als Baltimore Orioles, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins en Detroit Tigers. Door zijn hechtenis kon Scope in maart niet uitkomen voor het Nederlands Koninkrijksteam op de World Baseball Classic. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De Nederlandse 3-op-3 basketballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK in België. De regerend Olympisch kampioenen verloren vrijdagavond met 14-13 van Spanje, maar een eerdere overwinning op Italië was genoeg voor de volgende ronde. Zondag speelt Nederland in de kwartfinale tegen Duitsland. Op Europese kampioenschappen was Nederland nog niet zo succesvol als op de Spelen. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het geleidelijk op, al zijn er ook nog wat wolkenvelden. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Boven land staat er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige wind uit het noordwesten. Vannacht blijft het vrijwel overal droog met opklaringen. Let op, vooral in het oosten en zuidoosten kan er mist ontstaan. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen begint wisselend bewolkt. Eventuele mist trekt in de loop van de ochtend weg. In de middag laat de zon zich geregeld zien en blijft het droog, met een graad of 22. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Morgenavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten weer toe en gaat het in het noorden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten.
9: De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament.
10: In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en BOA's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld.
22: Nederlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders hebben vrijdag bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Ambassadeur Joe Popolo sprak zijn waardering uit voor de solidariteit die Nederlanders destijds toonden. Minister Yezilgus van Defensie vertelde hoe ze de aanslagen als student beleefde en herinnerde eraan dat ruim 29.000 Nederlandse militairen
1: daarna bijna 20 jaar zij aan zij met Amerikanen diende in Irak en Afghanistan. In de Verenigde Staten zijn de aanslagen ook uitgebreid herdacht. Onder meer in New York, waar alle nog levende oud-presidenten aanwezig waren.
2: Familie en vrienden hebben vrijdag in Beuningen afscheid genomen van de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen. Hij werd begin deze maand doodgeschoten.

0: Cross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische ondersteuning nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. 12 mensen verblijven inmiddels in een hotel, onder wie 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Eurocross verwacht dat meerdere patiënten op korte termijn worden ontslagen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam. De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen. In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week 1000 documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden. De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof onderzoekt Flávio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, op verdenking van corruptie en witwassen. Hij zou betrokken zijn bij een schandaal rond de financiering van een controversiële film over zijn vader. De politie deed donderdag huiszoekingen en vermoedt dat publiek geld voor parlementaire projecten is gebruikt voor de biopic Dark Horse. Flávio Bolsonaro, die sinds 2019 in de Senaat zit,
0: noemt het onderzoek

0: politieke inmenging in de verkiezingen van volgende maand. Zijn vader, Jair Bolsonaro, is kandidaat bij de presidentsverkiezingen en is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula da Silva.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen. De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. De Franse miljardair Bernard Arnault behoort niet langer tot de 10 rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen is sinds begin dit jaar flink afgenomen en wordt nu geschat op 143 miljard dollar. De daling komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten, waardoor de vraag naar luxe merken van zijn bedrijf LVMH is afgenomen. Arnault is gepasseerd door belegger Warren Buffett, die nu de 10e plek inneemt met 144 miljard dollar. Elon Musk voert de rijke lijst aan met 919 miljard dollar. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen is zondag geen favoriet voor de zege in de eerste grote prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen reed in de eerste en tweede vrije training de 5e en 6e tijd. Verstappen klaagde tijdens de tweede training over de stuurbekrachtiging van zijn RB22. Hij heeft het hele seizoen al problemen met de grip en de balans van de Red Bull. Verstappen ziet het nieuwe stratencircuit in Madrid als een mooie, maar niet gemakkelijke uitdaging. Fenerbahçe trainer Ismail Kartal blijft toch aan bij de Turkse voetbalclub. Donderdagavond kondigde hij na het Champions League-duel met AS Roma zijn ontslag nog publiekelijk aan. Kartal zei toen dat hij de weg vrij wilde maken voor de club. Maar de club meldt nu dat Kartal gewoon zijn positie behoudt. Maandag speelt Fenerbahçe een uitwedstrijd in de Turkse competitie tegen Gaziantep. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij bezat een zwaar vuurwapen en munitie. Scope werd eind januari aangehouden tijdens invallen waarbij vuurwapens en munitie in beslag werden genomen. Hij speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball voor clubs als Baltimore Orioles, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins en Detroit Tigers. Door zijn hechtenis kon Scope in maart niet uitkomen voor het Nederlands Koninkrijksteam op de World Baseball Classic. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De Nederlandse 3-op-3 basketballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK in België. De regerend Olympisch kampioenen verloren vrijdagavond met 14-13 van Spanje, maar een eerdere overwinning op Italië was genoeg voor de volgende ronde. Zondag speelt Nederland in de kwartfinale tegen Duitsland. Op Europese kampioenschappen was Nederland nog niet zo succesvol als op de Spelen. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe opklaringen. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordwestenwind. Vannacht komt er op verschillende plekken mist voor, vooral in het oosten en zuidoosten. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen begint mistig in het oosten en zuidoosten. Overdag is het eerst bewolkt, later ook af en toe zon. Het blijft grotendeels droog met een middagtemperatuur rond de 22 graden, in het noorden iets frisser. De wind draait naar het zuidwesten en is matig, aan zee wat krachtiger. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden en midden regenen.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Arie Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk dat hij tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen. Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament. In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en BOA's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld. Familie en vrienden hebben vrijdag in Beuningen afscheid genomen van de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen. Hij werd begin deze maand doodgeschoten in Overasselt. Leenders bewaakte het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. toen een groep gewapende mannen het pand bestormde. Ook twee agenten raakten daarbij gewond. Via een crowdfundingactie is geld ingezameld voor de uitvaart, omdat Leenders hiervoor niet verzekerd was. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen. Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen drie verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin.
10: De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam.
11: In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden.
12: De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
13: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen.
17: Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
18: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
19: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol.
20: Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
21: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
22: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws.
25: De Nederlandse 3-op-3 basketballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK in België. De regerend Olympisch kampioenen verloren vrijdagavond met 14-13 van Spanje, maar een eerdere overwinning op Italië was genoeg voor de volgende ronde. Zondag speelt Nederland in de kwartfinale tegen Duitsland. Op Europese kampioenschappen was Nederland nog niet zo succesvol als op de Spelen. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs van Quebec gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora Hansgrohe versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee renners. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. De koers in Canada is dit jaar sterk bezet vanwege de naderende wereldkampioenschappen wielrennen die van 20 tot en met 27 september in Montreal worden gehouden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd, samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de zesde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de vierde plaats. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Schoop speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
3: Vanavond naast opklaringen ook wat wolken. En in het oosten en zuidoosten kan er een lichte bui vallen. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Verder is het rustig. Vannacht komt op veel plekken mist voor, vooral in het oosten en zuidoosten. Het blijft vrijwel overal droog bij een graad of 10. Morgenochtend kan het in het oosten en zuidoosten nog mistig zijn. Eerst is het vaak bewolkt, later breekt de zon af en toe door. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Middagtemperaturen rond de 22 graden, in het noorden iets frisser. De wind aan zee waait matig tot vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en gaat het in het noorden en midden geleidelijk regenen. In het zuiden blijft het nog droog.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen bij het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische hulp nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. Van de 49 reizigers verblijven er nu 12 in een hotel, waaronder 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Het onderzoek loopt nog, waarbij wordt gekeken naar de vangrail die zich in de bus boorde en of alle passagiers een gordel droegen.
27: Harry Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk dat hij tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister.
28: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen.
29: Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten.
30: De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament.
6: In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en BOA's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd.
9: De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001... de dag na de aanslagen.
10: Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam.
11: In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden.
12: De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
13: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu
14: gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodríguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen.
19: Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
20: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
21: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
22: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
23: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3-op-3 basketballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK in België. De regerend Olympisch kampioenen verloren vrijdagavond met 14-13 van Spanje. Maar een eerdere overwinning op Italië was genoeg voor de volgende ronde. Zondag speelt Nederland in de kwartfinale tegen Duitsland. Op Europese kampioenschappen was Nederland nog niet zo succesvol als op de Spelen. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs van Quebec gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora Hansgrohe versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee renners. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. De koers in Canada is dit jaar sterk bezet vanwege de naderende wereldkampioenschappen wielrennen die van 20 tot en met 27 september in Montreal worden gehouden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd, samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de zesde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de vierde plaats. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Scope speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond naast opklaringen ook wat wolken. En in het oosten en zuidoosten kan er een lichte bui vallen. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige noordwestenwind. Verder is het rustig. Vannacht komt op veel plekken mist voor, vooral in het oosten en zuidoosten. Het blijft vrijwel overal droog bij een graad of 10. Morgenochtend kan het in het oosten en zuidoosten nog mistig zijn. Eerst is het vaak bewolkt, later breekt de zon af en toe door. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Middagtemperaturen rond de 22 graden, in het noorden iets frisser. De wind aan zee waait matig tot vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en gaat het in het noorden en midden geleidelijk regenen. In het zuiden blijft het nog droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen bij het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische hulp nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. Van de 49 reizigers verblijven er nu 12 in een hotel, waaronder 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen.
5: Het onderzoek loopt nog, waarbij wordt gekeken naar de vangrail die zich in de bus boorde en of alle passagiers een gordel droegen.
6: Harry Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk dat hij tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister.
7: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen.
8: Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten.
9: De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament.
10: In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en boa's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd.
28: De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen. Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam.
11: In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden.
12: De internationale luchthaven van Nashville wordt vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. De luchtvaartautoriteiten van de stad hebben het voorstel unaniem goedgekeurd. De definitieve naam moet nog worden bepaald, maar zal de herinnering aan en nalatenschap van Parton uitdragen. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Parton, bekend van hits als Jolene en I Will Always Love You, overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
13: Suriname en Venezuela gaan nauwer samenwerken op het gebied van onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. President Jennifer Simons en waarnemend president Delcy Rodriguez van Venezuela maakten dat vrijdag bekend in Paramaribo. Rodriguez bracht op uitnodiging van Simons een staatsbezoek aan Suriname. Suriname kan volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu gebruik maken van Venezolaanse faciliteiten om onderzoek te doen naar olievoorraden op het vasteland. Voordat Rodriguez terugkeert naar Caracas, legt ze een krans bij het borstbeeld van vrijheidsstrijder Simón Bolívar.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen.
18: Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
19: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%,
28: wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
0: Het Europese luchtruim was deze

0: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3-op-3 basketballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK in België. De regerend Olympisch kampioenen verloren vrijdagavond met 14-13 van Spanje, maar een eerdere overwinning op Italië was genoeg voor de volgende ronde. Zondag speelt Nederland in de kwartfinale tegen Duitsland. Op Europese kampioenschappen was Nederland nog niet zo succesvol als op de Spelen. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs van Quebec gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora Hansgrohe versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee renners. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. De koers in Canada is dit jaar sterk bezet vanwege de naderende wereldkampioenschappen wielrennen die van 20 tot en met 27 september in Montreal worden gehouden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd, samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de zesde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de vierde plaats. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Scope speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste...

0: KNMI-info. Vanavond zijn er opklaringen met hier en daar wat wolken. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Boven land staat er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer is het matig uit het noordwesten. Vannacht kan het op meerdere plekken mistig worden, vooral in het oosten en zuidoosten. Het blijft verder vrijwel overal droog bij zo'n 10 graden. Morgenochtend begint het in het oosten en zuidoosten plaatselijk met mist. Later breekt de zon af en toe door. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Middags wordt het zo'n 22 graden met periode van zon. Het blijft droog, maar de wind uit het zuidwesten neemt toe, vooral aan zee. Morgenavond trekt vanuit het noordwesten bewolking binnen en gaat het in het noorden en midden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen bij het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische hulp nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. Van de 49 reizigers verblijven er nu 12 in een hotel, waaronder 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Het onderzoek loopt nog, waarbij wordt gekeken naar de vangrail die zich in de bus boorde en of alle passagiers een gordel droegen. Harry Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk dat hij tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen. Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament. In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en boa's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een treinongeval in Normandië zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein ontspoorde vrijdagavond tussen Rouen en Caen. Tests bij de machinist waren negatief. Politie en spoorautoriteiten onderzoeken de oorzaak. Het aantal ebola-besmettingen in Congo is gestegen tot boven de 7000. De ziekte is nu ook opgedoken in grensprovincie South Ubangi, bij Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van Congo, met meer dan 3300 doden. Een patiënt die overleed had een lange reis achter de rug en was ook in Rwanda en Oeganda geweest. 38 contacten zijn in quarantaine geplaatst. Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam. De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen. In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen. De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3-op-3 basketballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK in België. De regerend Olympisch kampioenen verloren vrijdagavond met 14-13 van Spanje. Maar een eerdere overwinning op Italië was genoeg voor de volgende ronde. Zondag speelt Nederland in de kwartfinale tegen Duitsland. Op Europese kampioenschappen was Nederland nog niet zo succesvol als op de Spelen. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora Hansgrohe versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee renners. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. De koers in Canada is dit jaar sterk bezet vanwege de naderende wereldkampioenschappen wielrennen die van 20 tot en met 27 september in Montreal worden gehouden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd, samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de zesde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de vierde plaats. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Scope speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er opklaringen met hier en daar wat wolken. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Boven land staat er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer is het matig uit het noordwesten. Vannacht kan het op meerdere plekken mistig worden, vooral in het oosten en zuidoosten. Het blijft verder vrijwel overal droog bij zo'n 10 graden. Morgenochtend begint het in het oosten en zuidoosten plaatselijk met mist. Later breekt de zon af en toe door. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Middags wordt het zo'n 22 graden met periode van zon. Het blijft droog, maar de wind uit het zuidwesten neemt toe, vooral aan zee. Morgenavond trekt vanuit het noordwesten bewolking binnen en gaat het in het noorden en midden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen bij het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische hulp nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. Van de 49 reizigers verblijven er nu 12 in een hotel, waaronder 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Het onderzoek loopt nog, waarbij wordt gekeken naar de vangrail die zich in de bus boorde en of alle passagiers een gordel droegen.
7: Arie Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk dat hij tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen. Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament. In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en boa's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Bij een treinongeval in Normandië zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein ontspoorde vrijdagavond tussen Rouen en Caen. Tests bij de machinist waren negatief. Politie en spoorautoriteiten onderzoeken de oorzaak. Het aantal ebola-besmettingen in Congo is gestegen tot boven de 7000. De ziekte is nu ook opgedoken in grensprovincie South Ubangi, bij Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van Congo, met meer dan 3300 doden. Een patiënt die overleed had een lange reis achter de rug en was ook in Rwanda en Oeganda geweest. 38 contacten zijn in quarantaine geplaatst. Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam. De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie.
7: In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen.
3: In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen. De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%. Wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3-op-3 basketballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK in België. De regerend Olympisch kampioenen verloren vrijdagavond met 14-13 van Spanje, maar een eerdere overwinning op Italië was genoeg voor de volgende ronde. Zondag speelt Nederland in de kwartfinale tegen Duitsland. Op Europese kampioenschappen was Nederland nog niet zo succesvol als op de Spelen. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs van Quebec gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora Hansgrohe versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee renners. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. De koers in Canada is dit jaar sterk bezet vanwege de naderende wereldkampioenschappen wielrennen die van 20 tot en met 27 september in Montreal worden gehouden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd, samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de zesde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de vierde plaats. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Scope speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met hier en daar een opklaring. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Aan zee staat een matige noordwestenwind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht kan er op veel plaatsen mist ontstaan, vooral in het oosten en zuidoosten. Het blijft verder droog bij een graad of 10. Morgenochtend begint mistig in het oosten, maar later breekt de zon geregeld door. Het blijft vrijwel overal droog. Middagtemperaturen rond de 22 graden, in het noorden iets frisser. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Morgenavond trekt vanaf het noordwesten bewolking binnen, met regen in het noorden en midden. In het zuiden blijft het nog droog.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen bij het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische hulp nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. Van de 49 reizigers verblijven er nu 12 in een hotel, waaronder 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Het onderzoek loopt nog, waarbij wordt gekeken naar de vangrail die zich in de bus boorde en of alle passagiers een gordel droegen.
7: Harry Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk dat hij tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen. Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament. In de trein tussen Emmen en Zwolle worden zwartrijders die dreigen met agressie niet meer beboet, schrijft RTL Nieuws. Vervoerbedrijf Arriva heeft conducteurs en boa's opgedragen om zwartrijders bij dreigende agressie te laten gaan. Op de Vechtallijn zijn al jarenlang veel incidenten, met name van asielzoekers uit Ter Apel. Het aantal ernstige incidenten is gestegen van 29 tussen 2024 en 2025 naar 51. Dit jaar waren het tot nu toe 25 ernstige incidenten, zoals het bespugen van personeel, vandalisme en geweld.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal ebola-besmettingen in Congo is gestegen tot boven de 7000.
7: De ziekte is nu ook opgedoken in grensprovincie South Ubangi, bij Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van Congo, met meer dan 3.300 doden. Een patiënt die overleed had een lange reis achter de rug en was ook in Rwanda en Oeganda geweest. 38 contacten zijn in quarantaine geplaatst.
12: Bij een treinongeval in Normandië zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein ontspoorde vrijdagavond tussen Rouen en Caen. Tests bij de machinist waren negatief. Politie en spoorautoriteiten onderzoeken de oorzaak. Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd.
7: Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam.
12: De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen.
7: In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
7: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse 3-op-3 basketballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK in België. De regerend Olympisch kampioenen verloren vrijdagavond met 14-13 van Spanje. Maar een eerdere overwinning op Italië was genoeg voor de volgende ronde. Zondag speelt Nederland in de kwartfinale tegen Duitsland. Op Europese kampioenschappen was Nederland nog niet zo succesvol als op de Spelen. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs van Quebec gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora Hansgrohe versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee renners. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. De koers in Canada is dit jaar sterk bezet vanwege de naderende wereldkampioenschappen wielrennen die van 20 tot en met 27 september in Montreal worden gehouden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de zesde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen.
15: Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de vierde plaats. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Scope speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er naast opklaringen ook enkele wolkenvelden. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Vannacht komt op meerdere plaatsen mist voor, vooral in het oosten en zuidoosten. Het wordt rond de 10 graden. Morgenochtend begint het in het oosten en zuidoosten plaatselijk met mist. Later breekt de zon af en toe door en blijft het vrijwel overal droog. In de middagperiode met zon bij een graad of 22. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden en midden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: In Rotterdam Schiebroek woedt een zeer grote brand in een leegstaand pand aan de Ringdijk. Het gebouw werd eerder gebruikt door revalidatiecentrum Rijndam. Bij de brand komen hoge vlammen en veel rook vrij. De brandweer zet een crashtender van Rotterdam The Hague Airport in en extra mensen en materieel voor voldoende bluswater.
2: Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen bij het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische hulp nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. Van de 49 reizigers verblijven er nu 12 in een hotel, waaronder 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Het onderzoek loopt nog, waarbij wordt gekeken naar de vangrail die zich in de bus boorde en of alle passagiers een gordel droegen.
7: Arie Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk dat hij tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister.
19: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen.
7: Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten. De NOS is blij dat het merk NOS...

0: een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
3: Het aantal ebola-besmettingen in Congo is gestegen tot boven de 7000. De ziekte is nu ook opgedoken in grensprovincie South Ubangi, bij Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van Congo, met meer dan 3300 doden. Een patiënt die overleed had een lange reis achter de rug en was ook in Rwanda en Oeganda geweest. 38 contacten zijn in quarantaine geplaatst.
2: Bij een treinongeval in Normandië zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein ontspoorde vrijdagavond tussen Rouen en Caen. Tests bij de machinist waren negatief. Politie en spoorautoriteiten onderzoeken de oorzaak. Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam.
4: De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen.
2: In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit.

0: van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen. Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen. De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%. Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar. Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging kwam donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven. Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: De Nederlandse 3-op-3 basketballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK in België. De regerend Olympisch kampioenen verloren vrijdagavond met 14-13 van Spanje. Maar een eerdere overwinning op Italië was genoeg voor de volgende ronde. Zondag speelt Nederland in de kwartfinale tegen Duitsland. Op Europese kampioenschappen was Nederland nog niet zo succesvol als op de Spelen. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora Hansgrohe versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee renners. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. De koers in Canada is dit jaar sterk bezet vanwege de naderende wereldkampioenschappen wielrennen die van 20 tot en met 27 september in Montreal worden gehouden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd, samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de zesde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de vierde plaats. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Scope speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er naast opklaringen ook enkele wolkenvelden. In het oosten en zuidoosten kan nog een lichte bui vallen. Vannacht komt op meerdere plaatsen mist voor, vooral in het oosten en zuidoosten. Het wordt rond de 10 graden. Morgenochtend begint het in het oosten en zuidoosten plaatselijk met mist. Later breekt de zon af en toe door en blijft het vrijwel overal droog. In de middagperiode met zon bij een graad of 22. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden en midden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam Schiebroek woedt een zeer grote brand in een leegstaand pand aan de Ringdijk. Het gebouw werd eerder gebruikt door revalidatiecentrum Rijndan. Bij de brand komen hoge vlammen en veel rook vrij. De brandweer zet een crashtender van Rotterdam The Hague Airport in en extra mensen en materieel voor voldoende bluswater. Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen bij het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische hulp nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. Van de 49 reizigers verblijven er nu 12 in een hotel, waaronder 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Het onderzoek loopt nog, waarbij wordt gekeken naar de vangrail die zich in de bus boorde en of alle passagiers hun gordel droegen. Harry Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk dat hij tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen. Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: Het aantal ebola-besmettingen in Congo is gestegen tot boven de 7000. De ziekte is nu ook opgedoken in grensprovincie South Ubangi, bij Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van Congo, met meer dan 3300 doden. Een patiënt die overleed had een lange reis achter de rug en was ook in Rwanda en Oeganda geweest. 38 contacten zijn in quarantaine geplaatst.
8: Bij een treinongeval in Normandië zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein ontspoorde vrijdagavond tussen Rouen en Caen. Tests bij de machinist waren negatief. Politie en spoorautoriteiten onderzoeken de oorzaak.
9: Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd.
10: Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam.
11: De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama Bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen.
12: In New York is bij de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 voor het eerst ook stilgestaan bij mensen die zijn overleden aan ziektes die ze opliepen in de nasleep van de aanslagen. Burgemeester Zoran Mamdani gaf deze week duizenden documenten vrij, waaruit blijkt dat het stadsbestuur jarenlang heeft gelogen over de luchtkwaliteit rond Ground Zero. Daardoor zijn mogelijk meer mensen overleden aan hart- en longziektes dan werd aangenomen. De plechtigheid begon op het moment dat destijds het eerste vliegtuig het World Trade Center raakte. In ongeveer 4 uur tijd werden alle namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen door familieleden.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen.
13: Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
12: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
14: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
15: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging kwam donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
16: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: De Nederlandse 3-op-3 basketballers hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK in België. De regerend Olympisch kampioenen verloren vrijdagavond met 14-13 van Spanje. Maar een eerdere overwinning op Italië was genoeg voor de volgende ronde. Zondag speelt Nederland in de kwartfinale tegen Duitsland. Op Europese kampioenschappen was Nederland nog niet zo succesvol als op de Spelen. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs van Quebec gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora Hansgrohe versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee renners. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. De koers in Canada is dit jaar sterk bezet vanwege de naderende wereldkampioenschappen wielrennen die van 20 tot en met 27 september in Montreal worden gehouden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de zesde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de vierde plaats. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Scope speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het deels helder, maar ook wat bewolkt. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige wind uit het noordwesten, maar verder is het rustig. Vannacht kan er op veel plekken mist ontstaan, vooral in het oosten en zuidoosten. Het blijft zo goed als droog en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen begint plaatselijk mistig, vooral in het oosten. Overdag is er af en toe zon en blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 22 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig. Aan zee vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden en midden regenen.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: In Rotterdam Schiebroek woedt een zeer grote brand in een leegstaand pand aan de Ringdijk. Het gebouw werd eerder gebruikt door revalidatiecentrum Rijndan. Bij de brand komen hoge vlammen en veel rook vrij. De brandweer zet een crashtender van Rotterdam The Hague Airport in en extra mensen en materieel voor voldoende bluswater.
0: Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen bij het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische hulp nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. Van de 49 reizigers verblijven er nu 12 in een hotel, waaronder 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Het onderzoek loopt nog, waarbij wordt gekeken naar de vangrail die zich in de bus boorde en of alle passagiers een gordel droegen.
22: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen.
5: Harry Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk dat hij tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister.
22: Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten. De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie. De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Somalische piraten hebben het vrachtschip Sword en de 17 bemanningsleden vrijgelaten na betaling van losgeld. Het schip werd op 26 april gekaapt met 15 Syriërs en 2 Indiërs aan boord. De piraten gebruikten de Sword daarna als moederschip om andere schepen te kapen, waaronder 2 Iraanse visserschepen en het onder Cameroense vlag varende vrachtschip Lutuf. De vrijlating vond plaats bij de havenstad Garakat, waar de piraten aan land gingen en vertrokken. De piraterij voor de Somalische kust is dit jaar sterk toegenomen, met sinds april zeker 15 aanvallen, het hoogste aantal sinds 2013.
25: Bij een treinongeval in Normandië zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein ontspoorde vrijdagavond tussen Rouen en Caen. Tests bij de machinist waren negatief. Politie en spoorautoriteiten onderzoeken de oorzaak. Het aantal ebola-besmettingen in Congo is gestegen tot boven de 7000. De ziekte is nu ook opgedoken in grensprovincie South Ubangi, bij Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van Congo, met meer dan 3300 doden. Een patiënt die overleed had een lange reis achter de rug en was ook in Rwanda en Oeganda geweest. 38 contacten zijn in quarantaine geplaatst.
6: Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd.
25: Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam.
6: De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen.
13: Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
6: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
26: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus,
25: ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
1: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging van donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
2: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Davina Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Scope speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs van Quebec gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora Hansgrohe versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2 renners. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. De koers in Canada is dit jaar sterk bezet vanwege de naderende wereldkampioenschappen wielrennen die van 20 tot en met 27 september in Montreal worden gehouden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de 6e competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de 4e plaats. Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Duitser versloeg in de halve finale de Rus Karen Khachanov in 3 sets. 6-3, 7-6, 7-6. Het is voor Zverev de 3e Grand Slam finale op rij. Hij wacht nu op de winnaar van het duel tussen de Amerikanen Francis Tiafoe en Ben Shelton. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale van Wimbledon van Jannik Sinner.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het deels helder, maar ook wat bewolkt. In het oosten en zuidoosten kan er nog een lichte bui vallen. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige wind uit het noordwesten, maar verder is het rustig. Vannacht kan er op veel plekken mist ontstaan, vooral in het oosten en zuidoosten. Het blijft zo goed als droog en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen begint plaatselijk mistig, vooral in het oosten. Overdag is er af en toe zon en blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 22 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt matig. Aan zee vrij krachtig. Morgenavond neemt de bewolking toe en gaat het in het noorden en midden regenen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: In Rotterdam Schiebroek moet een zeer grote brand in een leegstaand pand aan de Ringdijk. Het gebouw werd eerder gebruikt door revalidatiecentrum Rijndam. Bij de brand komen hoge vlammen en veel rook vrij. De brandweer zet een crashtender van Rotterdam The Hague Airport in en extra mensen en materieel voor voldoende bluswater.
0: Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen bij het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische hulp nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. Van de 49 reizigers verblijven er nu 12 in een hotel, waaronder 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Het onderzoek loopt nog, waarbij wordt gekeken naar de vangrail die zich in de bus boorde en of alle passagiers een gordel droegen.
27: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen.
5: Harry Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk dat hij tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister.
0: Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten.
5: De NOS is blij dat het merk NOS behouden blijft in het wetsvoorstel voor de hervorming van de publieke omroep. Mediaminister Rianne Letschert presenteerde vrijdag het plan waarin NOS en NTR samengaan als één organisatie onder de naam NOS. De publieke taak van de NTR verdwijnt niet, maar krijgt een volwaardige plaats binnen de nieuwe taakorganisatie.
27: De NOS noemt het in het versnipperde medialandschap een logische keuze dat het merk blijft bestaan. De NTR mist in het voorstel wel de erkenning van cultuur als publieke taak, maar ziet in de voorgestelde taakomschrijving een sterk fundament.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Somalische piraten hebben het vrachtschip Sword en de 17 bemanningsleden vrijgelaten na betaling van losgeld. Het schip werd op 26 april gekaapt met 15 Syriërs en 2 Indiërs aan boord. De piraten gebruikten de Sword daarna als moederschip om andere schepen te kapen, waaronder 2 Iraanse visserschepen en het onder Cameroense vlag varende vrachtschip Lutuf. De vrijlating vond plaats bij de havenstad Garakat, waar de piraten aan land gingen en vertrokken. De piraterij voor de Somalische kust is dit jaar sterk toegenomen, met sinds april zeker 15 aanvallen, het hoogste aantal sinds 2013.
9: Bij een treinongeval in Normandië zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein ontspoorde vrijdagavond tussen Rouen en Caen. Tests bij de machinist waren negatief. Politie en spoorautoriteiten onderzoeken de oorzaak.
21: Het aantal ebola-besmettingen in Congo is gestegen tot boven de 7000. De ziekte is nu ook opgedoken in grensprovincie South Ubangi, bij Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van Congo, met meer dan 3300 doden. Een patiënt die overleed had een lange reis achter de rug en was ook in Rwanda en Oeganda geweest. 38 contacten zijn in quarantaine geplaatst.
22: Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd.
23: Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam.
24: De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
30: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte.
1: De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen.
2: Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
6: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
10: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
11: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging kwam donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
12: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Davina Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet. AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak.
0: Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Scope speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien.

0: behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd, samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de zesde competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de vierde plaats. Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Duitser versloeg in de halve finale de Rus Karen Khachanov in 3 sets. 6-3, 7-6, 7-6. Het is voor Zverev de derde Grand Slam finale op rij. Hij wacht nu op de winnaar van het duel tussen de Amerikanen Francis Tiafoe en Ben Shelton. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale van Wimbledon van Jannik Sinner. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er op meerdere plaatsen mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Daar geldt code geel voor dichte mist. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak en het wordt zo'n 10 graden. Vanochtend begint het in het oosten en zuidoosten nog mistig. Daarna wordt het vaak bewolkt, met later ook wat zon. Het blijft droog bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar rond de 22 graden, in het noorden iets frisser. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee matig tot vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en gaat het in het noorden en midden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park stilgelegd na een bommelding. Een inzittende van een trein zei dat er een bom was geplaatst. De man is op station Assen aangehouden. De politie onderzoekt de trein op verdachte voorwerpen. De NS verwacht dat de treinen tot ongeveer 14:15 zaterdagochtend niet rijden. In Rotterdam Schiebroek woedt een zeer grote brand in een leegstaand pand aan de Ringdijk. Het gebouw werd eerder gebruikt door revalidatiecentrum Rijndam. Bij de brand komen hoge vlammen en veel rook vrij. De brandweer zet een crashtender van Rotterdam De Heek Airport in en extra mensen en materieel voor voldoende bluswater. Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen bij het busongeval in Zwitserland terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om mensen die medische hulp nodig hebben te repatriëren. Bij het ongeval donderdag vielen 5 doden en raakten 10 mensen zwaar of middelzwaar gewond. Van de 49 reizigers verblijven er nu 12 in een hotel, waaronder 4 die niet in de bus zaten en 8 die uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Het onderzoek loopt nog, waarbij wordt gekeken naar de vangrail die zich in de bus boorde en of alle passagiers hun gordel droegen. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daarin staat dat de koopkracht voor de meeste mensen met 0,1% daalt. Hoge middeninkomens en hoge inkomens gaan er 0,2% op achteruit. Als dat klopt, dan is hij daar niet tevreden over en moeten die plannen gerepareerd worden, zei Brekelmans in Café Kokkelman. Hij vindt met name niet goed dat werkenden er harder op achteruit gaan dan mensen met een uitkering, terwijl werken juist moet lonen. Arie Slob neemt het Vert Grapperhaus eigenlijk niet kwalijk...

0: die tijdens de coronacrisis beledigende appjes over hem schreef, omdat er onder grote druk gewerkt werd. Dat zei de voormalig onderwijsminister vrijdagavond in Café Kokkelman. Vorige week kwam tijdens een verhoor van de voormalig justitieminister door de parlementaire enquêtecommissie naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert heeft genoemd in appberichten. Slob vond het natuurlijk niet leuk om over de appjes te horen, maar heeft inmiddels met Grapperhaus gebeld. Streep eronder, aldus de oud-onderwijsminister. Cabaretier Daniel Arends is eind juli getroffen door een hartinfarct. Dat meldt zijn impresariaat Bunker Theaterzaken. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar richt zich de komende tijd op zijn herstel, gezondheid en gezin. De 46-jarige Arends is voorlopig niet beschikbaar voor aanvragen. Hij hoopt zijn tour in februari 2027 te hervatten.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
4: Somalische piraten hebben het vrachtschip Sword en de 17 bemanningsleden vrijgelaten na betaling van losgeld. Het schip werd op 26 april gekaapt met 15 Syriërs en 2 Indiërs aan boord. De piraten gebruikten de Sword daarna als moederschip om andere schepen te kapen, waaronder 2 Iraanse visserschepen en het onder Cameroense vlag varende vrachtschip Lutuf. De vrijlating vond plaats bij de havenstad Garakat, waar de piraten aan land gingen en vertrokken. De piraterij voor de Somalische kust is dit jaar sterk toegenomen, met sinds april zeker 15 aanvallen, het hoogste aantal sinds 2013. Bij een treinongeval in Normandië zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein ontspoorde vrijdagavond tussen Rouen en Caen. Tests bij de machinist waren negatief. Politie en spoorautoriteiten onderzoeken de oorzaak. Het aantal ebola-besmettingen in Congo is gestegen tot boven de 7000. De ziekte is nu ook opgedoken in grensprovincie South Ubangi, bij Congo-Brazzaville en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van Congo, met meer dan 3300 doden. Een patiënt die overleed had een lange reis achter de rug en was ook in Rwanda en Oeganda geweest. 38 contacten zijn in quarantaine geplaatst.
5: Een trein met 180 inzittenden is vrijdagavond ontspoord in het noordwesten van Frankrijk. Dat gebeurde bij de plaats Cléon in Normandië, op het traject tussen Rouen en Caen. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het treinverkeer op de lijn is stilgelegd. De autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd.
6: Franse aanklagers eisen celstraffen van 4 tot 10 jaar tegen 3 verdachten van een gewelddadige overval op keeper Gianluigi Donnarumma en zijn zwangere vriendin. De overval vond in 2023 plaats in hun appartement aan de Avenue Montaigne in Parijs. 4 gemaskerde mannen wekten het stel, bonden hen vast en bedreigden hen. Ze namen voor bijna €1 miljoen aan cash, juwelen en horloges mee. De vriendin van Donnarumma kreeg na de overval een miskraam.
7: De CIA heeft inlichtingen vrijgegeven over Al-Qaeda en Osama bin Laden uit de jaren voor de aanslagen van 11 september 2001. Uit de documenten blijkt hoe analisten probeerden te waarschuwen voor aanslagplannen, ondanks schaarse en vage informatie. In een document uit 1998 staat dat extremisten een Amerikaanse stad kunnen aanvallen met een vliegtuig vol explosieven. Er zijn memo's met waarschuwingen over kaapplannen en aanslagen, maar veel informatie is weggelakt. Het laatste vrijgegeven bericht dateert van 12 september 2001, de dag na de aanslagen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, na 4 verliesdagen op rij. De Dow Jones steeg 1%, de S&P 500 won 0,9% en de Nasdaq klom 1%. Beleggers werden geholpen door dalende olieprijzen, waarbij een vat Brentolie onder de $105 zakte. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus stabiel op 3,4% op jaarbasis. Dat is het laatste inflatiecijfer voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week woensdag. De hoge inflatie vergroot de kans dat de centrale bank de rente gaat verhogen.
9: Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië geraakt. Daarbij raakten minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding beschadigd. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen kwamen de projectielen uit Irak, maar het is niet duidelijk wie achter de aanval zit. Het Saoedische Energieministerie heeft de pijpleiding tijdelijk stilgelegd als voorzorgsmaatregel, waarbij ook gewonden zijn gevallen.
10: De AEX-index sloot vrijdag met een winst van 0,5% op 1098,76 punten, na de verliezen eerder deze week. De Amsterdamse beurs kreeg steun van een daling van de olieprijzen met bijna 3%. Muziekconcern Universal Music Group steeg ruim 4% en was daarmee koploper in de AEX. De inflatie in de Verenigde Staten bleef in augustus onveranderd op 3,4%, wat de kans vergroot dat de Amerikaanse Centrale Bank volgende week de rente verhoogt. In de midcap waren bouwers BAM en Heijmans de sterkste stijgers, met plussen tot 4,3%.
11: Het Europese luchtruim was deze zomer drukker dan ooit, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Er waren gemiddeld bijna 36.000 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus. Ruim 2% meer dan in dezelfde periode in 2025. Op vrijdag 10 juli werd een record gevestigd met meer dan 37.000 vluchten. Ondanks de drukte kwam ruim 72% van de vluchten op tijd aan, iets meer dan vorig jaar. Schiphol verwachtte deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, wat iets meer is dan vorig jaar.
12: Duitse luchtvaartmaatschappijen en vakbond Verdi zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een 5e luchthaven in Duitsland. De maatschappij uit Dubai vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg en aast al langere tijd op landingsrechten in Berlijn. De aankondiging kwam donderdag tijdens het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die ook 40 miljard euro extra in Duitsland wil investeren. Brancheorganisatie BDF noemt de plannen een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor eigen bedrijven.
13: Netbeheerders zijn blij met het wetgevingspakket om de doorlooptijd van uitbreidingen van het stroomnet in te korten. Staatssecretaris Joans de Bat wil vaart maken met de aanpak van netcongestie, het ruimtegebrek op het elektriciteitsnet. Netbeheer Nederland benadrukt dat het succes afhangt van het aantal woningen en bedrijven dat hierdoor kan worden aangesloten. De organisatie roept ook op om te investeren in de uitbreiding van het energiesysteem. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie vindt de stap belangrijk, maar waarschuwt dat Nederland niet moet wachten tot alle nieuwe wetgeving van kracht is.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Visser is derde geworden op de 100 meter horden bij de Ultimate Championships in Budapest. De Nederlandse finishte in 12,39 seconden, net voor Devine Charlton uit de Bahama's. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Masai Russell won de wedstrijd. Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver plaatsten zich voor de finales op respectievelijk de 800 en 400 meter. Jonas Vijvers haalde de finale van de 400 meter niet.
15: AZ heeft voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen Willem II eindigde in 1-1. Aanvoerder Jordi Klaasie bracht AZ in de eerste helft op voorsprong, maar 10 minuten voor tijd maakte Devin Haan gelijk voor de bezoekers. AZ blijft voorlopig koploper met 16 punten. Willem II pakte het tweede punt van het seizoen. Woensdag begint het Europese seizoen van bekerwinnaar AZ met een uitwedstrijd tegen Sunderland in de Europa League. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij is veroordeeld wegens het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. Scope ontkent de beschuldigingen en is in beroep gegaan tegen de uitspraak. Hij werd op 29 januari aangehouden in een onderzoek naar illegaal wapenbezit en zat bijna 4 weken vast. Scope speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League Baseball en kwam ook uit voor Nederland op verschillende toernooien. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs van Quebec gewonnen. De Belgische wielrenner van Red Bull Bora Hansgrohe versloeg de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2 renners. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. De koers in Canada is dit jaar sterk bezet vanwege de naderende wereldkampioenschappen wielrennen die van 20 tot en met 27 september in Montreal worden gehouden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de wegwedstrijd samen met zijn landgenoot Wout van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel. Heracles Almelo heeft ook de 6e competitiewedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Thuis won Heracles met 3-2 van Jong AZ en behoudt daarmee de perfecte score van 18 punten uit 6 wedstrijden. Almere City heeft flink uitgehaald tegen MVV en won met 4-0. Door de overwinning is Almere de nieuwe nummer 2. VVV Venlo stijgt door een 3-1 overwinning op Top Os naar de 4e plaats. Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De Duitser versloeg in de halve finale de Rus Karen Tsjatsjanov in 3 sets. 6-3, 7-6, 7-6. Het is voor Zverev de 3e Grand Slam finale op rij. Hij wacht nu op de winnaar van het duel tussen de Amerikanen Francis Tiafoe en Ben Shelton. Zverev won dit jaar Roland Garros en verloor de finale van Wimbledon van Jannik Sinner.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er op meerdere plaatsen mist, vooral in het oosten en zuidoosten. Daar geldt code geel voor dichte mist. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak en het wordt zo'n 10 graden. Vanochtend begint het in het oosten en zuidoosten nog mistig. Daarna wordt het vaak bewolkt, met later ook wat zon. Het blijft droog bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. Vanmiddag zijn er perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar rond de 22 graden, in het noorden iets frisser. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan zee matig tot vrij krachtig. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noordwesten en gaat het in het noorden en midden regenen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park stilgelegd na een bommelding. Een inzittende van een trein zei dat er een bom was geplaatst. De man is op station Assen aangehouden. De politie onderzoekt de trein op verdachte voorwerpen. De NS verwacht dat de treinen tot ongeveer 14:45 zaterdagochtend niet rijden. In Rotterdam Schiebroek woedt een zeer grote brand in een leegstaand pand aan de Ringdijk. Het gebouw werd eerder gebruikt door revalidatiecentrum Rijndam. Bij de brand komen hoge vlammen en veel rook vrij. De brandweer zet een crashtender van Rotterdam The Hague Airport in en extra mensen en materieel voor voldoende bluswater.
0: Dit weekend kunnen de eerste betrokkenen...